0: Het was het NOS-journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Je weet niet wat je mist van Samantha Steendijk.
2: Je weet niet wat je mist. Je moet steeds weten hoe het ook kan zijn.
0: De Nationale Nieuwe
1: bij Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer. Het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

would you dance?

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8:00 PM, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog, bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Bizar bewakingsbeeld uit Amersfoort, waarop te zien is hoe een man op straat belaagd wordt door twee mannen met een mes. Hij wordt gestoken en moet naar het ziekenhuis. In Meidrecht filmt een oplettende buurtbewoner een man die zich nogal verdacht gedraagt. Die man blijkt een oplichter te zijn en besteelt even later een dame van 78. Ook goed beeld van een man die in Harmelen veel geld opneemt met een gestolen pas. Hij probeert de camera van de pinautomaat af te dekken, maar dat doet hij net iets te laat, waardoor hij er heel mooi op staat.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22... 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden.

0: heerlijk, hè? Die hits van Neil Diamond. Nou, dan kun je een boekje open doen. Dat doe ik maar niet, want er zijn er zoveel. Longfellow Serenade vond ik leuk om daar eens mee te beginnen. Vandaag in Utrecht is wakker. Margreet is ook al lang wakker. Ik was voor de wekker wakker. Jij dan?
1: Ik was ook voor de wekker wakker. Nou. Toen dacht ik, dat is handig. Dan ga ik naar beneden en doe ik alles open. Laat ik het doortochten.
0: Ja?
1: Het werd niet cool bij mij.
0: Er stond ook geen zuggie wind, hè, waarschijnlijk.
1: Hè. Nee.
0: Maar het is wel een beetje afgekoeld dan gisteravond vannacht dan? Of?
1: Nou, een heel klein beetje.
0: Ja?
1: Ja, ik had niet het gevoel dat het hier in de stad nou eens even lekker koel werd.
0: Nee, ik denk dat het nergens koel is geworden. Nee. Ik zag net op de thermometer toen ik uit de auto stapte, 21 graden.
1: Ja.
0: Ik denk dat het aardig 20, 21 graden is op dit moment.
1: Dat denk ik ook.
0: Dus ja, we moeten het er maar mee doen. Met die 21 graden, daar zijn we er nog niet. We gaan vandaag richting 35 of zo.
1: We moeten rustig blijven.
0: Precies. We gaan het Margot straks vragen voor het weer voor Midden-Nederland. Ja, nieuws, weer, verkeer, diverse onderwerpen vanmorgen. Het is het midden van de week.
1: Het is het midden van de week en een grote OV-staking, hè?
0: Zo.
1: Dus het wordt wel een drukke dag.
0: Die is begonnen. En ik denk dat Robert-Jan ongetwijfeld zijn tanden daar gaat inzetten om bijvoorbeeld naar Utrecht Centraal te gaan of naar Amersfoort om te kijken hoe het daar gaat met de reizigers die nog niet vervoerd kunnen worden per trein. Nou, dat en nog veel meer in Utrecht is wakker. Laat je verrassen en geniet van de muziek. There's a

0: Nou, zullen we dat maar zeggen. 14 minuten voor 6:30. Jimmy James en de Vagabonds. Now is the time. In Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht, wat fijn dat je er bent. Margreet, zeg ik dat tegen jou ook nog maar een keer, fijn dat je er bent. Maar dat zijn wat later mensen. Ja, mensen die wat later opgestaan zijn. Dus vandaar dat ik het een aantal keer zeg. Niet iedere keer tegen jou, want ik vind het ook fijn dat jij er bent.
1: Hoor. Ik vind het ook fijn dat het bij jou mag zijn.
0: Goed, hè?
1: Ja.
0: Facebook, een aantal mensen heeft al gereageerd op de vraagstelling daar. Het is wel een hele bijzondere vraag die we vandaag in Utrecht is wakker hebben. En vanmiddag aan tafel, want daar gaat het met name even om. Maar ook bij Joost vanmiddag vanaf 5:00 in Utrecht komt thuis. Poneer jij even die vraag op de radio.
1: Ja, we moeten het even uitleggen. In aan tafel is altijd een gast. De gast vandaag is Menzo Kortland. Misschien gaat er niet meteen een belletje rinkelen, maar de laatste tijd was hij best wel veel in het nieuws. Menzo was eindredacteur bij Shownieuws. Maar bleek eigenlijk zelf Shownieuws. Want
0: meen
1: hij,
0: je?
1: Ja, de man kan 50 artiesten imiteren. Dus je had vroeger wel eens van die mensen die konden dan 2 of 3 stemmetjes heel goed nadoen.
0: Ja.
1: Maar hij kan er 50. En dat is toch wel een bijzonder talent dat je zo goed kan imiteren.
0: Ook echt heel goed imiteren.
1: Ja, hij kan het blijkbaar echt heel erg goed. Nou, dat gaat u vast vanmiddag laten horen bij Lisbeth.
0: Oh ja, wat leuk.
1: Maar wij zijn zo nieuwsgierig bij onze vraag van vandaag op Facebook. Ja, wie kun jij nou eigenlijk heel goed nadoen? Dus Bob, wie kun jij nou eigenlijk heel goed nadoen?
0: Nou, van deze tijd weet ik niet. Een tijdje heb ik dan... Maar zo heel lang geleden, Johan Cruijff vond ik wel leuk om te doen. Maar we hebben collega René van den Berg die dat als geen ander kan. Dus daar kan ik niet aan tippen. Maar het is logisch natuurlijk dat je zegt, we zouden praten. Weet je? Ja. Dus een beetje dat type. Wat ik vroeger heel erg leuk vond, is luisteren naar de Dik voor Mekaar show. Daar lag een street show, André van Duin. Dus al die typetjes die André van Duin vroeger deed, dat vond ik leuk.
1: Die probeerde jij dan ook weer na te
0: doen? Nee, dat lukte me aardig, moet ik je zeggen. Maar moet ik even op gang komen. Ja.
1: Maar dat is
0: ook alweer lang geleden. Tegenwoordig ben ik wel meer mezelf, denk ik.
1: Ja.
0: Maar daar moet ik even over nadenken. Of ik iets kan of zo. Maar niet dat ik zo goed ben erin. Ik probeer mezelf wel te zijn. En dat ben ik ook natuurlijk.
1: Ja, nee, dan vragen we de mensen thuis en in de auto daar eens even over na te denken. Wie kun jij goed nadoen?
0: Ja.
1: En stel je nou voor dat je het durft. We zouden het misschien ook wel willen horen.
0: Ja, dat
1: kan
0: we,
1: vooral via de app kun je dat laten horen.
0: Ja, precies. En als dat niet lukt, dan zorg je dat we even in contact komen met je. En dan kunnen we je even bellen bijvoorbeeld. Dat kan. Dus, maar Margreet, ik ga die vraag toch aan jou stellen dan. Een typetje nadoen of zo?
1: Nee.
0: Vond je dat leuk?
1: Nee? Nee. We hadden thuis wel een grap vroeger.
0: Oh ja?
1: In mijn studententijd had ik als een bijbaantje op Duinrol dat ik de kikker was. Dat is geen grap.
0: En dan moest je een kikker nadoen? Duinrol Wassenaar bedoel je dan?
1: Duinrol Wassenaar. Ja? Daar, al die pretparken hebben zo'n mascotte.
0: Oh ja,
1: daar was de mascotte de kikker, de Duinrol kikker. Dus in de zomervakantie dan heb je gewoon een ander baantje hoor. Want alleen maar in zo'n heet pak, dat kan niet. Maar dan moest je 4 keer een kwartier of zo had je dienst in dat pak. En in die tijd heb ik aangeleerd een kikker na te doen. Dat deed ik niet per se in dat pak, maar wel veel daarbuiten. Dus volgens mij heb ik een hele goede kikker in me, maar die hou ik graag voor mezelf.
0: Ja, nee, dat kan niet.
1: Ik oefen hem even zo meteen en laat hem later horen.
0: Zie je, dat bedoel ik. Als ik iets ga doen, dan moet jij ook iets gaan doen. En misschien kunnen we iemand over de streep trekken om die reactie er ook te geven. Oké. Okay. Nou, ik ben zeer benieuwd hoe jouw kikker dan klinkt. En heb je hem recentelijk nog eens gedaan of niet? Of is dat wel heel lang geleden?
1: Nou, heel eerlijk gezegd heb ik hem hier ooit op het werk voor de laatste keer gedaan.
0: Oh,
1: en ik weet dat iedereen echt heel stil viel en me zo aankeek van, serieus? Heb je hier ook echt op geoefend?
0: Ja. Oké, nou, ik ben super benieuwd. En ik denk heel veel anderen ook. Dus we houden hem even vast, een kikker. Heb je wel eens een kikker gekust ook trouwens of niet?
1: Nou, ik heb wel een prins, maar ik heb nooit een kikker gekust.
0: Oké, op een andere manier heb je die prins in de haak weten te slaan. Goed, we zijn benieuwd. Laat weten, RTV Utrecht app natuurlijk, daar kan het in. Of, Margreet zei het al, de Facebook van Radio M Utrecht.

0: De Monkees, die hadden ook een eigen televisieserie in de jaren 60 en 70, waren ze heel populair. Dit nummer overigens uit 1966, Last Train to Clarksville. Ja, de train, nou ja, die kun je niet pakken tot 8 uur, want er is een staking bij het openbaar vervoer. Werknemers in het openbaar vervoer hebben het werk vanochtend vroeg neergelegd en het gaat tot 8 uur duren. Als alles weer op gang komt, dan ben je misschien nog een paar uur verder. Dus hou er rekening mee dat er geen treinen van Nederlandse spoorwegen rijden. Ja, we gaan er vanmorgen zeker meer over horen in Utrecht is wakker en in de nieuwsbulletins die we hebben met Marjolein, straks het regionieuws natuurlijk. FNV roept samen met de vakbonden CNV en VCP het kabinet op om de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid volledig terug te draaien. Het is een beetje vast, het zit een beetje vast en die bezuinigingen die worden doorgevoerd, ja, daar is niet iedereen het mee eens. Vandaar die staking om dit een halt toe te roepen. Wat bieden de kranten op de voorpagina? Volgens mij, Margreet, hebben we veel zomersnieuws op de voorpagina.
1: Zeker, ja, het gaat natuurlijk overal op alle kranten over de warmte. Bij Trouw, die schrijft heet, heter, heetst. Mm-hmm. Is dit nou een teken van klimaatverandering? Daarmee geven ze ook eigenlijk meteen het antwoord. Ja. De Telegraaf, spetterpret, want het maakt niet uit waar we staan. Er staan hier 4 meiden en 1 jongen. Die staan in een fontein. Want overal, als je nu door de stad heen vist. Ja, ik moest gisteren van de ene kant van de stad naar de andere kant van de stad. Overal zoekt iedereen water op. Hè?
0: Ja, dat is een eigenschap die we hebben inderdaad. Ja. Als het warm is, wil je. En dat is ook niet gek natuurlijk.
1: Nee, en het ziet er ook nog heel gezellig uit. En ik geloof dat het nog kan. Ik heb nog geen waarschuwingen over blauwalg of andere.
0: Dat zal ook wel meer gaan komen
1: natuurlijk. Ja, met deze hitte en water, dat krijg je dat natuurlijk wel. Maar het was vol in het water gisteren.
0: Ja, je bent zelf ook nog het bad ingegaan. Hebben we er onder de douche gestaan extra of
1: ja,
0: zo?
1: Wij hebben een mini-tuintje in de stad, maar wij hebben een buitendouche.
0: Lekker.
1: En dat is heel lekker.
0: Dat is heel lekker.
1: Ja. Dat is heel goed verkoelend.
0: Ja, geloof ik graag. Maar goed, in het water springen. Er zijn ook al waarschuwingen van spring niet van bruggen af en zo. Dat blijft natuurlijk altijd ding. Je ziet ook heel veel, bij mij in de buurt ook heel veel kinderen zie je in de sloot zwemmen. Ik deed het vroeger ook, moet ik je zeggen. Maar van een brug afspringen, daarvoor kreeg ik altijd de waarschuwing van mijn vader en moeder om dat niet te doen. Want er kon altijd van alles in liggen. Van winkelkarretjes tot fietsen en andere dingen in het water.
1: En het wordt druk bevaren met dit weer.
0: Dat is ook waar. Ja? Zeker, dus doe dat niet. Voorpagina sprong in de diepe Algemeen Dagblad vandaag. En daar zie je wel een viertal mannen, jonge mannen, de plomp ingaan. Wat is nou lekkerder in een hittegolf dan een verfrissende duik? En vandaag wordt het nog warmer, zo schrijft de krant, tot ruim 35 graden. Hittegolf, kinderen zweten in de klas uit. Dat is een ander verhaal eigenlijk. Het renoveren van scholen kost 1,3 miljard euro. Waar het hier om gaat is dat meer dan de helft van onze scholen in dus Nederland, is gebouwd in een tijd dat er weinig of te weinig werd nagedacht over goede isolatie en minder hittegolven waren dan nu. Kortom, daar hebben leerlingen en leraren last van, zeker deze week. En dat je in een klas moeilijk kunt leren als het 30 graden is, dat kan ik me ook nog wel herinneren van vroeger. Je doet niks meer. Je wil ook niks meer. Tropenrooster, is dat ergens bij jouw kinderen ingegaan of niet?
1: Zeker. Ja. Ik heb er 1 die studeert en 2 op de middelbare. En bij 1 van die scholen is vanaf vandaag het tropenrooster ingegaan. Dus er is alleen nog maar
0: 7 uur beginnen? 7:30? 8 uur?
1: Nou, ze beginnen altijd heel vroeg. Ja. Dus altijd om 8:30. Tenminste, dat vindt de gemiddelde puber heel vroeg.
0: Dat is heel vroeg. Dat is heel vroeg.
1: Ja. En hij moet ook nog heel ver fietsen. En dan zijn ze om 1 uur klaar.
0: Oh, want dan is dat wel weer lekker.
1: Ja. Dus en daarin proppen ze eigenlijk alles. Dus alle vakken die niet essentieel zijn, die halen ze deze week eruit. Ja. En alle wel essentiële vakken, die proppen ze daarin.
0: Oké, wat is dan een niet-essentieel vak?
1: Nou, laat het de gymleraren niet horen. Ja, maar ik denk lichamelijke opvoeding bijvoorbeeld. Oh ja, en ze hebben natuurlijk, het is een brugklasser, ze hebben heel veel mentoruren, die kunnen ze wel een weekje skippen, dat soort dingen.
0: Ja, precies. Ja, bewegen is wel belangrijk, maar met dit weer.
1: Namens
0: bewegen
1: nu even niet.
0: Nee. We gaan het er straks trouwens wel over hebben, hè, want een van de onderwerpen is bewegen voor ouderen in Soest.
1: Soest. Het is vandaag een grote beweegmarkt.
0: Met deze hitte. Ik ben heel benieuwd. Maar goed, dan gaan we straks over bellen om 7:15. Toerisme pikt steeds groter deel van Curaçao in, is de kop van de Volkskrant vanmorgen. Ja, Curaçao, het eiland, grijpt zijn historische WK-deelname aan om het toerisme te promoten. Maar lang niet iedereen zit te wachten op nog meer toeristen. Nou ja, verhaal opgetekend door een van de verslaggevers ter plaatse. Ik ben er een aantal keer geweest, moet ik je zeggen. En ik vind het wel een geweldig eiland. Heerlijk. Het leuke is ook dat je daar gewoon Nederlands kunt praten. Hoe makkelijk kan het ook zijn, terwijl ik ook met mijn Spaans wel terecht kan. In diverse landen natuurlijk. Maar ik vind het wel erg leuk, moet ik je zeggen. Het is alleen een beetje ver vliegen. En ja, waarom voor het warme weer moet je daarheen?
1: Nu even niet, hè?
0: Dat is wat ik zo zelf zeg. Goed, tot zover even mijn grap hierover. Had jij nog iets anders op een krant voorpagina waarvan je denkt, dat moeten we nog even weten?
1: Aandacht voor het WK, hè? Want Ronaldo is weer opgestaan.
0: Ja, precies.
1: Nou, twee keer scoorde die gisteren, toch?
0: Ja, zeg het maar. Ik had andere dingen te doen.
1: Twee keer scoorde die gisteren.
0: Goed zo.
1: En daarmee is hij volgens mij de eerste voetballer die op 6 WK's gescoord.
0: Dat is zeker, ja. Dat is natuurlijk wel weer nieuws. Ja. Dus dat is wel zeer bijzonder. Hoe oud is die? Weet je dat ook?
1: 41.
0: Oh, 41, ja. Nou, was je op je 41ste ook zo actief?
1: Oh, sorry, nee.
0: Goed, Margreet, wij hebben de krant even qua voorpagina's benoemd. Al diverse onderwerpen, zometeen in de studio Robert-Jan Mooij. Want ik ben toch benieuwd of hij zijn, zoals ik al eerder zei, tanden gaat zetten in die staking van het openbaar vervoer. We gaan het meemaken. Dit is Desireless, voorjaars, voorjaars. Oh,

0: Zeigelers. Een voyage, voyage, een goede reis wensen we je. Ja, hoe moet je nou gaan reizen? De Franse zangeres zong erover, deze Desireless. Maar reizen met het openbaar vervoer, daar zit er even in. Dat wil zeggen, staking bij de treinen. Robert Jan Boy nog altijd in de studio bij ons. Maar jij gaat zometeen de kant van het station op, denk ik, hè?
1: Jazeker, onmiddellijk inderdaad. Want de staking is nu nog aan de gang tot 8 uur.
0: Ja.
1: Het openbaar vervoer, treinen, met name ook bussen, streekvervoer, et cetera, ligt plat in verband met de actie. FNV, CNV en andere vakbond.
0: Mm-hmm.
1: En we gaan kijken op het Centraal Station hoe het daar gaat.
0: Ja, of het al druk is, want mensen weten wel dat de staking is ver van tevoren aangekondigd.
1: Precies.
0: Maar woensdag de 24e rijdt het openbaar vervoer niet, maar het is eigenlijk maar heel kort, die staking.
1: Ja, en dat hebben ze bewust gedaan, want eerst zou de staking tussen 12 uur 's nachts zijn en 8 uur 's ochtends, maar om de reiziger toch niet te veel in de weg te zitten, zeg maar, is gezegd van jongens, we gaan het vanaf 4 uur doen, waardoor vanaf 8 uur gaan de treinen weer rijden. Ik heb even contact gehad met de NS en die zegt van ja, dan rijdt de boel nog niet meteen. Dat moet allemaal opgestart worden, omdat de treinen die om 4 uur ergens gestrand zijn weer naar een bepaalde locatie moeten worden gebracht. Ja, dat kost wat tijd. Maar goed, als het om 12 uur 's nachts was geweest, was het nog erger geweest eigenlijk.
0: Ja,
1: dat verhaal. Maar goed, inderdaad. En ook de hitte doet zijn werk. NS laat minder treinen rijden voor de zekerheid om eventuele treinuitval te voorkomen, om dat op te kunnen vangen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja, ja.
1: En tegelijkertijd dus de actie tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. Hè. De AOW-leeftijd die sneller omhoog gaat. Als je nu 20 bent, zou je, als de plannen doorgaan, tot 71 à 72 moeten werken. Nou heeft minister Velbrugge gezegd, dat trekken we van tafel, die AOW-plannen.
0: Ja.
1: Maar ja, het is nog niet helemaal definitief, want er moet nog wel bezuinigd worden. En bezuinigingen op de VIA, dus arbeidsongeschiktheid, die gaan nog steeds door in de plannen. En ook verkorting van de WW van 2 naar 1 jaar.
2: Dat is kort, hoor. 1 jaar is kort, als
1: is
2: je
1: heel
2: baan
1: kort,
2: kwijt bent.
1: Maar goed, vandaar dat FNV, CNV en VCP ook actie voeren.
0: Ja,
1: zeg, afbraak dus van de sociale zekerheid.
0: Ja, die hebben de staking georganiseerd, zeg maar.
1: Ja, die hebben het georganiseerd. We gaan zo meteen praten onder meer met Hans Spekman, de voorzitter van de
0: FNV.
1: FNV.
0: Ja.
1: En eens even kijken of u jouw conclusie kan trekken en hoe het verder gaat. Want moet er niet verder gepraat worden? En wat gebeurt er als deze staking verder geen effect heeft?
0: Goed. En wie weet zijn de reizigers op Utrecht Centraal, zijn er reizigers die toch enigszins verrast en die denken van vanwege het mooie weer zal de staking misschien niet doorgaan. Jij gaat ze spreken, denk ik.
1: Nou ja, we gaan sowieso uiteraard met reizigers spreken en hopelijk nog iemand van de NS zelf die meedoet aan de staking.
0: Ja.
1: Kortom,
0: wij
1: pakken de bicyclet.
0: Ja, dat is
1: en ga naar Centraal Station Utrecht.
2: Maar ja, met de bus kan het niet, Robert-Jan.
1: Nee, sowieso met de fiets, hè.
0: Oké, nou, heel veel succes. We horen je in elk geval na 7 uur. Uitgebreider natuurlijk verderop in Utrecht is wakker. Tot zometeen dan. Ja, het weer vandaag in Midden-Nederland. Maar gewoon laat het al even weten. We halen haar zometeen in de uitzending. 4 of 35 graden. Een extreem warme dag vandaag. Hoogste waarden. En in de grote steden wordt het nog veel warmer qua gevoel. Dus zonnekracht 8 tot 10. En dat maak je gelukkig, zeg ik dan ook niet elke dag mee. Nou, we gaan het er even mee doen met Willy Jacksons. Hier bij Radio M Utrecht. I want you back.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Je weet niet wat je mist van Samantha Steendijk.
2: Je weet niet wat je mist, je moet steeds weten hoe het ook kan zijn.
0: De Nationale Nieuwe
1: bij Radio M Utrecht.

0: inderdaad extra duwtje in de rug. Misschien hebben ze dat niet nodig, maar van vonden het toch wel leuk om te doen. Want ze is al heel erg lang razend populair. Dit is Samantha Steenwijk. En de nationale nieuwe deze week is: je weet niet wat je mist. Je weet niet wat je mist. Je weet niet wat je mist. Toch? Nee. Ik ga een typetje nadoen. Dat doe ik niet zomaar. Want daar heeft het allemaal mee te maken vandaag.
1: Ja, we hebben natuurlijk in Aan tafel heeft Lisbeth Menso Kortland te gast. Volkszanger sinds kort. Was ooit, nog even in het kort zijn bio, was ooit eindredacteur bij Shownieuws. Maar gaf begin dit jaar zijn vaste baan op om volkszanger te worden. En daarnaast kan hij ook nog eens 50 artiesten imiteren.
0: Ja.
1: Ik kan er niet eens 50 opnoemen.
0: Nee, dat lukt misschien wel als je een lijstje hebt voor je.
1: Ja, maar dan maar geen 50 mensen die een opvallend stemgeluid hebben.
0: Ja, hij woont al een tijdje in IJsselstein.
1: Ja.
0: Dus het is echt een Utrechter wat dat betreft.
1: Ja.
0: Dus hij kan dat heel erg goed. We hebben even wat fragmentjes gehoord intussen al. Vooral imitatie van Gerard Joling. Dat is zijn, dat vindt hij heel leuk. Zijn favoriet ook volgens mij.
1: Nou, eerlijk is eerlijk, dat kan hij ook echt heel goed.
0: Ja, ja. De beste Gerard Joling is hij zelf, Gerard Joling. Ja. Die is hier geregeld de gast ook in Aan tafel. Dus, maar goed, imiteren. Ja, een ander stemmetje nadoen of een accentje nadoen. Doe je dat ook? Dat zijn wel mensen die dat op feestjes en zo doen, toch?
1: Ja, volgens mij is dat heel gebruikelijk dat mensen doen. Dat mensen ook elkaar zo opbellen of voiceberichten sturen.
0: Oh ja.
1: Met de stem van iemand anders.
0: Ja. Ja. Ja, vroeger, ik heb het een half uurtje geleden, hadden we het er ook over al gezegd. Dat ik dat als kind ook heel leuk vond. De Dik voor Mekaar show, Lachen voor Schiet show. Dus Ferry de Groot, André van Duin. Die typetjes allemaal die ze deden. Nou zal ik niet het gelijk Ome Joop nadoen, want dat is heel hard, zeg maar. Maar bijvoorbeeld wel meneer de Groot. Hallo Vince, hier is meneer de Groot. Hey, Dik, belachelijk en de Groot, wat ben je aan het doen? Nou, dat soort dingen, dat vond ik heel leuk. Ik heb ooit een keer meegedaan aan een soort van talentenwedstrijd. Die uitgeschreven werd door de NCRV.
1: Nee, joh.
0: Door André van Duin. Ferry de Groot. En het gekke was, ik was aan het werk in de supermarkt. Dat deed ik op zaterdag altijd, of bij een baantje. En dat werd dan uitgezonden. De beste 10 werden uitgezonden. Nou, ze hebben honderden bandjes binnengekregen. En die van mij werd op een gegeven moment ook uitgezonden. Een klein stukje, seconde of 10. Ik hoorde niet bij de beste. Althans, de beste 3. Maar ik zat wel in de top 10. En ik heb nooit een opname ervan, want ik was aan het werk. Maar ik had wel die radio aan. En dat was het. Niemand had het gehoord verder in mijn omgeving.
1: Maar jij wist het zeker. Dat was jij.
0: Nee, ik wist het zeker. Want ik had een soort toneelstukje gemaakt. Dus iets wat in de middeleeuwen afspeelde. Was heel leuk. Maar André had dat dus zelf gekozen. Nou, dat is ook leuk om te laten horen. Nou, daar was ik wel super trots op.
1: Ja, en waar heel veel radiomakers zijn groot geworden met hun typetjes natuurlijk.
0: Dat is waar. Ja. Ja, noem gelijk Edwin Evers zo waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Ja, die deed het ook als geen ander natuurlijk. Met Ronald, dat soort dingen. Ja. Maar dat heeft hij ook heel lang opgeoefend. Dat kan ook heel goed natuurlijk. Hij. Ja. En jij kon ook een typetje nadoen?
1: Of nou, geen typetje, maar ik kan wel iets nadoen. Er zijn bijvoorbeeld ook mensen die kunnen heel goed een stadsbus nadoen.
0: Een stadsbus?
1: Ja.
0: Huh?
1: Ja, en ik kan een kikker nadoen.
0: Nee.
1: Zeker wel.
0: Ja, oké. Okay, maar nu heb je het nou eigenlijk al 2 keer gezegd, dus... Kom maar met die kikker.
1: Ja, en daarna doe ik het ook nooit meer, goed?
0: Nee, daar heb je gelijk in.
1: Wacht.
0: Kom maar. Dit is Margreet. Dit is een kikker, bedoel ik. En het lijkt op Margreet. Ik vind het wel leuk, ja. Is dat eenmalig voor ons allemaal?
1: Dat is eenmalig, ik doe het nooit meer.
0: Oké. Nou, dat moet je... Nee, nooit is nooit. Dat kan niet. Zometeen het weer voor Midden-Nederland. Bij Radio M Utrecht.

0: You ain't seen nothing yet. Van BTO, Backman Turner Overdrive hier bij Radio M Utrecht. 7:09 is het geworden. Nog eventjes terug naar Menso Kortland, die dus vanmiddag de gast is in Aan Tafel. Wij stelden de vraag over dat imiteren. Of kun je een typetje nadoen? Nou, dat is imiteren natuurlijk. Dat is niet zomaar uit de lucht komen vallen.
1: Nee, want Menso kan het dus zelf heel erg goed. Ja. 50 typetjes heeft hij en nu zijn wij heel nieuwsgierig. Wie of wat kun jij nou heel goed nadoen?
0: Ja, en dat kun je laten weten via de RTV Utrecht app en via Facebook van Radio M Utrecht. En Margot is gewoon zichzelf heerlijk. Margot, ja. Wimmerink, mensen.
2: Goedemorgen.
0: Dag Margot. Margot, ben je de nacht een beetje doorgekomen? Want het is niet een hele coole nacht geweest voor veel mensen. Is het misschien wel heel moeilijk geweest? En bij jou?
2: Ja, ik heb op een gegeven moment de ramen en de deuren gisteravond voordat ik ging slapen gaan lekker tegen elkaar opengezet. Dus er waaide een zwak briesje over mijn gezicht heen. Dus ik heb redelijk geslapen.
0: Goed zo. Nou, goed om te horen. Dan zit je op een gegeven moment weer in de weerkamer en dan ben je aan het kijken. Zo, wordt het echt nou zo warm vandaag, Margreet? Margreet. Margreet, wordt het wel echt 35 graden vandaag in Midden-Nederland, denk je?
2: Oeh, ja, het zit er tegenaan. 34, 35, dat zijn de temperaturen die onze modellen voor vandaag voor de beeld voorzien. Gisteren bleef de temperatuur nog iets onder de 30 graden steken. Dus geen tropische dag en vandaag wel. En we gaan er dus dik overheen. En waarom komt dat dan? Nou, omdat er inmiddels toch een zuidoostelijke stroming is aan het worden opgezet. En met die zuidoostelijke stroming komt die Franse lucht waar al dagenlang die temperatuur, met name in het zuiden en westen van Frankrijk, boven de 40, boven de 42 graden is gekomen, komt op transport naar ons toe. Bovendien schijnt de zon de hele dag en de zon die staat op dit moment op zijn hoogst. En we hebben net de langste dag gehad. Dus de zonkracht is in plaats van 7 vanmiddag zelfs 8. Mm-hmm. Nou, dus dat allemaal bij elkaar opgeteld. Met ook nog eens dalende luchtbewegingen in de atmosfeer vanwege een hoge drukgebied boven onze kop. En dat geeft ook aan dat die temperatuur nog wat verder kan oplopen. Dus dat moet inderdaad een dag gaan worden met temperaturen van 35 graden. Dus zeg maar plus 5 ten opzichte van gisteren. Ja. Met een brandende zon en met heel veel wind. Dus heel erg ongenaam vanaf 12 uur is het. Toch eventjes siesta houden, code oranje. Rustig aan doen. Ook voor mensen die geen problemen hebben met de hitte. Het zal toch echt een hele, hele warme dag gaan worden.
0: Ja, inderdaad. Als ik het zo beluister, dan denk ik, morgen donderdag en vrijdag, worden dat niet dagen die vergelijkbaar zijn, dan wel nog warmer worden?
2: Ja, zeker, ja. Morgen is het zo dat de wind wat naar het noordoosten gaat draaien, de temperatuur een graadje lager uitkomt dan vandaag. Maar ja, vandaag 35 graden, morgen 33, 34 graden is natuurlijk nog steeds hartstikke heet. En dan krijgen we de piek op vrijdag met 36 of 37 graden. Dat zit nog steeds in die modellen. Mm-hmm. Daarna zien we ook nog een heel heet weekend. Ik ga het er toch maar even bij noemen dat het weekend nog niet echt verkoeling brengt. 34, 35 graden op de zaterdag. 30, 31 graden op zondag. Met wellicht op zondag kans op een onweersbui. Die moeten we ook nog eens in de gaten gaan houden. En dan zien we echt wel een einde komen aan de hitte vanaf maandag 29 juni. Dan gaan we omlaag naar temperaturen van 24 of 25 graden. Dan is het voorbij. Maar de komende 5 dagen zullen we ons allemaal schrap moeten zetten voor de hitte. En ook echt rekening moeten houden met de hitte.
0: En daar konden we dan maar mee af. Maar gewoon, dankjewel voor nu. En in het volgende uur gaan we uitgebreid nog even doorpraten over het weer. En natuurlijk heb je dan ook een weerspreuk voor ons, hè?
2: Ja, zeker.
0: Oké, geweldig. Verse kop koffie erbij. Daar hou je van, hè?
2: Lekker.
0: Lekker zwart, toch?
2: Zeker.
0: Oké. Utrecht is wakker, Radio M. Utrecht is 7:05 geworden. Volgende uur zetten we in de stijgers met zometeen eerst het nieuws.

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
2: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
3: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
5: Utrecht. 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. FNV-voorzitter Spekman.
6: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken 3 partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
5: Die OV-staking duurt tot 8 uur vanochtend. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als 1 ouder het kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. En dat is 70 keer vaker dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen en daarna volgens Spanje en Syrië. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
7: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
5: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer zonnig en heet met 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio M Utrecht aan de 2e uur van Utrecht is wakker begint. En we horen al even Robert-Jan buiten de uitzending om op Utrecht Centraal. Het begint met die staking met openbaar vervoer, ja. Kan ik me voorstellen, Marjolein.
9: Ja, er wordt natuurlijk gestaakt, wordt het ook net bij de NOS. Tot 8 uur minder bussen, trams en treinen, ook hier in de regio. Ja, en sowieso zijn er ook minder treinen vandaag. En dat komt dan weer door de hitte. Daar vertel ik zo nog meer over. Eerst nog even over een zwaar ongeluk op de A2 bij Zijderveld vannacht. Een automobilist raakte van de weg, reed door een geluidswal en kwam op de kop in een sloot terecht. De hulpdiensten kwamen daar uiteraard massaal naartoe. En volgens omstanders is 1 van de 2 inzittenden er slecht aan toe. Ja, de warmte dan. Overal worden maatregelen genomen. Scholen die stoppen eerder, die beginnen ook vroeger. Vuilnismannen die eerder op pad gaan. Sommige bezorgdiensten die even stoppen met eten bezorgen. Pakketbezorgers die extra pauzes mogen houden. En wie in de stad Utrecht verkoeling zoekt, die kan ook nog terecht in de Domkerk of bijvoorbeeld Museum Catharijneconvent.
8: Ja?
9: Die zijn extra open. Als je bijvoorbeeld thuis echt in een veel te heet, warm huis zit,
8: dan kun je daar, een aantal uren misschien wel verblijven.
9: Ja, kun je meteen even de collectie bekijken. Heb je ook nog wat te doen?
8: In het museum, ja.
9: Ja, maar het is ook misschien wel een hele prettige omgeving om even te zijn.
8: Ja, maar wacht even, het museum, is dat normaal gesproken gratis toegankelijk of
9: nee,
8: niet?
9: Nee.
8: Moet je daarvoor betalen?
9: Daar moet je uiteraard voor betalen.
8: Dus
9: ja.
8: Je moet betalen om cool te blijven, zeg maar.
9: Nee, nu niet. Vandaag niet.
8: Oké, nee, goed om te weten.
9: Ja, nee, nu mag je er gewoon naartoe.
8: Nou, dat is dus, heel super vriendelijk, toch?
9: Absoluut, ja.
8: Denk aan de medemensen, dat is best goed. Dat in het nieuws uitgebreid zometeen om 19:30.
9: Ja, dat zo.
8: Tot zometeen. Ik heb verkeersinformatie, dat komt natuurlijk via de ANWB tot ons. Den Haag, daar zit de ANWB, daar komt dit vandaan. De A12 richting Utrecht, maar wel al tussen Bodegraven en Woerden heb je 5 minuten vertraging. Voor de rest rijdt het goed door in Midden-Nederland. Ja, die treinen die rijden niet natuurlijk, hè. Openbaar vervoerstaking, dus hou er ook rekening mee met die bussen. Daar hoor je zometeen meer over hoe het in de regio Utrecht vergaat.
10: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
2: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12... tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
11: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Werknemers in het openbaar vervoer hebben deze woensdag in de vroege ochtend al het werk neergelegd. Dat gaat in avond tot 8 uur duren, een staking dus. Als gevolg daarvan rijden er minder of helemaal geen treinen of bussen, trams, metro's in Nederland. En dat geldt ook voor de regio Utrecht natuurlijk, waar verslaggever Robert-Jan Boy op Utrecht Centraal is op dit moment. Is het druk, Robert-Jan? Zijn er veel mensen die toch dachten met de bus of met de trein te kunnen gaan?
3: Nee, het is helemaal niet druk, Bob. Ik kwam hier net aan, inderdaad, in de Groothal. En ik kreeg echt een coronatijd gevoel. Toen reden de treinen ook, laat maar zeggen, ook een uitgestorven verhaal. En dat is nu eigenlijk weer het geval. Je ziet een enkele passagier. Voor de rest zie je pers. Je ziet wat vlaggen van de FNV. Nou ja, allemaal heeft dat uiteraard met de actie te maken. Maar uitgestorven, dus ja... Je kunt zeggen dat de mensen op de hoogte waren van de staking. 24 juni vandaag, uiteraard ook ruim van tevoren aangekondigd. Dus dat heeft een effect gehad. We gaan zo meteen even verder ons licht opsteken in deze grote, bijna verlaten hal. Die misschien wel een beetje hol klinkt.
2: Nou, ja, ik hoor ook veel achtergronden waar. Maar ik snap dat je in een ruimte bent die normaal gesproken gevuld is met mensen, met reizigers op deze tijd. Over de tijd gesproken, 7 over 7, dan hebben we dat ook even benoemd. Diverse onderwerpen vanmorgen ook in dit uur van Utrecht is wakker. We hebben het over imitaties, maar dat is een grappig onderwerp eigenlijk. En dat gaat meer voor aan tafel vanmiddag. Daar komen we zo meteen nog over te spreken. Maar gaan wij niet bewegen in Soest?
4: Zeker. In Soest is vandaag een beweegmarkt. Daar hebben vreselijk veel mensen van 65 jaar en ouder zich voor aangemeld. Hij gaat ook gewoon door.
2: Ja?
4: Maar het is natuurlijk wel zoiets dat je denkt, oh, organiseren wij een beweegmarkt, wordt het 35 graden. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben.
2: Zometeen, ja, inderdaad. Ja. Maar het is misschien wel binnen en misschien is dat wel heel goed geventileerd. Is er wel airconditioning?
4: En je kunt het rustig aan doen.
2: Nou, daarom. We gaan het zo horen. Nou, onder andere Mattia Bazzar uit Italië. Dit is Ticento.

0: tip uit de jaren 70. En Son of My Father, het is precies 7:15. Mooie tijd om eens te gaan praten over Soest. Dat was er geen Soest, het is een beweegmarkt voor iedereen boven de 65 jaar. En wat is het dan allemaal te doen in de regio voor deze doelgroep? En hoe is het met hun fitheid gesteld? Nou, daarover gaan we doorpraten met Ellen de Roos. Die weet er heel veel van. Want die is coördinator sport en preventie van de gemeente Soest. Ellen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, gaat zo meteen even over de hitte hebben. Maar laten we het eerst maar concreet hebben over die beweegmarkt. Speciaal voor mensen vanaf dus pak een beet, laten we zeggen, hun pensioen?
1: Ja. Kijk, leeftijd is maar getal. En wat je allemaal te doen hebt op die leeftijd, dat bepaal je toch ook wel een beetje zelf.
0: Ja.
1: En dat maakt er eigenlijk niet zoveel uit, hè, als het over bewegen gaat. Want de markt is er natuurlijk vooral om te laten zien wat er mogelijk is. En sommige mensen willen zich oriënteren over 3, 5 jaar, mag ook. Weet je wel, het is echt gewoon ter stimulering van wat mensen zoeken en welke mogelijkheden er zijn. Maar ik weet ook dat er nu een duofiets uit de stal wordt gehaald. En dan zit je naast elkaar om buiten te bewegen. En dat doen over het algemeen echt meer 70-plussers. Maar goed, die willen ook verjongen, hè? Dus het is een, het is een gezellige markt.
0: Ja, maar goed. Oké, een beweegmarkt. Ik vind het woord alleen al mooi. Wat kun je verwachten vandaag?
1: De Britjes die hebben een soort testje waarmee je even moet rekenen, zeg maar, met de kaarten. En dan bekijken ze of je geschikt genoeg bent voor de sport. Dat is een beetje een knipoog naar het idee dat mensen denken van nou, dat het toch vrij moeilijk is om aan te leren.
0: Maar heb je het over bridgen of heb je het over bewegen? Want dat snap ik
1: niet. Nee, bridgen. De denksport. Ja, de denksport. Hè.
0: Ja, ja.
1: En wat ik zeg, de duofiets. We hebben ook een aantal, even kijken wat hebben we allemaal nog meer. Ja, een beetje vormen waarbij meer op de stoel gezeten kan worden. Maar er is ook yoga. We hebben allerlei beweegaanbieders gevraagd van nou, kijk eens wat. Wat je te bieden hebt voor de senioren, 65 plus of iets onder, iets erboven, daar hebben we niet zo moeilijk over gedaan.
0: Hebben de senioren van tegenwoordig, laten we voor het gemak zeggen, de 65 plussen, is die vitaler dan vroeger? Zijn we wat meer aan het bewegen of doen we dat minder?
1: Ja, nee, zeker. Denk maar aan je eigen ouders, hoe actief die nog zijn. En in vergelijking met eerdere generaties is er, gaat het goed. Ze scoren ook heel goed als het gaat om over hun gezondheid. Hè. Doen we allemaal met de GGD onderzoek over. En dat ziet er gewoon gunstig uit. Dus mensen die zeggen ook van nou, ik zet me ook in om lang vitaal en lang mee te blijven doen. En ook betekenisvol mee te blijven doen. Dus dat is ook heel veel vrijwilligerswerk in het sportveld wordt gedaan door mensen in deze leeftijdsgroep. Dus het zijn absoluut niet. En niet voor iedereen natuurlijk. We zien ook wel dat senioren te weinig bewegen. Als er gezondheidsklachten zijn of er is een keer wat gebeurd, dan moet je een beetje opstarten als het nog niet zo lekker in je routine zat. Maar wat ik merk is, zeker. Ten opzichte van de eerdere generaties grote verschillen.
0: En toch kun je vandaag ook een fitheidstest doen. Dus dan zou je het kunnen opmaken dat mensen misschien niet fit zijn. Of juist wel. Hoe steekt dat in elkaar? Hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat is eigenlijk wel kleine testjes. We zetten een heel circuit uit. Gericht op zelfstandig functioneren. Dus een beetje fysio-achtige testjes. Hè. Ga op een stoel zitten, ga staan voor de kracht in je benen. De balans, hè, kun je het zien ook. En heb je voldoende kracht, lenigheid, reactievermogen. Nou, daar zitten dan leuke waarden aan die we dan vergelijken met het beeld. Zoals bij je leeftijd hoort en past. Dus, het is gewoon leuk ook om te doen. Over het algemeen komen daar juist een nieuwsgierige ouder op af van. Want ik let altijd daarop en nu wil ik het zien in een uitslag van een testje. Dus, ik weet het niet. Het is de eerste keer voor mij in Soest. In november doen we het nog een keer. Dus dan heb ik ook een ervaring. Maar op basis van de resultaten, dan heb je toch even je best gedaan. Overal gaan we ook in gesprek met iemand van wat valt je op en Ja, waar kunnen we het verbeteren?
0: Dit is voor jou, voor de gemeente Soest, ook een primeur, begrijp ik dus.
2: Ja, en dat zul je net zien, hè. Jullie moeten toch met argusogen gekeken hebben naar de weersvoorspellingen.
0: Ja, daar moeten we het toch weer over hebben, hoor.
2: Heb je dat een paar maanden geleden bedacht? En dan zie je deze week die temperatuur oplopen naar jouw dag. En dan wordt het 35 graden vandaag.
1: Ja.
2: Passen jullie dingen aan?
1: Ja, tuurlijk. Het protocol geldt overal. Dus die hebben we ook gecommuniceerd als gemeente naar alle andere aanbieders van bewegen en sport. En ja, we kennen het rijtje wel, hè. Let op eerste instantie jezelf, op je lijf. Wij zitten gelukkig in een hele moderne sportomgeving. Dus daar loopt de temperatuur naar. Gisteren was het rond 10 uur, 22 graden binnen. Nou, dan dacht ik van, nou, dat geeft ons wel een reden om het niet af te lassen. Nee.
0: Dus om vandaag ook echt van start te gaan met de beweegmarkt.
1: We hebben flesjes water op lichaamstemperatuur. Dat is een cool element. Bovendien zijn er allemaal fysiotherapeuten die helpen bij deze dag. Dus voldoende mensen die verstand hebben van lichaam. En er wordt veel zorg gedaan, want de veiligheid gaat natuurlijk voorop. Ja. Maar het is ook een ontmoetingsdag, hè? Dus een tempootje minder vinden we helemaal niet erg. Hmm. Want dat is juist een van de dingen die je in acht moet nemen als je ouder wordt.
0: Ja, dus, toch wel goed om even de gang te maken. Het begint al in de ochtend, begrijp ik dus, Ellen.
1: Ja, om 10 uur starten de eerste mensen met de fitheidstest. Ja.
0: Dus de beweegmarkt vandaag in Soest. En waar is het? Waar wordt het gehouden?
1: Sportboulevard 1. Het adres is Dalweg 181 in Soest.
0: Ja, dat kan niet missen. Nou, goed gezegd te hebben. Veel succes vandaag. En dan zijn we benieuwd hoe het allemaal gaat lopen voor iedereen.
1: Ja.
0: Dankjewel voor je toelichting, Ellen. Dankjewel.
1: Ja, fijne dag.
0: En jullie ook daar, hè. Ellen de Roos, beweegcoach en valpreventiemedewerker ook in Soest.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Bizar bewakingsbeeld uit Amersfoort, waarop te zien is hoe een man op straat belaagd wordt door twee mannen met een mes. Hij wordt gestoken en moet naar het ziekenhuis. In Meidrecht filmt een oplettende buurtbewoner een man die zich nogal verdacht gedraagt. Die man blijkt een oplichter te zijn en besteelt even later een dame van 78. Ook goed beeld van een man die in Harmelen veel geld opneemt met een gestolen pas. Hij probeert de camera van de pinautomaat af te dekken, maar dat doet hij net iets te laat, waardoor hij er heel mooi op staat.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.

0: I'm your girl, Golden Earrings op Radio M Utrecht. Het is 7:30 inmiddels geworden. En zometeen nieuws, weer en verkeer. Dat wil zeggen nieuws uit de regio en dan verkeersinformatie. Marjolein, wat hebben we in het nieuwsbulletin?
1: Ja, de hitte. Dat is toch het gesprek van de dag, zeg maar.
0: Tuurlijk.
1: Overal worden tropenroosters uit de kast getrokken. En daar gaat het ook over.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: Half acht. En natuurlijk het regionieuws bij Radio 1 Utrecht. Het zal zeker gaan over de hitte. Maar we beginnen met iets anders. En dat is een ernstig ongeluk.
1: Ja, klopt. Op de A2 bij Zijderveld vannacht. Een automobilist raakte daar van de weg, reed door een geluidsbal en kwam op de kop in een sloot terecht. Een van de twee inzittenden is er volgens een persfotograaf slecht aan toe. Het ongeluk gebeurde rond 00:30. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, onder meer om een van de slachtoffers uit de auto te bevrijden. En de politie onderzoekt de toedracht. Medewerkers in het openbaar vervoer hebben het werk tijdelijk neergelegd. Tot 8:00 vanmorgen rijden er geen treinen, bussen en trams, ook bij ons in de regio. Personeel is boos omdat het kabinet wil bezuinigen op de sociale zekerheid, zegt de FNV.
10: Terwijl de potten heel vol zitten met geld, en dat is onrechtvaardig. Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd, of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkloosheid. En op een achter- en middag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
1: De staking duurt dus nog tot 8:00, maar ook daarna kunnen nog treinen uitvallen, verwacht NS, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. En over het OV gesproken, de NS laat op sommige trajecten sowieso minder treinen rijden vanwege de hitte. Dat doet het spoorbedrijf om mogelijke storingen beter op te kunnen pakken. Het gaat onder meer om de treinen vanaf Utrecht, Driebergen, Zeist, Veenendaal en Woerden. En ook een advies van NS: genoeg water meenemen. Overal worden maatregelen genomen vanwege de tropische hitte. Reden voor veel scholen om het tropenrooster in te stellen. Ze beginnen vroeger en kinderen zijn eerder uit. Sommige bezorgdiensten stoppen met eten bezorgen zolang code oranje geldt. Pakketbezorgers die mogen extra pauzes houden. En wie verkoeling zoekt in de stad Utrecht kan op een speciale kaart van de gemeente kijken. Onder meer buurthuizen, maar ook Museum Catharijneconvent en de Domkerk zijn open voor wie even aan de hitte wil ontsnappen. Iedereen mag daar dus gewoon naar binnen. En op onze app en website houden we je natuurlijk op de hoogte van al het nieuws rondom de hitte en ook ander nieuws. Dan het weer van nu, extreem warm. Dus vandaag vanaf 12:00 geldt code oranje en het kan zo'n 35 graden worden.
0: Ja, maar goh, die is er ook zo meteen bij om nog eens even toe te lichten hoe het allemaal gaat. Ook de komende dagen natuurlijk met het weer.
1: Dus. Ja, want het blijft natuurlijk warm. Ja.
0: Ja. Hé hey Marjolein, dankjewel. Tot zometeen.
1: Tot zo.
0: Utrecht is wakker met verkeersinformatie van de ANWB. Van buiten de regio richting Midden-Nederland komend op de A2 Den Bosch-Utrecht. Vanaf Knopendijl tot Knopend-Everdingen 10 minuten vertraging. En nog voor je Utrecht bereikt vanuit Den Haag over de A12 heb ik het dan tussen Zevenhuizen en Reewijk. Doe je bijna een kwartier langer over je reis.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburg 7 in Vleuten.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
17: Doe mee met onze spelletjes en win.
18: Utrecht is wakker met Bob.

0: Willy de Vul en zijn groep Mink de Vul. Een Spanish Stroll. Het is 7:07. Dit is Utrecht is wakker. Ja, het is nog geen 8:00. En als je voor 8:00 de trein bijvoorbeeld of de bus had willen nemen, ja, dan kom je toch van een koude kermis thuis als je dat wel wil doen. Want het openbaar vervoer ligt grotendeels plat. Niet alleen in heel Nederland natuurlijk, maar ook bij ons in Midden-Nederland. De landelijke stakingsactie is afgekondigd door FNV en CNV. Want ze zijn, zoals ze dat zelf zeggen, tegen de afbraak van de sociale zekerheid door het kabinet Jetten. Verslaggever Robert-Jan Boy hebben we al even gehoord vanaf Utrecht Centraal. En daar loop jij nog even rond, neem ik aan, Robert-Jan.
1: Ja, dat klopt inderdaad. In de enorme grote lege hal, Bob, van ik zei al eerder, het moet toch een beetje denken aan coronatijd. Als het gaat om de leegheid van ja, dit centrale spoorpunt in Nederland. Ik kijk even op het grote vertrektijdenbord. Daar zie je vooral staan cancelled. Due to Straco rijdt niet door een staking. Staat er gelukkig ook een Nederlands nog eventjes op. En de treinen rijden inderdaad niet. Nog eventjes te gaan, want vanaf 8:00 gaat het weer gebeuren. En het zou kunnen dat de mensen erop voorbereid zijn natuurlijk op de staking. Maar misschien dat ze ook nog gehoord hebben van jongens, het is heet. Er vallen sowieso treinen uit voor de zekerheid om de klappen op te vangen die de hitte kan veroorzaken. Maar goed, Harry Jansen, FNV-bestuurder.
2: Goedemorgen.
1: Welke conclusies kunnen we nu al trekken? Want het is bijna afgelopen.
2: Succesvolle staking in het hele openbaar vervoer. Dus zowel NS als de stadsvervoerders in Utrecht ook. Maar ook in Den Haag, Amsterdam en in Rotterdam. En een hele streekvervoer door heel Nederland heen. Bijna alle bussen, trams, treinen en metro's zijn niet uitgereden.
1: Dus een grote opkomst?
2: Grote stakingsbereidheid. Ja, doet ons goed.
1: Wat is nou het belangrijkste pijnpunt eigenlijk?
2: Ja, de bezuiniging van 6,8 miljard euro op sociale zaken. Op bezuiniging verslechteren van de WIA en de WW, de ziektegeld. Ja. En de WW-uitkering. En eventueel nog steeds staat er nog op de lat de AOW-leeftijd naar achter te schuiven. Voor ons onbespreekbaar.
1: Ja, maar Velbrief heeft daar toch van gezegd, jongens, dat trekken we in.
2: Ja, maar het geld moet dan wel tussen nog steeds bij sociale zaken, lees, bij Jan met de pet vandaan komen.
1: Ja.
2: En dat accepteren we niet.
1: Dus die staking?
2: Die stakingen die zijn nou een schot voor de boeg. En als dit niet voldoende is, er wordt ook gestaakt door FNV en CNV bij de ASML bijvoorbeeld. Ja. Schiphol afgelopen maandag, ja. De schoonmakers staken. VDL, de oude DAF staakt. Als wij nog steeds geen resultaat krijgen bij Velbrief en consorten, dan gaan we na de zomer verder.
1: Ja, nou zegt Velbrief ook van ja, we kunnen alle bezuinigingen van tafel halen. Maar ja, als de bonden met een alternatief komen om 6,5 miljard te bezuinigen, dan is het ook goed.
2: Ja, dat is niet aan ons. Haal het waar het geld zit, bij de allerrijkste en bij de bedrijven die grote winsten maken. Kunnen ze doen, ze kunnen de staatsschuld op laten lopen. Ja. Maar je blijft van sociale zaken af. En er is ook helemaal geen probleem met de hoogte van de WW en de WIA. Het is natuurlijk bezopen om te zeggen dat mensen voor de lol 2 jaar in de WW of in de ziektewet zitten. Die hoef je niet te prikkelen door ze minder geld te geven. De jongeren krijgen al helemaal geen rechten meer als dat in deze plannen ligt. Dus wij gaan hier keihard tegenin en we blijven vechten tot we krijgen wat we hebben nodig.
1: Maar ja, op deze manier is de reiziger de dupe.
2: Nee hoor, want de reizigers zijn ook mensen die eventueel zelf ooit een keer aanspraak willen maken op de sociale vangnetten. Of familie, vrienden of kennissen hebben die daar gebruik van moeten gaan maken ooit een keer. En dan zijn ze blij dat we nu opstaan.
1: Heeft u veel begrip gehoord al bij de reizigers?
2: Ja, wij hebben heel veel begrip gehoord, maar
1: Daniel
3: Hoogvliet.
1: Hoogvliet, ja. De hoofdconducteur.
3: Zeker. Ja, nee, ik heb. Ik vind het vooral heel erg belangrijk dat we dit doen, inderdaad. Omdat we staan voor deze waarden. Begrip tussen reizigers is altijd variërend. Maar in het algemeen, net zoals wat Henry zei, wij zijn allemaal uiteindelijk mensen die ouder worden. En in sommige gevallen de WIA nodig hebben.
1: Want als u nou in de eigen situatie denkt, wat zou het kunnen betekenen voor u als we plan doorgaan?
3: Voor mij betekent het dat mensen die ik ken worden gekort op hun WIA-uitkering. Dat komt direct dichtbij. Maar er zijn ook altijd anderen weer. En ook mijn ouders worden ouder. Die willen op een gegeven moment ook weer WW krijgen. Iedereen heeft mensen om zich heen die dit raakt. En het is onnodig omdat die sociale zorg zo wordt leeggetrokken.
1: Ja, en waar het geld dan wel vandaan moet komen?
3: Ja, daar ga ik niet over. Ik ben een conducteur. We zijn op trein. Op een trein maakt het uit waar we heen gaan. Maar kijk, er zijn heel veel andere potjes waaruit te halen valt. Het geld zit inderdaad bij heel veel grote bedrijven ook.
1: Ja.
3: Ik begrijp niet waarom de overheid wel de keuze maakt om een heel mooie 50 euro bon uit, 50 euro ticket te geven. En dan niet...
1: Korting met de trein in de zomer.
3: Exact. En dan met de andere hand zegt, laten we dat weghalen bij de mensen die het allerergst nodig hebben. Dat begrijp ik niet.
1: Het zal wel het gesprek van de dag zijn, neem ik aan, zometeen.
3: Deze dag. De zomer is nog lang.
1: De staking.
3: Ja. Zeker.
1: Ja.
3: Ja. Maar ja, goed, dat is de hoop ook.
1: Wanneer denkt u dat de trein weer allemaal gaan rijden?
3: Nou, mijn eerste trein gaat straks over een klein half uur al richting Den Haag. Dus dan.
1: Dan? En dan zo wordt alles
3: het
1: opgestart?
3: Het kan natuurlijk altijd iets langer duren. Maar de hoop is daar. De wil is daar. En ik ga graag weer aan het werk.
1: Bedankt.
3: Graag
1: gedaan. En goede rit. In de hitte.
3: Dank je wel.
1: Zeg, bedankt.
2: Graag gedaan.
1: Nog één vraag trouwens. Wanneer wordt er weer verder gepraat met het kabinet?
2: Het kabinet kan onze voorzitter vandaag bijna om te praten. Maar dan wel die 6,8 miljard euro volledig van tafel af. Halen we maar ergens anders. En zolang dat niet gebeurt en die toezegging niet krijgen, gaat Hans Spekman niet meer praten.
1: Dank u wel.
0: Nou, dat is voor het kabinet in Den Haag duidelijk te horen als we via Radio M Utrecht hebben geluisterd. Robert Jan Boy op Utrecht Centraal met deze gasten, de hoofdconducteur en de bond. Er is een normale woensdagochtendspits tijdens de staking van het openbaar vervoer. Meldt ook de ANWB. Ik merkte het net ook al in de files. Het is niet drukker dan op andere woensdagen. En onze Midden-Nederland rijdt het best wel heel erg goed door eigenlijk. Dit is Utrecht is wakker met Shanna Spyro uit Londen. Een Material Lover.

0: Nou, bij Tijd en Weilen komen er 10 artiesten naar boven. En zeker uit de regio Londen vandaan, zoals deze Shanna Spyro, waarvan je denkt, wauw. Ik noem bijvoorbeeld ook een Adele. En daar vergelijk ik haar dan misschien niet mee, maar het is een beetje jazzy. Het is heerlijk, het is goed om te horen. En ze is pas 20 jaar, deze Shanna Spyro. Utrecht is wakker, Radio M. Utrecht is zometeen maar groot bij ons. Ik kan ook lekker zingen. Maar ze kan ook vertellen over het weer. Dat hopen we zo meteen natuurlijk te horen. Margreet, we gaan het over iets anders even hebben.
1: Nou, voordat we met Margot praten, dacht ik even kijken wat wij in ons hitteblog hebben. Want we hebben het natuurlijk op onze site en op de app heel veel over de warmte.
0: Ja.
1: En dat is grappig, want het zal veel mensen aanspreken. Van ja, met deze hitte met de auto. Veel auto's hebben tegenwoordig natuurlijk airconditioning. Maar ik denk ook wel eens, ja, straks stopt mijn auto ermee.
0: Ja. En dan sta je daar.
1: Ja, de ANWB geeft daar nu ook tips voor. Mm-hmm. Stap je in de auto, zorg dan dat je goed voorbereid op weg gaat. Neem voldoende water mee. En zorg bijvoorbeeld voor een paraplu. Niet omdat het gaat regenen.
0: Maar vanwege de zon.
1: Stel dat je pech krijgt, dan kun je die als parasol gebruiken in de tijd dat je moet wachten. De ANWB heeft extra personeel ook vanwege de hitte en dat er meer auto's mee kunnen stoppen.
0: Ja.
1: En ze zeggen ook, check eventjes voordat je, zeker als je lang de weg op moet, check even je koelvloeistof.
0: Oh, ja. Ja.
1: Heb je dat ooit gedaan trouwens?
0: Ja, dat denk ik meteen over.
1: Ik geloof ook niet dat ik dat ooit doe, maar...
0: Nou, weet je wat ik laatst dacht? En nu weer dan. Geen koelvloeistof, maar je ruitenvloeistof.
1: Ja.
0: Want dat is ook op een gegeven moment op natuurlijk. Ja. Dus dat moet je ook in de gaten houden. Want dan met dit weer heb je ook bijvoorbeeld muggen of zo op je raam. Die wil je eraf hebben en dan wordt het...
1: Die
0: ruitenwisser heeft er geen zin in, hè, als je geen water hebt natuurlijk. Nee. Maar nee, ik controleer dat nooit, de koelvloeistof. Nee, ik ga ervan uit dat die auto dat...
1: Dat hij het gewoon doet, dat hij het vanzelf regelt.
0: Dat hij aangeeft dat hij te weinig heeft of zo. Maar nee, waarschijnlijk op een gegeven moment is het op, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja. En wat had de ANWB nog meer voor tips van de week? Schiet me even niet te binnen, maar was nog iets... genoeg drinken natuurlijk mee.
1: Ja.
0: Dat is wel belangrijk dat je... Ja,
1: je wil ook echt niet nu in de file staan. Hè? Want wat wordt het ook alweer? Temperatuur boven het asfalt tot 50 graden?
0: Ja, dat is extreem, hè?
1: Ja.
0: Dat is extreem. En ja, kom je met pannen te staan, altijd natuurlijk nooit naast je auto gaan staan.
1: Nee.
0: Maar altijd als je het over een grote weg hebt, achter die vangrail gaan staan.
1: En dus met een parapluutje als parasol.
0: Ja, dat is niet zo gek. Ik heb trouwens sowieso 2 paraplu's. Maar heb jij een paraplu in je auto? Ja, dat is wel zo handig. Waarvan er 1 van
1: ook een deken trouwens, maar die heb ik niet nodig nu. kan ik gaan zitten.
0: Heb ik ook in de auto liggen inderdaad, ja. Waarom heb ik een deken in de auto liggen? Voor de winterperiode.
1: Voor de winterperiode.
0: Is, ja. Of je doet wel eens een powernapje of zo in de auto.
1: Nee, het is echt voor de winterperiode, want dat is gek. Je bent vaak wel, tenminste, in de auto voorbereid op de koude periode. Stel je voor, ik moet heel lang wachten. Dan moet ik zorgen dat ik mezelf en de rest van het gezin warm kan houden. Mm. Maar ik had nog nooit goed nagedacht over deze temperaturen.
0: Nee.
1: Maar water, paraplu. Koelvloeistof.
0: Niet zo gek. En je kunt ook zomaar een lekker band krijgen. Dat heb je 1 keer in de zoveel jaar. Ik dus, 2 weken geleden, ineens spontaan vlak bij mijn huis, gaf je aan. Zeer lage bandenspanning. Zeer laag in ene, weet je wel. Had ik door een of andere dikke spijker gereden en zo. Dat kan je ook overkomen. Dus je kan zomaar stil komen te staan, wat eigenlijk niks met het weer te maken heeft. Maar dan sta je daar wel nu. Goeie tips van de ANWB hier bij ons op de zender. Ja, maar Margot zal ook nog wat tips hebben om het hoofd een beetje koel te houden, kan ik me voorstellen. Ja, maar Margot, we kunnen het erover zeuren. We kunnen beter het onder aandacht blijven brengen. Dat het belangrijk is om maatregelen te nemen tegen die extreme hitte. Want dan zijn we niet even 1, 2, 3 vanaf. En vandaag is best een piekje, hè?
2: Nee, ja. Het begint eigenlijk vandaag. En ik kan meteen in de eerste zin al zeggen, zet je maar schrap. Want er komen 5 van dit soort hele hete dagen aan.
0: Mm-hmm.
2: En gisteren bleef die temperatuur nog onder de 30 graden steken. Vandaag gaan we er bovenuit komen. En ook behoorlijk ver, naar 35 graden vanmiddag. Met heel veel zon en een hele hoge zonkracht. Zonkracht 8. Nou, dat heb ik nog niet gezien dit jaar. Dat is echt de hoogste zonkracht.

0: op de nieuwssite dat er ook strooiwagens op weg gaan met zout.
1: Leg uit.
0: Ik wist dit ook niet hoor. Dit moet voorkomen dat de hitte van de komende dagen het asfalt beschadigt.
1: Oh ja, ja.
0: Dus, ja, je hebt asfalt waar heel veel bitumen in zit. Mm-hmm. En dat wordt zacht en dat gaat ook plakken. En als je daar kennelijk dus zout op strooit, dan heb je kans dat dat asfalt minder beschadigt.
1: Ja, maar, ja,
0: dat is iets wat voor mij helemaal nieuw is.
1: Ja, voor mij ook hoor.
0: En, ja, precies. En een nieuwtje is ook dat de luchtkwaliteit vanaf vandaag ook nog eens heel slecht gaat worden.
1: Oh.
0: Want wat gebeurt er nu in die hele hete lucht en met die zon? Dat er allemaal chemische stofjes in de atmosfeer zich transformeren naar ozon. En dat noemen we dan zomersmog. En wat houdt dat dan in? Ja, dat zijn dus gewoon hele slechte luchtkwaliteit. En met name mensen met gevoelige luchtwegen, die zullen daar ook nog eens last van krijgen. Dus er komt een hoop ellende aan. En terwijl je nu naar buiten kijkt en denkt, nou, er is toch helemaal niks aan de hand. Het is gewoon een lekkere zomerse dag vandaag. Maar het wordt vooral vanmiddag dus gewoon hartstikke heet en heel erg warm.
1: Ja, je had het even over Frankrijk.
0: Dat is hetzelfde.
1: Ja, precies. Ja.
2: Maar dan weten we het in elk geval zeker.
1: Ja. Weet je het wel zeker, Margot? Ja. Ik krijg een berichtje binnen van Peter Leijendekker. Die rijdt voor een Nederlands transportbedrijf. Die is in Frankrijk, in de buurt van Le Mans, stond hij gisteren met de wagen stil. Hè, na het einde van je rijdag, zeg maar. En daar meette hij een temperatuur van 44,5 graden.
0: Oh.
1: Dat is echt warm. En nou is er in de vrachtwagens ook stand-airco. Dat is als je stilstaat, want ja, dan draait de motor niet. Maar die kon het niet aan, die stand-airco.
0: Nee,
1: dus
0: dit soort temperaturen zijn natuurlijk belachelijk. Ja. En dat, ja, ik kan het nog wel een keertje gaan zeggen, maar dit is natuurlijk het veranderende klimaat.
1: Ja.
0: En we zullen nu en ook in de toekomst veel meer van dit soort hitteperioden gaan krijgen. Die eerder in het jaar beginnen, die later in het jaar ook nog kunnen voorkomen. Mm-hmm. Die langer duren en die extremer zijn, met de extreem hoge pieken in de temperatuur. En op dit moment is dat vooral Frankrijk, maar ook in Spanje en Portugal zie ik overal 40ers.
1: Midden Spanje ook heel hoog, hè, inderdaad.
0: Precies, ja, ook 41, 42 graden. Nou, dat is bij ons niet zo, maar we gaan nog wel een stukje verder omhoog. 34, 35 vandaag. Morgen 33, 34, dus 1 graadje eraf. Ook nog superheet. En de warmste dag, dat moet echt nog steeds de vrijdag gaan worden bij ons, met temperaturen van 36, 37 graden. En waarschijnlijk is de nacht van donderdag op vrijdag een record tropische nacht, met in de beeld temperaturen van 22, 23 graden. Overigens hebben we in Cabau afgelopen nacht ook een officiële tropennacht gehaald.
1: Ja?
0: Met 20,6 graden.
1: Dat is een tropennacht dus?
0: Dat noemen we zo.
1: Oh ja. Ja.
0: Ja.
1: Nou, Margot, het enige is dat ik hoop dat je een weerspreuk hebt om het hoofd koel te houden vandaag. Of is het iets heel anders? Nou, het kan ook tegenstrijdig zijn natuurlijk hoor. Kom er maar mee.
0: Nee, ja. Ik heb er eentje over Johannes de Doper, want dit is zijn naamdag.
1: Oh ja.
0: En Sint-Jan wordt hij ook wel genoemd. En er komen 22 weerspreuken over Sint-Jan voor in mijn weerspreukenboekje.
1: Oh, was het er maar één hoor.
0: En er is er geen eentje bij die over de hitte gaat.
1: Oh.
0: Dus ik neem nu een hele andere.
1: Ja.
0: Daar komt hij dan, met Sint-Jan nieuwe aardappelen in de pan.
1: Oké. Ik denk ook aan pannenkoeken op de een of andere manier als ik aan Jan denk. Maar dat even terzijde. Hé, dankjewel. Hé, maar gewoon tot over een uurtje. Spreken we elkaar weer zo vanaf 10 voor 9 in Utrecht is wakker. Met nu terug naar de jaren 60 met muziek van de Foundations.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
8: Och, ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik heb geen kant op.
9: Je had het niet gehoord?
8: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
9: Ja, wat nu?
8: Geen idee. Nu. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
7: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
10: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
7: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Het is 7:58 inmiddels geworden. Na het nieuws uit binnen- en buitenland, het nieuws uit de regio. Er zit wel wat overlapping, kan ik me zo voorstellen.
12: Ook. Ja, dat denk ik ook. Rond deze tijd is de staking in het openbaar vervoer weer voorbij. Hè. Treinen, bussen en trams die reden niet vanmorgen. Personeel staakte vanwege bezuinigingen op sociale zekerheid. Nou, het wordt nu allemaal weer opgestart. Op de A2 is vannacht een auto van de weg geraakt bij Zijderveld en door een geluidswal gereden. Die auto kwam daarna op de kop in de sloot terecht. Veel hulpdiensten gingen er naartoe. Hoe het met de inzittenden gaat, dat is onduidelijk. Brandweer en politie gingen later vannacht ook naar de A2, maar dan bij Baambrugge. Een auto is daar uitgebrand. De vlammen sloegen eruit en die auto was niet te redden. Hier is niemand gewond geraakt. En natuurlijk nieuws over de maatregelen vanwege de tropische hitte. Ook dat zo om 8:30.
11: Oké, dankjewel voor nu, Marjolein Heijer. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Ik heb twee meldingen voor Midden-Nederland. Of deze kant opkomend, vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen. 10 minuten extra reistijd. Heeft ongetwijfeld wel een beetje te maken met de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Die dicht is vanwege de werkzaamheden. Knooppunt Gorkum, knooppunt Everdingen. Ook al wordt er misschien vandaag wat minder gewerkt vanwege de hitte. In elk geval is de weg afgesloten vandaar. Omrijden via de A15 en dan bij knooppunt Deil naar boven richting Utrecht over de A2. En nog even de A12 gemeld. Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en Reewijk. Nog voor je Midden-Nederland bereikt, een kwartier extra reistijd. Yes!
13: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
16: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
19: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
20: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
21: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
22: Doet u voorzichtig met mijn vader.
23: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
24: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
25: De zomer vier je bij ons.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
26: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
27: Radio M Utrecht.
11: Ja, we gaan het meemaken. De start van de treinen in Utrecht. Ze gaan weer rijden. 8:00. Ja, het zou wel moeten kunnen gaan gebeuren, denk ik dan. Robert-Jan, zijn er al mededelingen geweest voor de reizigers dat ze kunnen instappen?
28: Nee, nog niet. Het woord instap hebben we niet horen vallen. Maar ik sta hier op perron 7. Zitten kijken naar de trein richting Den Helder. Nog 2 minuten te gaan en dan zou die moeten gaan. Even kijken. Kijk, de deuren zijn nog dicht. De mensen staan en masse voor die deuren. Hopen dat ze natuurlijk dat ze open gaan. Meneer staat hier ook te wachten op de trein. Moet u deze trein al hebben of neemt u nou een paar minuutjes later?
29: Ja, klopt. Liever de trein van een paar minuutjes later, maar ik zie dat hij inmiddels vertraging heeft. Dus dan denk ik dat ik voor zekerheid kies. Dus
28: hoe spannend is deze situatie?
29: Het valt wel mee. Ik kan er rekening mee houden dat het wat vertraging op kan leveren.
28: Laten we niet overdrijven. Jij ineens zegt, joh, het kost tijd om alles weer op te starten. Dus rond het middaguur rijdt waarschijnlijk alles weer een uurtje of 12. Maar goed, vanaf 8:00 gaan de treinen officieel rijden. Wat vindt u van de staking overigens, die zojuist achter de rug is?
29: Ja, ik heb me er niet enorm in verdiept. Dat kwam een beetje als een verrassing. Maar goed, dat blijkt
28: tegen
29: toch iets anders.
28: De afspraak van de sociale zekerheid.
29: Ja, dat had ik gezien. Maar ja, daar zit ik dan weer niet zo in. Ik snap alleen niet waarom dat dan weer via de NS moet. Maar dat... Goed, misschien de meeste leverage.
28: Genoeg mogelijkheid om u straks hopelijk in de trein, in de materie, te kunnen verdiepen.
29: Heel goed, ik ga
28: erin. En de deuren zijn open gegaan.
29: Ik spring
28: de deuren. In. Deze trein gaat op tijd te trekken, Bob, richting Den Helder.
11: Kijk eens aan, dat is goed nieuws om te horen. Nou, voor iedereen een hele goede reis. Waar je ook naartoe gaat, het openbaar vervoer komt weer op gang na de staking die vanmorgen vroeg of wat je wilt vannacht is ingezet. En dan hopen we inderdaad dat er maar gauw weer gesproken kan worden over die sociale zekerheden en die aangekondigde maatregelen. maatregelen vanuit Den Haag richting eigenlijk iedereen. We gaan het zo meteen hebben over een bewegelijk onderwerp weer, Margreet, volgens mij.
0: Nou, we gaan het hebben over ouderen en de warmte. Dat zijn natuurlijk altijd kwetsbare groepen.
11: Ja,
0: en
11: zeker.
0: Dan gaan we vaak naar woonzorgcentra, maar daar wordt natuurlijk heel goed gezorgd voor ouderen die daar wonen. Mm-hmm. Maar wat doe je nou als je misschien een beetje een kwetsbare senior bent die nog zelfstandig thuis woont?
11: Ja.
0: Of wat kun je als familie betekenen in deze hitte? Daar praten we zo meteen over met een welzijnsbegeleider van woonzorgcentrum Zuilensteden.
11: En dat is in Utrecht, hè?
0: Dat is in Utrecht.
11: Okay. Ja. Nou, dat staat eraan te komen. In Utrecht is wakker. En nieuws, weer en verkeer. We houden je doorlopend op de hoogte. En er is ook fijne muziek. Maar dat ben je natuurlijk ook gewend van Utrecht is wakker en van Radio M Utrecht. Zometeen Inner Circle. Lekker zomers, maar eerst deze leuke van.

0: Sweat, sweat, sweat. Ja, iedereen natuurlijk. Ja, lalalalalang. Je kunt zingen, maar je kunt er niet omheen. Het wordt een warme, hele warme, zo niet hete dag. Het is gewoon een hittegolf die we waar we in zitten. Ouderen zijn al jaren een van de meest kwetsbare groepen tijdens zo'n hittegolf. In woonzorgcentra in onze regio ook wordt veel aandacht besteed aan, ja, zeg maar, het zo prettig mogelijk door die warme dagen heen komen. Maar ja, wat doe je dan als je als senior alleen thuis woont? Of als je moet zorgen voor je hoogbejaarde ouders bijvoorbeeld? We gaan erover doorpraten met Jacqueline Sturkenboom. Goedemorgen, Jacqueline.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent als welzijnsbegeleider van woonzorgcentrum Zuiderstede in Utrecht actief. Ja, jij hebt vast en zeker voor ons allemaal tips en tricks, kan ik me voorstellen.
1: Nou, de tip is natuurlijk altijd rustig aan en gewoon verkoelend een activiteit zoeken. Maar rustig aan.
0: Ja, nou, die hebben we alvast even te pakken. Welzijnsmedewerker in Zuiderstede. Wat is dat overigens voor woonlocatie?
1: Dat is een locatie waar senioren wonen. En alle doelgroepen, ook senioren met dementie, senioren zonder dementie, senioren met een beperking. Dus echt voor iedereen eigenlijk.
0: En wat doen jullie om voor alle bewoners zeg maar het hoofd koel te houden door deze hitte waar we nu in zitten?
1: Nou, we doen de activiteiten die gaan we nou niet meer buiten doen, want dat is niet te doen. En als we een activiteit buiten doen, dan is het of vroeg in de ochtend of laat op de dag. Maar met deze hitte blijven we het liefst binnen. En dan doen we een rustige activiteit, bijvoorbeeld een bingo. En dan zorg je voor iets lekkers erbij, een ijsje. En dan het liefst een waterijsje. Mm-hmm. Want dan heb je gelijk ook weer extra vocht binnen. En je kan ook denken aan bijvoorbeeld een kleine high tea. Maar dan niet een high tea met alle zoetigheden, maar een high tea met bijvoorbeeld fruit waar veel water in zit.
0: Ja,
1: watermeloen, sinaasappel.
0: Ja. Oh, we're slim eigenlijk, ja.
1: Ja.
2: Jacqueline, veel ouderen die zelfstandig wonen, en ook ouderen bij jullie denk ik, die zeggen, joh, ik heb eigenlijk helemaal niet zo'n last van die warmte. Hoe komt dat ouderen het minder lijken te ervaren?
1: Nou, omdat het lichaam anders gewoon werkt als dat bij ons. Dus die ervaren de dorst ook gewoon veel minder. Terwijl het lichaam wel gewoon meer water nodig heeft. Dus ja, ik zeg altijd, ja, als ik lekker op een stoel zit en ik heb geen dorst en ik heb geen zin om op te staan, ga ik ook niet extra drinken. Dus dan moet je gewoon met simpele dingen proberen om toch dat extra vocht binnen te krijgen. En dat kan zijn door bijvoorbeeld een glaasje water op tafel neer te zetten, dat iemand ook gewoon gelijk kan pakken. Nou, wat ik net al zei, een ijsje aanbieden. Loop lekker rond met een ijsje. Of fruit extra delen.
0: Ik denk alleen dat Jacqueline dat koude soep, gazpacho.
1: Dat kan. Ook heel veel oudere mensen die houden die echt niet echt van heel erg koud.
0: Oké, dus niet, maar dat vind ik ook weer niet te zijn. Te is nooit goed, hè? Behalve tevreden en te goed bond is ook wel goed. Maar voor de rest is te meestal niet oké. Okay. Dus in dit geval niet te koud, begrijp ik.
1: Niet te koud, maar denk ook aan een bouillonnetje. Maar dan niet gewoon niet heet, maar een beetje op temperatuur.
0: Ja. Dan krijg je ook wat voeding binnen. Wat zout, zeg ik dan. In dat geval ook weer niet te veel. Ja. Dat is ook weer niet goed. Zeg maar over uitdrogen. Want daar hebben we het dan een klein beetje al over nu. Als je te weinig drinkt, dat is ook niet goed. Hè? Dat komt ook misschien wel voor dat mensen te weinig drinken. Dan. En dan?
1: Als ze te weinig drinken, dan droog je uit. Dus dan moet je echt op letten. Want sufheid, duizeligheid, hoofdpijn, misselijk. Dus dat zijn echt de signalen waar je op moet letten. Dus ja, wij houden ze echt goed in de gaten. En vermijden dus echt ook alle inspanningen. Dus de extra inspanningen tussen 12 en 4. Want ja, weet je, deze hitte is voor ons niet goed, maar zeker voor de senioren niet.
2: En je hoort bij senioren ook nog wel vaak dat er wat verwardheid komt, hè, door die warmte.
1: Ja.
2: Hoe komt dat?
1: Ja, te weinig vocht.
2: Ja. Ook dat is dus een teken van uitdrogen.
1: Ja. Ja, dus ja. En wat je ook vaak hoort is, ik wil die steunkousen niet aan. Het is veel te strak om mijn benen, maar ja. Een steunkous voorkomt een vochtophoping in de benen. En het zorgt voor een betere doorbloeding. Dus dan heb je ook minder kans op zware en pijnlijke opgezwollen benen en wondjes.
0: Ja.
1: Dus de tip is dan, trek ze 's morgens goed aan. Want dan zijn je benen nog dun.
0: Ja, en dan zijn er heel wat mensen... Ja, je wil je verhaal afmaken, zeg maar.
1: Ja, want heb je ze niet aan, dan stroomt dat vocht naar die benen.
0: Ja.
1: En die benen worden dik. En dat worden gewoon echt hele pijnlijke benen. Want je huid gaat gewoon heel erg strak staan.
0: Ja, dus wat je altijd doet als je het over steunkousen hebt, trekt die toch ook vandaag aan, want dat is niet goed als je het niet doet. En zeg, jullie begeleiden het allemaal? Jullie zorgen dat iedereen van zijn natje en drankje en droogje wordt voorzien? Hoe doen jullie het zelf als personeel? Hebben jullie nog maatregelen genomen binnen het woonzorgcentrum?
1: Ja, wij hebben sowieso ons jasje niet aan. We hebben nu katoenen t-shirts aan. Extra water drinken. We letten op elkaar. Nou, dat ijsje die de bewoner krijgt, die krijgt de medewerker natuurlijk ook.
0: Oh, heerlijk, ja. Ja, tuurlijk,
1: dus,
0: ja.
1: We letten wel allemaal op elkaar. Kijk, we houden elkaar ook scherp, hè. Want als je net in dienst bent, dan heb je natuurlijk niet de ervaring die al die oudere dames en heren al hebben.
0: Nee,
1: dus weet je, dus we houden elkaar wel scherp van. En ook de bewoner van, weet je, heb je die gezien?
0: Ja.
1: Hoe was het met haar? Heb je hier en daar op gelet? Dus ja.
0: We gaan goed in de gaten houden, zowel personeel als de bewoners zelf. Hey, dank voor je tips en goed om erover gesproken te hebben. Ik denk dat veel mensen denken van, hey, dat is toch wel even slim om dit mee te nemen.
1: Ik wilde nog een paar delen.
0: Dat is goed.
1: Blijf uit de zon, doe de gordijnen dicht, want dat is natuurlijk ook heel wat. Dus hou die zon buiten.
0: Ja.
1: En draag, want dat zien wij vaak gebeuren bij de ouderen. Dat ze nog steeds kledingen aan hebben die synthetisch is en die dikker zijn. Maar draag luchtige kleding van katoen en het liefst licht van kleur.
0: Goed. Jacqueline Sturkenboom van Woonzorgcentrum Zuilensteden in Utrecht. Jij bedankt en een fijne werkdag ook, hè, voor jou.
1: Dank je. Tjallende.
0: Dag.
1: Dag.
0: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met Cliff.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Frank en zijn mannen. Ofwel de Frank Boeijer Groep en Doe Iets uit 1984. Richting 8:30. Zo meteen het nieuws uit de regio. Doe iets, doe iets. Nou, dan ben je
1: doe niets.
0: Doe niets. Ja, dat is misschien nog wel veel beter. Maar jij niet, want jij bent je aan het voorbereiden geweest op het regionale nieuws. Marjolein hier bij Radio M Utrecht. Ja, steek van bal. Wat heb je onder andere in het nieuws?
1: Nou, op de A2 waren vannacht meerdere ernstige incidenten, waarover ik zo meer vertel. En ja, ook natuurlijk het laatste nieuws over de hitte.
0: Kan niet missen.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: 8:58. Je luistert naar Radio M Utrecht. Robert-Jan Boy horen we zometeen weer op Utrecht Centraal. Ook in het nieuws natuurlijk gaat het over de staking, Marjolein.
1: Ja, veel lege treinstations en bushaltes vanmorgen. Want er werd gestaakt in het openbaar vervoer tot 8:00... vanwege bezuinigingen op sociale zekerheid. En ook deze hoofdconducteur die deed vanmorgen mee.
9: Omdat wij allemaal ouder worden en af en toe ook ziek. En het is een solidariteitsstaking met mensen die ook in veel gevallen niet kunnen of niet meer werken. Ik heb gehoord dat schoonmakers vandaag sowieso 24 uur staken. Er zijn ook stakingen bij ASML. De treinen zijn vandaag vuil en warm. En dat is niet ideaal. Nogmaals, we vragen daarom dus ook wel gewoon clementie van mensen.
1: Inmiddels zijn trams, bussen en treinen wel weer gaan rijden. Het kan volgens NS nog even duren voordat alle treinen weer normaal rijden. Mogelijk duurt dat in de regio Utrecht tot 10:00. En sowieso rijden er minder treinen vanwege de hitte om mogelijke storingen op te kunnen vangen. Op de A2 bij Baanbrugge is vannacht een auto helemaal uitgebrand. De vlammen sloegen uit het voertuig en die was niet meer te redden. De brandweer kreeg rond 4:30 een melding, waardoor de auto vlamvatten wordt onderzocht. Niemand is gewond geraakt. En ook een ernstig ongeluk op de A2, maar dan bij Zijderveld. Daar is een automobilist van de weg geraakt en door een geluidswal gereden. De auto kwam op de kop in een sloot terecht. Dat ongeluk was rond 12:30. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, onder meer om een van de inzittenden uit de auto te bevrijden. Een van de twee is er volgens een persfotograaf slecht aan toe. Overal worden maatregelen genomen vanwege de tropische hitte. Een reden voor veel scholen om het tropenrooster in te stellen. Kinderen beginnen vroeger en zijn eerder uit. Sommige bezorgdiensten stoppen met eten bezorgen, zolang code oranje geldt. Pakketbezorgers die mogen extra pauzes houden. En wie verkoeling zoekt in de stad Utrecht kan op een speciale kaart van de gemeente kijken. Onder meer buurthuizen, bibliotheken, ook Museum Catharijnenconvent en de Domkerk. Die zijn open voor iedereen die even aan de hitte thuis wil ontsnappen. Dan meteen maar door naar het weer. Het is code oranje vanaf 12:00 vanmiddag vanwege de extreme warmte, want het wordt een graad of 35. En meer over de hitte natuurlijk ook op onze app en op onze website, want we houden een speciaal hitteblog bij vandaag.
0: Precies, nou, Robert-Jan Bo, die staat nog steeds op Utrecht Centraal. Die gaat proberen wat mensen te regelen. Ja. En die hoort ook een piano spelen. Nou, dat is leuk om dat te horen.
1: Ja, dat je toch moet wachten.
0: Dat is de piano op Utrecht Centraal, volgens mij. Dat klinkt iedereen ook als muziek in de oren als je dat wel vaker laat zien. Goed, Marjolein, hou ons op de hoogte hoe het allemaal zich ontwikkelt natuurlijk.
1: Zeker.
0: En over het weer zo meteen ook al meer bij ons in Utrecht is wakker. Want dan praten we met Margot Ribberink over de volgende bulletin 9:30, hè?
1: Zeker, tot zo.
0: Oké, dan verkeersinformatie van de ANWB. En dat begint op de A2, dat wil zeggen als ik de boel ververs. En de A2, dat is van Den Bosch naar Utrecht. Tussen afrit Geldermals en Knoopert Everdingen heb je 10 minuten extra reistijd nodig. Vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Knoopert Gouwen en Nieuwebrug. Voordat je in Utrecht aankomt, 10 minuten extra. En ook 10 minuten vertraging zie je de treinen rijden, niet tussen Landgraaf en de Kerkrade, maar dat wilde ik niet meenemen. Leiden richting Bodegraaf op de N11. Het is druk tussen Bodegraaf en Centrum en de aansluiting met de A12. Bijna 20 minuten extra.
7: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
10: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: De Mitchell Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Mitchell Golftuinen van Europa.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
16: Doe mee met onze spelletjes en win.
17: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: was de Big O natuurlijk. En oh, Pretty Woman, Roy Orbison. 9 over 8:30. Staking was er vanmorgen bij het openbaar vervoer. Ook in Midden-Nederland, want het was een landelijke staking. Werd niet gereden. Inmiddels komt het verkeer weer op gang. Dat wil zeggen het treinverkeer. De bussen gaan weer rijden. Maar her en der zijn er nog misschien wel wat vertragingen. Robert-Jan Boy, onze verslaggever, nog altijd op Utrecht Centraal. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Ja, goedemorgen, Bob. En ik sta bij de piano. Moet je eens even horen, een reiziger is achter de toetsen gaan zitten. En speelt van die heerlijk rustgevende klanken. Terwijl ja, de rest van de reizigers in de hal voorbij lopen. En die klanken moeten horen en misschien wel een beetje tot rust komen. De treinen rijden voor een gedeelte weer. Ik heb niet helemaal zicht op hoe dat nou allemaal per trein zit. Maar we hebben geconstateerd dat om 9:08 de trein naar Den Helder keurig op tijd vertrok. Aan de andere kant heeft de NS dus gezegd, ja, alles moet opgestart worden. Als het gaat om de treinenloop. De treinen moeten op de juiste plek weer staan, et cetera. Dus voor alles weer rijdt is het zeker wel een uurtje of 12 vanmiddag. Dus het blijft allemaal onzeker hoe het allemaal gaat met het openbaar vervoer door de staking die om 8:00 is afgelopen. Meneer zit dus achter de piano. Schitterend, meneer.
2: Dank u wel.
1: Schitterend.
2: Ja, dank u wel, dank u wel.
1: Waar gaat u naartoe zo meteen met de trein?
2: Ik ben zo meteen onderweg naar Gouda. Gouda station.
1: Ja? Ja? Wat gaat u daar doen?
2: Nou, op dit moment gewoon even wachten op het moment dat de trein komt. En ja, alleen dat duurt wel eventjes.
1: Maar wat gaat u in Gouda doen?
2: Ik moet helaas naar school toe.
1: Naar school toe?
2: Ja.
1: Helaas.
2: Nou, ik ben dus best wel blij om naar school toe te kunnen überhaupt.
1: Ja. En waarom?
2: Nou ja, zonder die educatie, daar kom je niet per se zo ver. Dus daar ben ik best blij mee.
1: En nou is de staking achter de rug, hè? Tot 8:00 reden er geen treinen.
2: Dat klopt.
1: Wat vindt u van die staking?
2: Ja, op zich, op een manier kan ik de stakingen wel begrijpen. Maar aan de andere kant, het is wel jammer dat het rond dit tijdstip had moeten. Maar ja, daarnaast heb ik er niet zo heel veel last van.
1: Ja, ja, het gaat om de sociale zekerheid, hè?
2: Dat ook zeker.
1: Ja. Ja, krijgt u er zelf ook mee te maken? Dus, voelt u zoiets van, dat is ook voor mij die staking?
2: Nou, ergens zeker wel. Ja, ik had er ook wat meer over gelezen de laatste tijd. En, ik begin ze een stuk meer te begrijpen. Met de stakingen die gevoerd worden.
1: Ja, wat het betekent als de sociale zekerheid wat minder wordt, bedoelt u?
2: Ja, ja, ja, precies.
1: Ja, dus in dat gaat zou het weer een goede zaak zijn natuurlijk, die staking.
2: Zeker, ja. Ja, dat klopt wel.
1: Maar goed, de bonden hebben gezegd, het kabinet moet wat doen. De bezuinigingen moeten van tafel. En we willen wel weer praten, dat gaan we ook doen. Maar er moet wel wat gebeuren.
2: Ja, dat zeker. Als
1: AOW en WIA, et cetera.
2: Het is een hoop geregeld, dat zeker.
1: Gaat u weer rustig door met het spelen op de piano?
2: Dank u wel. En bedankt voor het interview.
1: Ja, dank u wel. Het was eventjes kort maar krachtig.
2: Zeker.
1: Maar laten we even luisteren naar die pianoklanken. Ja, en ik trof een half uurtje geleden nog een meneer aan die een beetje door de hal liep te drentelen. En ja, ook zo zijn gedachten had over de staking en de maatschappij.
0: Nou, laten we daar nog even naar terug gaan dan. Robert-Jan Boy, een half uurtje geleden.
1: Lege hal, meneer drentelt door die hal. Kijkt een beetje bij het boekenstalletje.
3: Ja, klopt. Ja.
1: Het ziet eruit alsof het met je ziel onder uw arm een beetje loopt.
3: Nou, dat is wel een groot woord. Maar ik weet inderdaad dat er staking is. En ik heb zoiets van, ik kijk wel wanneer die trein gaat rijden. En als de eerste trein gaat rijden, dan heb ik mazzel. Ja. Als het naar 8:00 is, prima. En als het 8:30 is, ook prima.
1: En als het 12:00 wordt?
3: Dat is ook prima, maar dan ga ik gewoon in de tussentijd wel wat anders doen, denk ik.
1: Waar moet u naartoe?
3: Ik moet naar Gouda.
1: Kijk. Gaat u doen daar?
3: Ik werk daar op het MBO als docent. En ik begin rond 9:30. En ik kijk wel hoe het vandaag gaat.
1: Ja, u bent erop voorbereid? Ook,
3: ik ben erop voorbereid.
1: De school ook?
3: Ja, dat denk ik wel. Want de meeste studenten komen bij buiten de plaats vandaan. Dus,
1: wat vindt u van de staking?
3: Ja, ik begrijp, het heeft te maken met een stukje sociale zekerheid. Ja, als dat nodig is en mensen vinden, komen er niet uit, dan is staking gewoon een recht. Het is alleen lastig voor de reizigers. Maar ja, het is gewoon zo. We zitten in Nederland, we hebben dat recht is er. Ja. Dus ja, ik kan er eigenlijk niet zoveel verder van vinden.
1: Maakt u zich zelf zorgen over sociale zekerheid en de toekomst daarvan?
3: Nou, het is natuurlijk wel een punt dat Nederland het systeem van sociale zekerheid staat behoorlijk onder druk. Omdat je natuurlijk te maken hebt met een veranderende bevolking. Als het gaat om een stukje vergrijzing. En ook als het gaat over gewoon hoe ons land in elkaar zit. Hoe ons land in elkaar zit. Mensen met elkaar omgaan. Dat zijn wel dingen inderdaad waar ik over nadenk. Ik ben zelf docent burgerschap. Dus ik denk ook over dat soort dingen ook na. En bespreek ik ook met mijn klas.
4: Hoe vertaalt u dat naar AOW, VIA en WW?
3: Ja, nou ja, het zijn steeds minder schouders die ook die zware lasten moeten dragen. En ik begrijp ook van ja, het geld moet ergens vandaan komen. Dus dat is eigenlijk wel een beetje waar ik ook wel mee zit. Dus ik begrijp ook wel dat mensen zich er ook zorgen over maken. En dat mensen inderdaad daarna een middel als staking kunnen grijpen. Ik ben altijd wel meer zo iemand van meer voor het proberen zo lang mogelijk het gesprek aan te gaan.
4: Ja, ja. Dus u staat er welwillend tegenover?
3: Ik weet gewoon, het is gewoon zo. En ik hoop dat ze toch al een keer uit kunnen komen.
4: Maar zou het geld vandaan moeten komen als het niet uit de sociale zekerheid kan komen?
3: Dat is een heel moeilijk verhaal. Ik denk, we moeten met elkaar, alle Nederlanders moeten met elkaar moeten daar eigenlijk aan werken. Dus dat is aan de ene kant van misschien wat de eisen. De overheid die kan natuurlijk niet alles regelen. En dat is gewoon wel een. We moeten misschien meer uit met elkaar, met mensen, met de burgers zelf.
4: De rijkere medeburgers.
3: Ja.
4: Dat de sterkste schouders wat meer de zwaarste lasten moeten dragen?
3: Nou, dat denk ik wel eigenlijk op den duur. Het is natuurlijk wel een heel lastig verhaal. Het is ook niet, ik kan het ook niet in één keer oplossen.
4: Vandaar, gaat rustig even voor Drentel in de hal.
3: Ja, daarom.
4: Piekerend over de toekomst.
3: Nou, dat zou ik ook niet hard zeggen, maar het is wel zo. Dit is ook eigenlijk wel eens mooi om mee te maken. Hè? Hoe rustig het hier nou eigenlijk is. Ja. En eigenlijk dat iedereen ook volgens mij gewoon rustig ermee omgaat. En ik denk dat ook het beste is, rustig mee omgaan. Je kan er niks mee bereiken als het een door boos worden, toch?
4: Dank u wel.
3: Ja, alsjeblieft.

0: above.
1: Zo'n milieu in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Maar Geet, we gaan het zo meteen nog even hebben over imitaties, toch, of niet?
2: Ja, want in Aan tafel bij Liesbeth, daar komt zo meteen Menzo. En Menzo Kortland, die komt uit IJsselstein, ja. Is een volkszanger. Ja. Maar kan ook 50 artiesten imiteren.
1: Het is ongelooflijk. 50. Het is ongelooflijk. Ja. Onder andere Jeroen van den Boom doet dat ook al heel goed. We hebben al deze IJsselsteinen gehoord. Ja. Die doet ongelooflijk Gerard Joling na. Hij is niet van echt te onderscheiden.
2: Geinig.
1: Wat een blind liggen. Ja. Ja, okay.
2: Dus daar hebben we het zo.
1: Zo meteen. Maar eerst alle ruimte voor Margot. Want er is het hoog tijd voor om het hoofd koel te houden, Margot. Hè, want ja. het is heet. En het wordt de komende dagen wordt het echt heet. Ook in Midden-Nederland.
3: Ja, precies. Het wordt gewoon echt bloedheet, keiheet. Ik kan superlatieven bedenken. Maar ik krijg ook heel veel appjes en mailtjes van mensen die het ook wel een beetje spannend en angstig vinden wat op dit moment gebeurt in ons land. En wat de toekomst gaat brengen. Dus wat dat betreft moeten we daar ook even rekening mee houden. Maar hoe je er ook tegenaan kijkt, we zullen het de komende dagen er gewoon mee moeten doen. Daar kunnen we gewoon helemaal niets aan veranderen. Wat we wel kunnen doen is op een zo pragmatisch mogelijke manier er doorheen zien te komen. Door aan onszelf te denken en natuurlijk aan onze medemensen en de huisdieren. Om deze hele snikhete dagen tot en met zaterdag, zondag zo goed mogelijk door te komen.
1: En dan zeg je snikheet, dan zeg je gelijk de maximum temperatuur vandaag in Midden-Nederland. Wat verwacht je?
3: Ja, ik denk dat we in de beeld naar 35 graden gaan. Gisteren 29, dus dat is plus 4 plus 5. Met de allerhoogste zonkracht die we in Nederland kunnen halen, 8. Dus en heel weinig wind. Dus het wordt echt veel warmer dan gisteren. Mm-hmm. Morgen is het zo dat de temperatuur, omdat de wind gaat draaien naar het noordoosten, een graadje minder hoog uit gaat komen. Maar daartussenin zit een echte tropennacht met temperaturen boven de 20 graden. 30 graden is tropisch, maar 's nachts is 20 graden al tropisch. En die nachten die worden echt nog warmer. Met name de nacht naar vrijdag.

0: 30,5 graad in de beeld. En we hebben een polletje bij de weersexperts lopen.
1: Ja,
0: of er op een KNMI-station, dus niet alleen in Utrecht hoor, maar in heel Nederland, het op vrijdag boven de 40 graden gaat worden.
1: En?
0: Er zijn modellen die aangeven dat Zuid-Limburg daar kans op maakt.
1: Ja.
0: 41 graden geeft het harmoniemodel daar aan. En toch, dat harmoniemodel was de afgelopen dagen ook 2 graden te warm. Dus we hebben nu 6 tegen, dus dat het net geen 40 graden wordt, en 2 voor.
1: Okay.
0: Dus wat dat betreft zijn wij een beetje in een splitsing met de weerexperts. Wat we wel overeenkomen is dat deze warme periode tot en met zaterdag in ieder geval aanhoudt. Met in de loop van zaterdag wellicht ook kans op een onweersbui. Ook zondag is nog een tropische dag. En daarna vanaf maandag kunnen we opgelucht
1: ademhalen. Ik hoor het jou zeggen.
2: Mag ik heel even naar die nachttemperatuur? Okay. Jij zegt 22, 23 graden. Is dat niet wat vroeger, in elk geval, de gemiddelde temperatuur was zo eind juni, overdag?
0: Overdag, ja, de maximumtemperaturen, daar heb je helemaal gelijk in, Margreet. Hè? Dus de normale temperatuur, ook op dit moment nog, staat op 22 graden voor de eerste week van juli.
1: Ja.
0: Dus dat is volgende week. Dus die nachttemperatuur is dus extreem, extreem hoog.
1: Ja.
0: En dat is echt niet meer lekker. Hè? Dus wat dat betreft, iedereen die een ventilator heeft of die een airco heeft, ik moedig het niet aan, want dat is natuurlijk nog meer warmte produceren.
1: Ja.
0: Nog meer energie gebruiken. Het is wel eventjes de tanden op elkaar.
1: Dat denk ik ook, ja. Vanmiddag moet je de kiezer weer van elkaar krijgen. Want dan ben je er weer, hè? Aan tafel bij Liesbeth. Dan horen we je graag weer. Maar gewoon dank voor al je bijdrage in Utrecht. Het is wakker tot morgenochtend voor ons dan, hè?
0: Ja, zeker. Dag op. Dag Margreet.
1: Margreet, nog even kort dan. Naar wat imitaties als het kan.
2: Ja.
1: Ga je wat doen hoor, of niet?
2: Nee. Hou op. Het was één keer, hè?
1: Ja.
2: Vanmiddag in Aan tafel bij Liesbeth is Menzo Kortland te gast. Volkszanger, vroeger eindredacteur van Shownieuws. Maar hij kan ook 50 artiesten imiteren.
1: Nou.
2: En wij waren zo nieuwsgierig. Wat kun jij eigenlijk imiteren? En dat vind ik zo mooi, want Jaap stuurt een berichtje.
1: Ja?
2: Die zei, als kind deed ik vroeger met mijn buurjongen onze eigen Dik voor Mekaar show.
1: Zie je, dat heb ik ook gedaan.
2: Wat jij ook deed.
1: Oei, Dik voor Mekaar show met Jaap.
2: Ja, en zij namen het op. En hij zegt, volgens mij heb ik die cassettebandjes ook nog wel.
1: Dat is leuk. Oh, die moet je een keer toesturen. Als je dat hebt, kijk maar.
2: Ja.
1: Dat is wel leuk, ja.
2: En Ome Joop is populair, want ik kom hem hier 1, 2, 3 keer tegen.
1: Ome Joop?
2: Sowieso.
1: Hey mensen, is Ome Joop er weer?
2: Sowieso. André van Duin kunnen mensen. En natuurlijk Donald Duck en Loekie de Leeuw.
1: Maar
2: Loekie de Leeuw maakt toch geen geluid?
1: Wat je bent nou?
2: Oh ja, tuurlijk.
1: Wat je bent nou? Leuk om daarover door te praten. Dat kun je bij ons via Facebook van Radio M Utrecht of via de RTV Utrecht. Margreet, goeienacht en dan spreek ik jou morgenochtend weer.
2: Tot morgen vroeg.

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
9: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
8: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij één van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
10: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
8: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland. 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
11: De ochtendspits lost op, meldt ANWB. De meeste drukte nu nog op de wegen rond Amsterdam en in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Of als je daar naartoe gaat, nou, op dit moment in onze regio op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Knoopend Everding heb je 20 minuten vertraging. En de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Woerden, daar ongeveer 10 minuten. Ook onderweg de hits uit Holland. We beginnen zo met Koos, Alberts en we ben ik en Simon.
12: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
13: Verkeersverwachtingen.nl.
14: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
15: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
16: De zomer vier.

En de zon scheen ook in dit verhaaltje. Zijn het je ogen en de stem van Koos Albers. Nou, zonnebril op vooral, pet of hoed. Want hoedje ook voor de felle zon van vandaag. De treinen zijn weer opgestart. Dit retourtje naar de geschiedenis van het Nederlandse lied. Precies op tijd vertrokken. Woensdag en warm, 24 juni. En nu al 24 graden in de beeld. En dat zal in Volendam niet heel veel

0: terug naar 1972. En Sandra en Andres waren dat.
1: In zee met...
0: Code Oranje is hier al van kracht en straks ook in de rest van het land. Dus het wordt tijd voor een heerlijke verkoelende duik dan maar. In onze zee van muziek vooral. En de vraag is nu in deze zomerperiode tussen 9 en 10. Wie hoor je tussen de golven door? Luister goed. Hier is de opgave van vandaag. Het is ook een echte zomerrit hoor. Is het metalen gedeelte extra moeilijk? Maar we hebben ook leuke prijzen, want je mag als winnaar een cadeautje kiezen uit onze winkel. En ook twee kaartjes voor de fietsboot. De Imlijn, dat is een heerlijk dagje uit op het water ook. Nou, laat maar horen wat je ervan hebt kunnen maken in onze app. Of mail het naar studio@rtvutrecht.nl.
2: Af en toe slaap je hier.

Hij zweet ook zo te horen. Maar het had niets te maken met de warmte. Het zijn allemaal korte nachtjes, maar de nachtdienst zal gewoon op de gebruikelijke tijd eindigen, lijkt me zo, voor de nachtzuster. Doe maar, was dat op Radio en Utrecht. Het is zo warm dat ik al mensen heb horen zuchten, was het maar herfst. Nou, in gedachten kun je alles voorstellen en ik zal je dat muzikaal een beetje bijstaan. René Vroger neemt je namelijk nu mee naar een hele andere dag en heel ander weer. Man.

0: Vincent. Dit is Zuid-Holland op Radio M Utrecht. Nou, we zitten er midden in de zwoele zomernachten. Daar is momenteel ook een liedje over. Rutger van Barneveld gaan we zo draaien. Agda de Munnik zijn er straks. En ik zal dat fragment ook nog een keer laten horen van ons zeespel. Waarmee kans dus ook op kaarten voor de Eemlijn, de fietsboot en een cadeautje uit onze winkel. We gaan eerst even naar het nieuws met Marjolein. Op de A2 was een ernstig incident vannacht. Daar hoor je zo meer over. Net als de gevolgen van de hitte. En wat is er vandaag allemaal bij ons op de buis?
1: Vandaag in bureau Hengeveld.
2: Bizar bewakingsbeeld uit Amersfoort, waarop te zien is hoe een man op straat belaagd wordt door twee mannen met een mes. Hij wordt gestoken en moet naar het ziekenhuis. In Meidrecht filmt een oplettende buurtbewoner een man die zich nogal verdacht gedraagt. Die man blijkt een oplichter te zijn en besteelt even later een dame van 78. Ook goed beeld van een man die in Harmelen veel geld opneemt met een gestolen pas. Hij probeert de camera van de pinautomaat af te dekken, maar dat doet hij net iets te laat, waardoor hij er heel mooi op staat.
1: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Nu bij Dirk, Mora Megamix, 3,29. Perfect voor het WK.
0: Het nieuws van 9:30 met Marjolein Heijen. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Laten we even beginnen dan met de vele lege treinstations en bushaltes vanmorgen.
10: Ja, vanwege een staking. Die werd gehouden vanwege bezuinigingsplannen van het kabinet op sociale zekerheid. Rond 8:00 gingen de trams, bussen en treinen wel weer rijden. Het OV komt dus langzaam weer op gang. Het kan volgens de NS even duren voordat alle treinen weer gewoon rijden. Er rijden vandaag sowieso wel minder treinen. En dat heeft met de hitte te maken om mogelijke storingen op te kunnen vangen. Op de A2 bij Baanbrugge is vannacht een auto helemaal uitgebrand. De vlammen sloegen uit het voertuig en die was niet meer te redden. De brandweer kreeg rond 3:30 een melding, waardoor die auto vlamvatten wordt onderzocht. Niemand is gewond geraakt. Een van de Siberische tijgers van Ouwehands Dierenpark in Rhenen is dood. Volgens de dierentuin had het mannetje al langere tijd gezondheidsproblemen. De 17-jarige Tamir woonde bijna zijn hele leven in Rhenen. Vorig jaar zorgde hij nog voor nageslacht. Toen werden 3 jongen geboren. Een grote kans op smog door de warmte. De vervuilde lucht kan voor luchtwegklachten zorgen. Kinderen, ouderen en astmapatiënten zijn daar gevoelig voor. Heb je daar last van, blijf binnen en vermijd zware inspanning. En de geplande werkzaamheden aan de A12 tussen Lunetten en Veenendaal gaat komend weekend niet door. Vanwege de hitte hebben Rijkswaterstaat en de aannemer van het project besloten de werkzaamheden uit te stellen voor de veiligheid van de medewerkers. Het is natuurlijk tropisch warm en ook asfalt en materieel wordt extreem heet. Meer over de warmte kun je lezen in ons hitteblog op de app en website. Dan het weer, code oranje vanaf 12 uur vanmiddag vanwege de extreme warmte. Het wordt zo'n 35 graden vanmiddag.
0: Dankjewel Marjolein. Gaan we nog even naar de weg. Neem vooral ook een flesje water mee als je vandaag erop uitgaat. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. Daar heb je nu ruim 10 minuten vertraging. En ook op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk. Die is ongeveer 20 minuten.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
12: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
13: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
14: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
16: Doe mee met onze spelletjes en win.
15: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

En ook niet te missen bij Radio en Utrecht. Agda en de Munnik. En zeker ook niet mis is ons prijspakketje deze week. 2 kaarten voor de Eemlijn. Dat is die leuke fietsboot voor een fijn dagje uit. Ook op de Utrechtse wateren. En een cadeautje uit onze winkel. Als je me weet te vertellen wie we hier horen zo in onze zee van muziek vandaag. Een echte zomerrit. 35 jaar geleden. Toen was het ook heel mooi weer in 1991. Deze platen hoorde je toen veel op de radio en vandaag de dag nog steeds. En sowieso direct ook weer een keertje helemaal. Ik hoor graag van wie deze stem is. En als je de titel er nog bij kunt noemen, is het extra mooi. Veel succes, laat het me horen in de app. Of mail het even naar studio@rtvutrecht.nl.

0: Altijd goed om de dag met een lach te beginnen.
1: Een zee met...
0: Nou, Dennis van Heuzenwijk, die heeft ook genoeg redenen om te glimlachen. Want hij valt in de prijzen vanmorgen. Dennis, welkom.
2: Hi, goedemorgen.
0: Zo, vertel eens even, Tull en Twaal, daar woon je, maar daar ben je niet volgens mij nu, hè?
2: Nee, we zijn vandaag aan het werk in Utrecht.
0: En wat, wie zijn we? Laten we daar eens mee beginnen.
2: Ik en mijn collega Kees.
0: En wat doen jullie?
2: Wij zijn gasfitters. We zijn huisaansluiting aan het vervangen van het gasnet.
0: Oh ja, want we moeten daar allemaal vanaf, hè?
2: Ja, we moeten er vanaf, maar voorlopig blijven ze nog even zitten, hoor.
0: Ja, het kan ook natuurlijk allemaal niet tegelijk. Kun je een schatting maken van wanneer heel Nederland uiteindelijk dan van het gas af zal zijn? Wat denk je?
2: Nou, dat durf ik je zo niet te zeggen, maar dat duurt nog jaren.
0: Ja, dat dacht ik ook al. Maar je kunt niet echt een bepaalde tijd noemen van nou rond 2040 of zo moet dat een keer gelukt zijn, of 50 misschien.
2: Nee, dat durf ik je zo niet zeggen. Maar...
0: gaan we het nog meemaken misschien? Goeie vraag.
2: Ja, precies.
0: Ja. Nou, in ieder geval, het houdt jou mooi op de straat vooral ook. Hè? Want dat is werk wat je buiten doet, lijkt me.
2: Ja, klopt, ja.
0: Maar hoe bescherm je jezelf dan tegen al die zonnestralen en die hitte?
2: Ja, we hebben zo'n uitklaptent mee, zodat we uit de zon staan.
0: Een goed idee.
2: Ja.
0: Geen tropenrooster.
2: Ja, ook wel hoor. We beginnen vroeg en we stoppen ook vroeg.
0: Wat is vroeg?
2: Ja, we zijn vanmorgen om 6:15 begonnen.
0: Ah, ja.
2: En ik denk dat wij vanmiddag rond 1 naar huis rijden.
0: Maar ja, dan is het ook al warm, hè? Want ik fietste rond 8:00 naar de studio, 7:15 zo. En toen merkte ik ook al dat het ontzettend warm was.
2: Ja, het is zweten geblazen.
0: Ja. Nou, sterkte, maar jullie vermaken je wel goed. Hoofd koel houden, radiootje erbij. En nou, je wint ook nog eens wat als je dan goed luistert en meedoet met het spelletje. Want we hadden dus deze stem, hè, in onze zee. En een stukje instrumentaal, dat maakte het iets moeilijker. Nu laat ik hem wel duidelijker horen. Er zullen heel wat mensen denken, oh, die uiteraard. Mensen dachten ook de Makkers met de zomerzon, maar die zit eigenlijk in de tune van het programma, dus die doet niet mee.
2: Nee.
0: Het ging om...
2: André Hazes met Zomer.
0: Hartstikke goed. Je krijgt van mij een rugtas thuis gestuurd. En ik heb ook nog 2 kaarten voor de Eemlijn voor je.
2: Kijk, hartstikke leuk.
0: Dan kun je lekker een dagje met iemand, misschien met Kees, als hij het leuk vindt, gezellig op het water. Zie je allemaal mooie dingetjes. Lekker hier in Utrecht in de buurt. Veel plezier alvast ermee, hè?
2: Nou, ik wou nog iemand de route doen, mag dat?
0: Ja, dat mag.
2: Ja, en misschien wil je ook al mee naar de Eemlijn.
0: En dat is?
2: Annie Grutters.
0: Bij deze, en de groetjes ook hier uit de studio.
2: Helemaal goed.
0: En werk ze.
2: Hey, bedankt, hè.
0: Tot Dennis.

En nog een na-na-na momentje was dat. Hier was nog vooral geen zomer. Nou, we weten nu inmiddels in het heden wel beter. Suzanne en Freek waren dat. En ik blijf nog even zitten, want wij gaan onderweg zo meteen naar de koffieautomaat. En ook M bij de koffie, fijne muziek die klaarstaat. Puzzeltjes gaan we doen. En ik zie overigens geen W van Willem erbij staan vandaag. Maar die hebben nog wel even voor tien, hè. Henk Spaan en Albert West zijn hier.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En in de file staan is ook niet zo'n pretje met deze temperaturen. Dus neem voor de zekerheid wat water mee bijvoorbeeld. De A2 op dit moment, een korte filevertraging daarvan. Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Geldermalsen en afrit Everdingen. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A27. En die is ongeveer 10 minuten. We gaan zo meteen puzzelen. We beginnen ook met fijne muziek. Dolly Parton hebben we zo.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht.
4: voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
16: De zomer.

9 to 5 nou lang niet overal vandaag. De gebruikelijke kantoor- en schooltijden. De tropenroosters die weer uit de kast zijn gehaald. Dit was Dolly Parton uit de gelijknamige film. En toen op kantoor nog vooral met typemachine en zonder airco anno 1981. Dat is nu wel anders. Hier met een scherm voor mijn neus bijvoorbeeld. En de thermometer op slechts 21 graadjes. Dus het is geen straf vandaag om hier wat extra uurtjes te maken in de studio. We puzzelen dus deze keer zonder de P van Pieter. Dat heb je wel begrepen. Nou, ik ben Edwin en we gaan lekker aan de gang met de muziek ook vooral. De Searchers zometeen al, de Santa Esmeralda. Heel veel zomerhits staan er klaar. Ook straks nog de keuze bij de koffie. Ik zal eerst even die letters geven voor de eerste ronde van het spelletje. 15 stuks. Noteer de I één keertje. Twee keer de U. Dan twee keer de E. We hebben ook twee keer de N van Nico. Twee keer de T van Tieners. Twee keer de C van Cornelis. Dan eenmaal de O. Eén keer de D van Dirk. En nog twee keer de R van Rudolf. Dan zijn ze. Met dit aantal letters kun je dus een mooi woord maken. Heeft iets met de actualiteit van vandaag te maken. En als je straks in de uitzending komt als winnaar of winnares, dan krijg je twee kaartjes voor de fietsboot. De Eemlijn. En mag ook een cadeautje kiezen uit onze winkel. Veel succes. Wij gaan meteen maar even terug in de tijd met een hele oude koek bij de koffie. De Searchers.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Je weet niet wat je mist. Van Samantha Steendijk.
2: Je weet niet wat je mist. Je moet steeds weten hoe het ook kan zijn.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio M Utrecht.

De zomer vier je bij ons en al die muziek houdt het hoofd ook lekker cool, hè? Santa Esmeralda hadden we hier uit het zonnige en ook heel warme zuiden. Daar doen ze er nog een schepje bovenop. Daar zitten ze wel in de 40 volgens mij al deze dagen. Nou goed, wij gaan onze keuze bij de koffie maar weer voorstellen. En ook die helemaal in zomerse sfeer. En de vraag is, welke zullen we zo meteen dan draaien na 10:30? Laten we eens beginnen met keuze 1. Dat is Connie van der Ros. Die zomer slaan, was jij mijn liefste. Drie zomers lang, geen uur zonder jou. En ook de tweede is uit de jaren 70.

Dus ik ben heel benieuwd welke van deze twee dan zo meteen gaat worden. De meeste stemmen gelden, zoals altijd. Laat het mij bij even weten in onze app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Het gaat dus om Connie van der Bos of Rob de Nijs. Twee mooie stemmen uit het verleden. En deze is er gelukkig nog. Waarom net even in Spanje? Gaan we nu naar Italië met Eros Ramazzotti. Je komt nog eens ergens.

Zeer goeie zijn dat. Misschien verlang je nu al naar wat lagere temperaturen. Ik kreeg ook nog een leuk appje zojuist van Tini. Die stuurde een sneeuwman uit de afgelopen winter, denk ik. Je zult me wel missen, staat daarbij geschreven. Leuk, ja. Dat werkt inderdaad wel verkoelend. En die missen we misschien ook wel een heel klein beetje. Maar het is toch ook wel weer fijn dat het mooi weer geworden is, toch? En geniet lekker van de muziek. Maak je niet al te druk, dat werkt ook al heel goed. Zometeen het nieuws. Er is van alles misgegaan bij het beheer van zwembaden en sporthallen in Amersfoort. En wat er dan precies allemaal gebeurd is, hoor je zo meteen van Marjolein. Na deze van Dan Hartman.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Precies half elf het regionieuws met Marjolein Heijen weer. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Zometeen gaan we het hebben over de hitte, maar eerst even een ernstig ongeluk. Hè?
9: Ja, op de A2 bij Zijderveld. Bij een ongeluk is een 27-jarige man vannacht overleden. Hij was de bijrijder. De bestuurder is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie raakte de auto rond 12:30 van de weg. Die schoot door een geluidsbal en kwam uiteindelijk in een sloot tot stilstand. Het slachtoffer uit de gemeente Overbetuwe is ter plaatse overleden. Waardoor de auto van de weg raakte, wordt onderzocht. Getuigen of dashcambeelden zijn welkom bij de politie. Bij het bedrijf dat sporthallen en zwembaden beheert voor de gemeente Amersfoort zijn misstanden ontdekt. Er is volgens onderzoekers geknoeid met facturen. Het gaat om miljoenen euro's. SRO Amersfoort BV beheert onder meer zwembad Amarena en het Bosbad. Er zijn volgens de onderzoekers rekeningen gestuurd voor klussen die al afgerond waren. Mensen werden zogenaamd ingehuurd om meer dan 24 uur per dag te werken. En er is ook betaald voor rekeningen waar geen beschrijving voor was. De gemeente wil de onderste steen boven krijgen. Een van de Siberische tijgers van Ouwehands Dierenpark in Rhenen is dood. Volgens de dierentuin had het mannetje al langere tijd gezondheidsproblemen. De 17-jarige Taimir woonde bijna zijn hele leven in Rhenen. Vorig jaar zorgde hij nog voor nageslacht. Toen werden 3 jongen geboren. Het warmt snel op. Op veel plaatsen is het inmiddels al boven de 25 graden. En de temperatuur die stijgt ook flink door naar 35 vanmiddag. De ANWB adviseert automobilisten om genoeg eten en drinken mee te nemen voor onderweg en een paraplu. Want dan heb je schaduw als je toch met pech komt te staan. In Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten ook meteen ophalen. Wie stil komt te staan wordt meteen naar een tankstation of parkeerplaats met schaduw gesleept. Zodat mensen dus niet op het hete asfalt hoeven te wachten. En meer over de hitte staat ook onder meer in ons hitteblog op de app en websites. Ja, code oranje vanaf 12 uur vanmiddag vanwege de warmte en het wordt dus een graad of 35.
8: Toch heeft het iets tegennatuurlijks, hè? Met een paraplu buiten gaan staan als de zon schijnt.
9: Ja, het geeft een beetje schaduw, dat is het idee, hè?
8: Ja. Ja, het is wel heel belangrijk. Dankjewel, Marjolein. Ik heb nog even een melding van de A12. Van Den Haag naar Utrecht bij knooppunt Lunetten. Daar ligt van alles op de weg, dus hou daar rekening met vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
10: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburg 7 in Vleuten.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Verkeersverwachtingen. www.zuidplus.nl.
13: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
14: Verkeersverwachtingen.nl.
15: Komend weekend, Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
16: Deze week, elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
17: Doe mee met onze spelletjes en win. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: En bij de koffie met Edwin Meerman.

bij deze gehaald uit onze bak met vooral zonnige hits. Maar het was ooit een hit in de winter. Dat is het alweer leuk. Gibson Brothers. Begin 1980 was het. Que será mi vida? Best wel warm zo. Misschien liever een iced tea. Of iets anders fris zo bij de muziek. Maar ja, een lekker bakkie, dat willen we toch ook wel niet missen. En vandaag hadden we ook weer twee leuke muzikale keuzes. Drie zomers lang van Connie van der Bos en Het werd zomer van Rob de Nijs. Kreeg onder meer een berichtje vanuit Sleewijk. Playa de Sleewijk zelfs van Paul, dankjewel. Karin Heilen, Peter van Koten, Jannie en ook hier Klaasina, die zegt, ik moet dan denken aan de geboorte van mijn oudste als ik Connie van der Bos hoor, met de drie zomers lang. En Jenny, die zegt daar nog over, deze zangeres is eigenlijk veel te jong overleden. Haar stem en gevoelige liedjes gaven mij toen al steun en eigenlijk nog steeds. En in die tijd zong ze ook Ome Arie bijvoorbeeld en Sjaki van der Hoek, dat is ook een hele beroemde. En drie zomers lang, die hoor je niet zo heel vaak meer. Nou, heb ik goed nieuws voor je, Klaasina. Jenny, ja, ik moet ze niet door elkaar halen, die is het namelijk geworden. Dat scheelde niet zoveel, hoor. Rob de Nijs is ook favoriet uiteraard, maar deze met 53% gaan we nog eens helemaal draaien. Het was in 1975 overigens.

0: dat is coole muziek, zou vader nu vooral zeggen, denk ik. Boney M was dat een hout hoofd, vooral ook cool met al die warmte. Boney M, drie bij de koffie waren dat er ook nog met Douwe erbij.
1: Met Popkie Roost.
0: Popkie, goedemorgen met Edwin, spreek je van Radio M Utrecht.
1: Oh, goedemorgen.
0: Er staat Radio Gezellig hard bij je.
1: Ja, ik was net boven en dan had ik hem aan. Ik heb hem net even uitgezet.
0: Heel goed. Maar zo meteen weer aanzetten als we hebben opgehangen. Niet vergeten. Als je zo meteen, als we klaar zijn met praten, weer lekker hard zetten gewoon, hè?
1: Ja, dat is, ja.
0: Ja, dan mag het weer. Dan mag het weer. Nu even op de radio bent, moet u even wat zachter inderdaad. Want je bent al eens eerder ook bij ons in de uitzending geweest. Je weet hoe het werkt, hè?
1: Ja hoor.
0: Ja. Wat was je ondertussen aan het doen? Je woont in Eemnes. Heb jij een huis of een appartement?
1: Nee, ik heb gewoon een huis. En ik heb best wel een cool huis. Want onze tuin is op het noorden. En ik heb overal plafondventilatoren. Dus het is heerlijk cool in huis. En ik heb alles dicht.
0: Dat is ook heel verstandig. Ja, dat is heel tegennatuurlijk. Maar dat is wel belangrijk eigenlijk, hè, om het cool te houden.
1: Ja, en ik heb eigenlijk gisteravond ook gelijk mijn zonnescherm gewoon naar beneden gelaten. Ik denk dan, het wordt morgen toch weer warm. Dus ik laat het gewoon naar beneden.
0: Mm-hmm.
1: En dus ik was even een beetje boven aan het rommelen. Ik had net lekker koffie op. Dus ik ga gewoon rustig aan een beetje wat dingetjes doen in huis. En dan zie ik het verder wel.
0: Voor de allerergste hitte komt, zeg maar, ben jij klaar?
1: Ja, klaar. Ik bedoel, je hebt altijd wel wat te doen, maar ik hou er ook wel heel erg rekening mee, hoor. Dat met de warmte, dat ik gewoon veel drink en rustig aan doe.
0: Nou, en hopelijk komen we met ons geluid een beetje boven die ventilatoren bij jou uit. Dat ze niet te veel overstemmen.
1: Nee, die maken eigenlijk geen geluid.
0: Oh, dat zijn de beste, hè?
1: Ja.
0: Ja, zeker. Goed, ik gaf 15 letters aan het begin van dit uurtje. Nou, iedereen heeft weer lekker meegepuzzeld vandaag. En ik had erbij gezegd, het heeft iets met de actualiteit van vandaag te maken, hè? Dat had je waarschijnlijk wel in de gaten.
1: Ja, ik moest eerst even kijken. Want ik dacht iets met iets met. Ik dacht iets met code. Maar toen dacht ik, een beetje gekeken. Ik denk, het wordt treinconducteur.
0: Ja, want er werd gestaakt, hè, vanmorgen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus ook de treinconducteur die had even een paar uurtjes niets te doen vandaag.
1: Nee, inderdaad.
0: Ben jij afhankelijk van het openbaar vervoer?
1: Ik reis eigenlijk heel weinig met de trein. Ik doe eigenlijk heel veel op mijn fiets.
0: Ja.
1: Een elektrische fiets. En dus ik heb eigenlijk de laatste tijd niet heel veel gereisd. Ja, voorheen deed ik dat dan wel eens met mijn echtgenoot. Een dagje uit of zo als we ergens heen gingen. Maar ja, dat gaat helaas niet meer. Dus ik bezoek hem eigenlijk elke dag. Hij zit in een verpleeghuis. Dus,
0: Okay.
1: Ja. Dus vandaag hoef ik daar ook niet naartoe, want de familie gaat er naartoe. Dus dan kan ik een dagje overslaan, dus het is ook wel eens even lekker.
0: Ja, nou zo is het ook. Ik heb twee leuke cadeautjes voor jou. Namelijk lekker met de fietsboot erop uit, de Eemlijn. Dat is niet zo ver bij jou vandaan, denk ik zo, in Eemnes.
1: Nee.
0: Dus daar krijg je twee kaartjes voor in ieder geval. Dan kan je iemand meenemen.
1: Oh, wat leuk.
0: Een dagje op het water bij jou in de buurt, zeg maar. En dan heb ik ook nog een cadeautje uit onze winkel. Heb je al dat rijtje, heb je vast wel eens een paar keer voorbij horen komen op de radio? Zit er iets tussen waarvan je dacht, dat moet ik nog hebben?
1: Nou, ik weet eigenlijk niet of je het keukenschort hebt.
0: Dat moet vast wel lukken, denk ik. Als hij er niet is, dan zullen we even kijken of er iets anders is. Nog in ieder geval schrijf ik keukenschort even op. En ik wens jou een hele fijne dag.
1: Vanzelf, hartstikke leuk dat ik in de prijzen ben gevallen.
0: Graag gedaan.

The Lion King, dat is die andere leeuw, zeg maar. Die hier even brulde. En een mooie ode aan Jimmy Cliff. We zitten lekker in de filmplaatjes. 9 to 5 ook al gedraaid van Dolly Parton. En straks na 11 ook nog eentje van Elvis. Dat is ook een bekende rolprint. Kwart over 11 is, hè, staat hij weer gepland. En ook in het volgende uur Woordbouwer met kans weer op 2 kaartjes voor die fietsboot en een leuke duitje uit onze winkel. En dit is ook nog een oudje voor het nieuws. De Golden Earrings.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Kitty Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorkum zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorkum en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorkum al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou voor 6 marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
11: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
12: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
13: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel!

En wie zijn die girls? Sister Slash inderdaad, vanuit Amerika. In 1981 was dat toen president Reagan net was aangetreden. Uiteindelijk heeft hij het nog niet eens zo heel slecht gedaan, hè? Ondanks de skepsis ook rond zijn persoon. Maar ja, dat was toen en dit is nu. M bij de koffie met Woordbouwer. En we spelen vandaag dus zonder de P van Pieter. Ik ben Edwin. Ik heb 11 letters voor rondje nummer 2. Dat is ook een woord dat ik eigenlijk gisteren pas leerde kennen. Het gaat over deze temperaturen, over het weer. Noteer, eenmaal de L van Lodewijk. We hebben de K een keertje, 3 keer de E. Dan de H van Hendrik, de I zit erbij, de O. En de T van Tinus. En toch zie ik hier een P verschijnen. Dus hij zit er nog een beetje bij vandaag. Nou, dat zijn er dus 11 vandaag voor deze tweede ronde. En ook weer kaartjes voor die fietsboot, de Eemlijn. Tijdens de vaart heb je vanaf het bovendek een mooi uitzicht over de Eemvallei en de Gooise uitlopers van de Utrechtse Heuvelrug. Dus best een leuke prijs. En ook nog een cadeautje uit de winkel voor de winnaar. Nou, het is een lovely day, toch?

0: Daar hebben ze ook fijne muziekfabrieken in Zweden. ABBA is uiteraard heel beroemd. Roxette niet te vergeten. Maar ook dit komt daar vandaan. First Aid Kit. En dat hoort eigenlijk bij een reclamespot voor een bekende Franse auto. Alweer meer dan 10 jaar geleden. My Silver Lining was dat.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: En vandaag iets later 11:16. Maar we hebben er eventjes bij. En dat betekent dus dat we meteen ook lekker ver terug in de tijd gaan rijden. Eentje uit een film. Hij was inmiddels ook ontdekt als filmster. En nog maar 22 lentes. Jailhouse Rock heb ik het over. Heel vaak door anderen gezongen, maar eigenlijk nooit meer overtroffen. En Elvis bezingt eigenlijk een aantal personages die al dan niet werkelijk geleefd hebben. Shifty Henry, dat was een muzikus uit Los Angeles. De Purple Gang, die bestond dus ook echt. En Sad Sack, dat was de aanleiding voor een loser tijdens de Tweede Wereldoorlog. En nu na bijna 70 jaar gaan we er toch eens even op letten op hoe die namen dan ook alweer werden uitgesproken door Elvis.

de loftrompet voor Gérard Lenormand. En we hebben tijdens deze periode de zomerfeer bij ons ook weer onze jaarlijkse Franse dag, 14 juli. 14 juillet kun je alvast op verheugen. Voici les clés. Ja, daar bij Gérard Lenormand is het nog een tandje heter vandaag. En waar kun je nog verkoeling vinden? Dat is ook hier in Nederland op dit moment toch wel een grote vraag. Bijvoorbeeld hier in de stad Utrecht. Dat hoor je zo meteen in het regionieuws met Marjolein. En na 11:30 hebben we onder meer Boudewijn de Groot straks. Ik ga even praten met Lisbeth over aan tafel. Dit zijn de Spice Girls.

0: vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
1: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Even na 11:30 het regionieuws met Marjolein Heijen. We beginnen even met de misstanden in Amersfoort.
7: Ja, bij een bedrijf dat sporthallen en zwembaden voor die gemeente beheert. Er is volgens onderzoekers geknoeid met facturen. Het gaat om miljoenen euro's. SRO Amersfoort BV beheert onder meer zwembad Amarena en het bosbad in Amersfoort. Er zijn volgens onderzoekers rekeningen gestuurd voor klussen die al afgerond waren. En mensen werden zogenaamd ingehuurd om meer dan 24 uur per dag te werken. De gemeente wil de onderste steen boven krijgen. Bij een ongeluk op de A2 bij Zijderveld is vannacht een 27-jarige man overleden. Hij zat in een auto die van de weg raakte, door een geluidswal schoot en in een sloot tot stilstand kwam. Het slachtoffer uit de gemeente Overbetuwe was de bijrijder. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de auto van de weg raakte wordt onderzocht. Getuigen of dashcambeelden zijn welkom bij de politie. Vanwege de warmte is er een grote kans op smog. De vervuilde grond kan voor luchtwegklachten zorgen. Vooral kinderen, ouderen en astmapatiënten zijn daar gevoelig voor. Heb je er last van, blijf dan binnen en vermijd zware inspanning. En overal worden maatregelen genomen vanwege de tropische hitte. Het is reden voor veel scholen om een tropenrooster in te stellen. Ze zijn eerder begonnen en de kinderen mogen eerder naar huis. Sommige bezorgdiensten stoppen deze week met eten bezorgen, zolang code oranje geldt. En pakketbezorgers die mogen extra pauzes houden. Wie verkoeling zoekt in de stad Utrecht kan op een speciale kaart van de gemeente kijken. Want onder meer buurthuizen, bibliotheken, maar ook Museum Catharijnenconvent en de Domkerk, die zijn open voor mensen die even aan de hitte willen ontsnappen. En op onze app en website staat een speciaal hitteblog. Dan het weer. Code oranje is vanaf 12 uur vanwege de extreme warmte. En het wordt een graad of 35 vanmiddag.
6: En ik zie op het weerstation als je dat het nu inmiddels 30 graden is in de beeld.
7: Nou, dus het gaat dan de goede kant op, zullen we maar zeggen.
6: Ja. Zal het niet meer blijven. Dankjewel, Marjolein.
8: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
9: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
11: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
12: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
13: Doet u voorzichtig met mijn vader.
14: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
15: Komend weekend, Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
16: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
17: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
18: Doe mee met onze spelletjes en win. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: M bij de koffie met Edwin Meerman.

0: Ook als je op de fiets zit, goed insmeren. Je verbrandt zo met deze hoge zonkracht, hè, Boudewijn de Groot. Hoe sterk is deze fietser? Jimmy, was dat nog even lekker nagenieten van de week van de 70's die we vorige week hadden, Lisbeth?
1: Ja, ik wou het net tegen je zeggen. Ik heb er echt van genoten. Want ik was vorige week veel aan het trainen voor de vierdaagse, waarvan ik hoop dat ik hem kan lopen. Ik zit met mijn poot omhoog. Ja. Maar heb ik heel veel kunnen luisteren terwijl ik aan het wandelen was. En ik zag dat ergens op Facebook dat iemand het ook schreef. Hartstikke leuk.
0: We hebben heel veel leuke reacties gehad. En we zelf ook heel veel plezier aan beleven met al die speciale dingen die we hebben gedaan. Ja. Boudewijn de Groot zong, als je maar geen voetballer wordt, dan moet je in deze tijd ook niet te hard... Zeg allemaal.
1: Ja, goed.
0: Nou, zo meteen eerst maar eens aan tafel. Connie is er niet, dus nee. Lisbeth, jij zo meteen.
1: Ja, Connie zit ergens waar het misschien net zo warm is als hier nu. Dat weet ik niet precies, maar die is even op vakantie. Mm-hmm. Dus ik ga jullie thuis gezelschap houden de komende dagen. We gaan het hebben over landgoed Vollenhoven in de Bilt. Daar kun je dit weekend naartoe. Maar dat is voor de laatste keer dat je dat gebouw van binnen kunt bekijken. Want er komen appartementen in. Ik herinner mij dat wij 10 jaar geleden daar zelfs op locatie zijn geweest met Robert-Jan. Er zit ook een hele mooie tuin omheen. Het is echt prachtig. Dat, maar vooral Menzo Kortland, ken je die?
0: Zijn naam wel, ja zeker.
1: Ja. Nou, hij was eindredacteur bij Shownieuws. Hij is heel erg goed in het imiteren van artiesten. En hij heeft nu een eigen zangcarrière. Daar gaan we het straks over hebben. Maar hij heeft een keer een filmpje gemaakt waarin hij Gerard Joling imiteert, die bij een zekere fastfoodketen iets gaat afhalen. Nou, luister maar.
2: Ja, natuurlijk. Het is jouw begeer. Laat je lekker voor een keer.
0: Hij komt best liefde, dichtbij,
2: ben je er klaar voor of niet?
3: Goedenavond, zegt u maar.
2: Oh, ik heb er zo geen kracht meer voor. Doe mij maar een wopper. Laat je lekker door de toppen.
3: Wopper of enkele vlees of dubbel vlees?
2: Dubbel vlees, daar houden we van, hè. Beetje vlees op de botten.
0: Menzo Kortland. Ja.
1: Dus. Nou ja, die komt dus langs. En het schijnt dus dat hij 70 artiesten kan nadoen. Ik kan me niet voorstellen. Ik kan misschien de hele uitzending.
0: Vroeger hadden we Robert Paul, hè? Maar hij is ook
1: inderdaad. Ja, ik moest ook aan de Dik voor elkaar show denken. Ja. Daar hebben we ook onze Facebook-vragen over gesteld. Hè? Dus daar komen we nog op terug. Maar goed, die is de gast. En hij heeft nu ook een single uitgebracht voor de tweede keer. En hij heeft zijn baan van eindredacteur aan de wiel gehangen. Dus hij gaat helemaal voor het zingen.
0: En zingt hij dan als Gerard ook? Of?
1: Nee, hij zingt niet voor zichzelf. Maar ja, het is, dat weet je zelf, beter dan ik. Nederlandstalig doet het momenteel natuurlijk supergoed. Ook nu met het WK. Nou ja, zijn volkszanger, hè, dat dan wel.
0: Dus zometeen bij jou gaan we daar naar luisteren.
1: Komt hij langs, dan gaan het zien.
0: Goed, gezellig.
1: In dus. Glitterjas.
0: Ja, bij Lisbeth aan tafel. Tot zo. Dit zijn Sam Fender en Olivia Dean. Die andere Olivia, zeg maar.

0: Nou, nu gaat het wel weer om de zomermode. De Kings twee keer vandaag. Dedicated follower of fashion. En Sunny Afternoon, nou, die gaan we zeker tegemoet.
1: En niet vandoor.
0: Leni, heb ik daar?
1: Ja.
0: Welkom in de uitzending. Ik ben Edwin van Radio M Utrecht, Leni.
1: Ja, wat leuk.
0: Goedemiddag, bijna.
1: Goedemiddag.
0: Ja. Ja, ik heb nog niet eens gezien waar je precies vandaan mee puzzelt.
1: Oude Water.
0: Oude Water, oké.
1: Ja.
0: En wat was je vanmorgen verder aan het doen? Heb je ook alles afgesloten? Zit je lekker in de schaduw? Of
1: ja,
0: geniet je van de zon?
1: Ik zit binnen en de boel dicht.
0: Ja, dat was vanmorgen ook al. Iedereen iemand aan de telefoon die dat zo doet, inderdaad.
1: Ja, ja, dat is het beste, denk ik.
0: Ja.
1: Wil je het in huis een beetje koel houden, tenminste?
0: Ja. Ja. En moet je er nog op uit vandaag?
1: Ja, ik wil nog even gaan zwemmen, want daar was ik vanmorgen te laat voor.
0: Ja, dat is hoop ik wel een buitenbad.
1: Dat is een buitenbad, ja, zeker.
0: Heerlijk, ja, toch? Ja, dat is wel fijn door weer. Hè?
1: Ja. Heel goed. Even baantjes zwemmen.
0: Ja, goed idee van je. Even kijken. Ja, want het woord heeft er ook zeker mee te maken met de situatie waar we nu in zitten. Met die hoge temperaturen. Heb je het gisteren nog gezien op het weerbericht?
1: Ja, dat heb ik gezien, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, wat kwam eruit?
1: Hittekoepel.
0: Hittekoepel, zo noemen ze dat. Dat waren de 11 letters. Zo'n

0: Oh, ik weet niet of het weerstation er nog is.
1: Dan ga ik even kijken of er nog eentje is. En als ze niet is, dan sturen we een ander leuk dingetje naar je toe. En je krijgt sowieso 2 kaarten nog ook voor de fietsboot, hè? De Eemlijn.
0: Ja, daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, dat is een mooi stukje even op de Utrechtse wateren, zeg maar. Met leuk uitzicht, even een dagje met iemand gezellig erop uit. Ik wens je daar heel veel plezier mee alvast. Blijf nog even aan de lijn, Leni, want ik moet even controleren of ik alle gegevens goed heb. Zodat we het naar je toe kunnen sturen.
0: Ja, prima.
1: En voor nu alvast eet smakelijk voor zometeen. En veel zwemplezier vanmiddag. Hè?
0: Ja, dankjewel.
1: Tot de volgende keer. En ik zeg tot straks. Nemen we nog even een duik in het verleden, de jaren 60. Maar eerst is Lisbeth hier de komende 2 uur dus aan tafel.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Bizar bewakingsbeeld uit Amersfoort, waarop te zien is hoe een man op straat belaagd wordt door twee mannen met een mes. Hij wordt gestoken en moet naar het ziekenhuis. In Meidrecht filmt een oplettende buurtbewoner een man die zich nogal verdacht gedraagt. Die man blijkt een oplichter te zijn en besteelt even later een dame van 78. Ook goed beeld van een man die in Harmelen veel geld opneemt met een gestolen pas. Hij probeert de camera van de pinautomaat af te dekken, maar dat doet hij net iets te laat, waardoor hij er heel mooi op staat.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien
6: uit.
5: Kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor

0: één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey, doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
4: Radio M Utrecht. City Dijkers met het NOS Journaal.
5: Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorkum zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorkum worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt en zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer, zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, doe maar, dankjewel. En bij ons is Casper Kooij met de hoofdpunten uit het nieuws hier uit de regio. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Op de A2 bij Zijderveld is vannacht een man overleden. Hij zat als bijrijder in een auto die van de weg raakte en tegen een geluidsscherm aankwam. De bestuurder moest naar het ziekenhuis. Utrecht kijkt alvast vooruit naar de winter, want er zijn zorgen over dak- en thuislozen. De gemeente is bang dat er binnen enkele jaren niet genoeg opvang meer is als de temperatuur onder het vriespunt zakt. Kan je nu niet bedenken.
6: Nee.
7: En het openbaar vervoer is weer op gang gekomen na de staking van vanmorgen. Bussen, trams en treinen stonden stil als actie tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Straks om 12:30 hoor je een paar reizigers die niet wisten dat er werd gestaakt.
6: Er waren er een paar, hè?
7: Een paar.
6: Dankjewel, Casper. Graag tot zo. Gaan we even naar de weg. Ja, het is niet fijn als je nu stil moet staan. A12 van Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Houten 21 minuten vertraging daar. A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. Daar zijn wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. Wordt verwacht dat is een lang lopend project. 17 juli moet dat klaar zijn. Dan de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen de afritten Den Dolder en Utrecht. Vertraging van 5 minuten. Tot slot nog een treinbericht toch nog. Er rijden geen treinen tussen Arkel en Leerdam in de Vijf Herenlanden. Dat heeft te maken met een kapotte spoorbrug.
8: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
9: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
2: Verkeersverwachtingen.nl.
10: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.

0: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Aan tafel met Liesbeth de Moor.
2: Een zomerse dag vandaag. Het wordt vooral vanmiddag dus hartstikke heet en heel erg warm.
3: Nog zo gezegd, geen bommetje!

0: Nou, hoe toepasselijk wil je het hebben? Madonna. En holiday en vakantie. En heel wat mensen zijn al op vakantie.
1: Aan tafel.
0: Waaronder ook Connie Kraaienveld. Die is er lekker even vandoor. En mijn naam is Elisabeth de Moor. En ik zit hier eventjes de komende dagen. Het is woensdag 24 juni. Sluit lekker aan bij de lunch. Je bent van harte welkom op deze bloedhete woensdag. Connie op vakantie. En nou ja, we gaan allemaal leuke dingen doen. Een beetje zomers ook. Komend weekend kun je namelijk voor de laatste keer tijdens de open tuinendagen het landgoed Vollenhoven in de Bilt Zeist bezoeken. Gaat het dan helemaal dicht? Nou, dat gaan we zo horen. En dan, de Nederlandstalige muziek is razend populair. Volkszangers poppen op als paddenstoelen en zo ook Menzel Kortland. Eigenlijk was hij eindredacteur bij Shownieuws. Een meester in het imiteren van artiesten. Maar zo enthousiast dat hij helemaal voor de muziek is gegaan. Straks gaan we hem horen. We spelen de stem van M. Maakt ook nog kans op een leuke vaartocht. En reageer vooral, doe dat via de app van RTV Utrecht. Contact met de studio.

0: En dan komt er nog zo'n leuke nabrander, Danny Vera en DNA op Radio M Utrecht. Daar luister je naar. Goedemiddag. Ja, we gaan het hebben over het landgoed Vollenhoven in De Bilt. Of is het nou eigenlijk Zeist? Komend weekend, 27 en 28 juni, kun je daar mogelijk voor de laatste keer naartoe. Naar het historische landhuis in de mooie Engelse tuin kun je daar gaan kijken. De tuindagen zijn een traditie. Voor de 23e keer worden ze gehouden. Het statengebied pand wordt de komende jaren verbouwd. Er komen appartementen in. In de uitzending Alexander Kneepkens van het landgoed en van de tuindagen. Goedemiddag, Alexander.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, ik zag net op Facebook dat wij precies 10 jaar geleden bij jullie op locatie waren met Robert-Jan Boy en ons hele team in de tuin, ook vanwege dit.
1: Ik wil het helemaal geloven. Het is een mooie traditie die telkens terugkomt.
0: Ja, nou goed. Maar waar het om gaat, gaat dat huis helemaal dicht? Kunnen we daar straks helemaal niet meer gaan kijken?
1: Het gaat in ieder geval voor een jaar of 3 dicht, terwijl we gaan verbouwen. En daarna zitten er appartementen op de verdiepingen. En dan gaan we wel weer vanaf 2029, hopelijk misschien 2030, beneden wel weer open hebben.
0: Oké. Okay. Je klinkt een klein beetje of je in de badkuip zit. Ik weet niet of je heel dicht op je microfoontje zit misschien. Maar we gaan gewoon verder. In ieder geval kunnen we dit weekend nog gewoon gaan kijken. Want er zit een hele lange geschiedenis aan, hè? Aan dat huis.
1: Zeker, het huis gaat terug tot 1800 en de voorgangers daarvan zelfs tot 1500.
0: Ja, 600 jaar dus.
1: Zeker, zeker.
0: En heb jij enig idee wat voor mensen daar nou zo in de loop van de eeuwen gewoond hebben?
1: Eigenlijk is het heel verschillend, maar het begon vooral met mensen uit Amsterdam, de wat vermogenden die het als buitenverblijf hebben gebruikt. En in de loop der jaren is het overgegaan van eigenaar naar eigenaar. Met bijvoorbeeld een oud-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, die heeft het gehad. Ja. Maar de laatste 100 jaar is het eigendom geweest van de familie van Marwij Kooi, die met heel veel liefde en passie het landgoed in stand hebben gehouden.
0: En wat is voor jou het mooiste van die plek?
1: Ik denk toch eigenlijk wel, waar ik letterlijk nu sta, achter het landhuis heb je een prachtige vijver met uitzicht richting de Dom in de Engelse tuin. En dat is toch wel het mooiste uitzicht.
0: Wij hadden onze verslaggever Robert-Jan meerdere malen bij jullie op locatie in de tuin. En hij was ooit, luister maar even, op een heel bijzonder plekje.
2: Het is de ene beleving na de andere eigenlijk, want we lopen nu door die berceau heen.
3: Klopt.
2: Dan moet je voorstellen, dat is een tunnel van bomen eigenlijk, de takken zijn naar elkaar toegebogen, waardoor je echt door een soort koker loopt eigenlijk. Niet zo hoog, 1 of 3 hoog, denk ik.
3: Klopt.
2: En dan, je bent helemaal bijna afgedekt. Kan een beetje door het gebladerte heen kijken en dan zie je die andere dikke eiken overal. Wat een beleving.
3: Nou, hè, het is een prachtige toegang tot de moestuin.
0: Ja, een berceau heet dat dan. Hè? Dat is dat soort, waar die bomen naar elkaar toe buigen, als het ware. Een soort poort waar je doorheen gaat, Alexander. Dat lijkt me heel mooi.
1: Het is daar ook zeker prachtig. En daarachter die historische moestuin waar je dan in terecht komt. Met, ik geloof uit mijn hoofd, de 7 rijksmonumenten die erin staan. 80 kassen. Het is echt genieten. En ook daar kom je nu dit weekend.
0: Ja, er is een speciale looproute ook door het huis. Wat raad je ons aan? Komend weekend 2 dagen open. Wat is de tip? Het wordt natuurlijk best wel een beetje warm. Maar wat is jouw tip?
1: Eigenlijk zaterdagochtend is het qua temperatuur nog goed te doen. We hebben gelijk om 10:30 ook een demonstratie met schapendrijven. We gaan om 10:00 open. Dus juist die eerste 2 uur tot 12:00 is het hier nog heerlijk. We hebben hier heel veel schaduw. We hebben mooie routes door het bos gemaakt. Waar je wel veel prachtige monumenten gaat zien. Dus dat is echt wel een aanrader. En op zondag wordt het qua temperatuur een stuk aangenamer. Dus dan is de hele dag echt goed te doen.
0: Hartstikke goed. En er zijn verder bordspellen, lezingen, ook dingen voor kinderen, hè?
1: Ja, we hebben een kinderweide met 2 grote springkussens, met knutseltafels, zandbakken en een hele grote zandhoop voor de wat grotere gravers en kroelers. En daarbij ook Brams pannenkoeken. Dat is een hele pannenkoeken tent. En we hebben ook ijsjes en dat soort punten.
0: Komt helemaal goed. Alexander Kneepkens van het landgoed Vollenhoven. En de mooie tuindagen komend weekend. Dankjewel voor jouw toelichting. En heel graag tot een volgende keer. En veel succes.
1: Dankjewel.
0: Dag.

0: iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons.

0: Momenteel is ook de Belgische slimste mens op televisie. Ja, op de Nederlandse televisie. Wat grappig. Het Goede Doel zong over dit leuke landje. Op Radio M Utrecht. Met onze eigen Henk Westbroek, uiteraard. Gaan we ondertussen al naar het regionieuws van 12:30 met Casper. De staking van vanmorgen in het openbaar vervoer was aangekondigd, maar toch kwam het voor sommige reizigers toch nog als een verrassing. Dat hoor je zo van Casper.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
0: 12:30, precies, tijd voor het regionieuws met Casper. We beginnen met de opvang van daklozen.
5: Ja, want ondanks de hitte kijkt Utrecht al naar de winteropvang. Utrecht is bang dat er binnen 3 jaar niet genoeg plek meer is voor dak- en thuislozen. Maximaal 225 mensen kunnen nu worden opgevangen in Lage Weide en de Stadsbrug. Het gemeentebestuur laat weten dat er meer geld nodig is. Het OV is weer op gang gekomen na de staking. Die was vanochtend tegen de bezuinigingen op sociale zekerheid. En dus was het rustig op Utrecht Centraal Station. Al waren er her en daar nog wel wat reizigers.
6: Ik was in slaap gevallen in de trein. En Mattie heeft me niet wakker gemaakt.
7: Ik ga naar werk. Maar helaas, vandaag is mijn eerste dag in staken vandaag. Ik ben enthousiast, weet je. Ik ben naar werk gegaan, maar ik ben verrassen hier dat vandaag is staken, weet je.
5: Ja, nou ja, volgens de NS kunnen er nog wel wat vertragingen zijn. Al dan niet ook door, inderdaad, de hitte. Tientallen huishoudens in de Utrechtse wijk Hooggraven zitten zonder stroom. Volgens de netbeheerder is er een probleem met laagspanning. Monteurs zijn ermee bezig. Getroffen huishoudens zitten vooral rond de Julianaweg. Rond 3:30 zou iedereen weer stroom moeten hebben. En de Rijkswaterstaat heeft nu overal een hitteprotocol.
8: Dat hitteprotocol houdt in dat wij gestrande automobilisten eerder en sneller naar een plek met voorzieningen brengen, zodat ze niet te lang in de hitte hoeven te staan.
5: Nou, ga je met de auto, dan doe je er verstandig aan genoeg eten en vooral drinken mee te nemen. En een paraplu, niet voor de regen natuurlijk, maar voor een beetje bescherming tegen de zon als dat nodig is. Nou, nog meer weer dan. Nou, het is heet. Vanavond blijft het ook nog heet. Er komt de tropennacht aan en morgen wordt het ook zweten. Sterker nog, code oranje blijft. Vrijdag wordt de heetste dag tot 37 graden.
0: Ik zeg even helemaal niks meer. Ik ben helemaal stil. Jeetje, het is wat. Ja, nou ja, hier in de studio moet ik zeggen, is het heel aangenaam vertoeven. Maar thuis goed opletten. IJsblokjes bij de hand en voetjes in de tuil of zoiets, hè?
5: Met koud water.
0: Met koud water. Ja, dat vooral. Dankjewel, Casper. Gaan we even naar de weg inderdaad. De A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. Daar zijn wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. Verwacht de eindtijd 17 juli. Ja, dat is zo'n lange termijn verhaal. En dan de trein. Precies. Er rijden geen treinen tussen Arkel en Leerdam. Ik wist überhaupt niet dat daar een trein reed. Maar bij deze, nu rijdt hij niet. Komt door een kapot spoorbrug.
9: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen.
10: Kijk op waalkliniek.nl.
11: Komend weekend, Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
12: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12... tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
13: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburgt 7 in Vleuten.
14: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
15: Doe mee met onze spelletjes en win.
14: Aan tafel met Lisbeth de Moor.
16: Well, life on the farm is kinda laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm.

worden we vrolijk van. John Denver, Thank God I'm a Country Boy uit 75 op Radio M Utrecht. Nou, zo dadelijk gaan we weer een ronde spelen van de Stem van M. Dat is leuk, want je maakt niet alleen kans op die leuke draagbare radio, maar ook op twee kaarten. Op een mooie boottocht over de Eem. Dus dat is hartstikke leuk. En dat gaan we zo dadelijk doen. Maar eerst deze nummer 1 hit van Justin the Wild.

0: Heerlijke. Justin de Wild en Cheerio. Ja, die Nederlandstalige muziek die doet het echt beter dan ooit. Met dat WK komt dan natuurlijk helemaal goed uit. En straks gaan we het er uitgebreid over hebben. Met iemand die ook helemaal in die business zit. Menzo Kortland. Hoorde hem straks al even als imitator van Gerard Joling. Maar dan nu. Hoogste tijd.
1: De stem van M.
0: Leuk spel, blijft spannend, altijd leuk. Soms heel moeilijk, zoals onlangs. Maar deze is misschien wel goed te doen. We gaan je die stem laten horen. Daarna mag je mailen en dan komt, luister goed, hier de stem.
2: Boven de Noordzee.
1: De stem van M.
0: Ja, wie is dat? Als je het weet, mail dan naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Stemvanm@rtvutrecht.nl.

0: Nou heb ik zo'n beetje raar muzikaal geheugen. Dan weet ik nog dat dit hoort bij die hele bloedhete zomer van 1976. Full House en Standing on the Inside. Ja, daar had Jos het gisteren ook al over. Over die ene bijzondere, toen nog heel bijzondere zomer. Maar langzamerhand wordt het minder bijzonder. Margo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Lisbeth. Ja, inderdaad. Ja, het zijn vooral de oudere mensen, hè, die 76 zich kunnen herinneren. Ja. De jongere mensen herinneren zich 2003, 2006.
0: Ook.
1: Hè?
0: Ja.
1: Ook. Ja. Ja, en de periode waarin we nu beland zijn, die zullen we over een paar jaar misschien ook wel herinneren. Want het gaat gewoon vaker voorkomen, zo'n hele hete periode.
0: Ja.
1: Eerder in het jaar, want het is pas juni. De zomer is nog niet eens echt begonnen. En het kan ook nog in augustus en september voorkomen. Ja. Bovendien worden die hittegolven langer in de tijden dat het klimaat is opgewarmd. En de pieken worden ook hoger. En dus er valt veel over te vertellen. En het zijn niet allemaal leuke dingen, hoor.
0: Nee, ik hoor jouw bezorgdheid ook wel. Vanmorgen ook al bij Bob daarover. Laten we eerst eens kijken, wat gaat het worden vandaag en vannacht, morgen, zeg maar?
1: Ja, ik denk dat we het gewoon maar even praktisch moeten behandelen, hoor. Want het is er gewoon, die hitte. Het blijft nog 4-5 dagen. Uiteindelijk wordt het volgende week maandag duidelijk weer minder warm. Dus er zit ook een einde aan te komen. En we moeten gewoon nu overleven. En ik kan alleen maar vertellen hoe we ervoor staan.
0: Vertel.
1: Mooi mailtje van Piet van der Mel. Om 11:30 ging de temperatuur in Kamerik over de 30 graden heen. Inmiddels 31,2 graden. Het hittekanon staat goed aan. Nou, dat is ook te merken op andere plekken in
0: Nederland.
1: Ja, precies. Ja. Op andere plekken in de provincie is dat ook al het geval. Want we hebben nu al temperaturen. Ik zie bij wijk bij Duurstede 34,4. Maar dat zal wel een hele stenige wijk zijn. Het is gewoon bloedheet vanmiddag. Franse lucht komt naar ons toe. Is naar ons toe gekomen, moet ik eigenlijk even zeggen. En daarbij schijnt de zon met een zonkracht 8 vandaag. Dus zo hoog hebben we hem niet gehad. Het is echt wel een beetje het hoogste haalbare ook in Nederland wat we kunnen halen. Er is bijna geen bewolking en er is bijna geen wind. Dus alles bij elkaar opgeteld. Als we dan naar de hittekracht kijken, hè, dus de combinatie van zon, van temperatuur, van wind en luchtvochtigheid, zit die op 9. Nou, dat is
0: ongelooflijk,
1: op een schaal van 10. Hè? Ja.
0: Ja, ja.
1: Dus gewoon heel heet vanmiddag. Gewoon lekker binnen blijven en goed blijven drinken.
0: Ja, of onder een boom of zo. Maar je moet nu niet in de zon gaan zitten. Nee, sowieso niet. Trek me ook helemaal niet aan, moet ik zeggen, hoor. Is ook helemaal niet prettig, toch? Nee.
1: Nee. Is niet prettig,
0: nee. Nou ja, wat veel mensen natuurlijk ook wel belangrijk vinden, is vooral vanavond en vannacht. Want het koelt maar matig af, hè?
1: Ja, nou ja, weet je, vanavond blijft het tot 10 uur. Hè, want de zon die blijft nog heel lang schijnen. Tropisch warm, hè. Temperaturen beginnen begin van de avond 33, 34 graden. Dat is het maximum wat we vandaag halen. En rond de klok van 10 is het nog steeds 30 graden.
0: Zo,
1: Dus nou, heel langzaam daalt dan die temperatuur als het de zon ondergaat is naar 20 graden. Dat is morgenochtend op 6 uur. En als die temperatuur op 20 graden blijft steken of daarboven, zoals bijvoorbeeld vanochtend al in Cabauw. En dan kunnen we spreken over een officiële tropennacht. En de volgende paar, hoor. Dus het blijft zweten ook vannacht. Morgen een graadje minder dan vandaag. Dat heeft te maken met de draaiing van de wind. Vandaag komt die uit het zuidoosten, morgen uit het noordoosten. En is ook ietsje sterker. Dus dat betekent dat het, voelbaar misschien ietsjes minder warm wordt. Maar ik reken hem tot gewoon een keihete dag.
0: Ja.
1: En dan gaat het hittekanon echt aan, hoor. Vrijdag wordt echt de warmte dag ook in onze provincie met temperaturen van 35, 36 graden.
0: Ja, nee, ik moet ook wel denken aan de zomers van 2018 en 19. Die staan mij nog erg bij. Die waren ook zo ontzettend warm. Ja, we doen het er gewoon mee, Margo. Ja, je kunt er wel dramatisch over doen, maar het is nou helemaal zo. We hebben nog geluk dat wij hier op kantoor zitten, want thuis is het toch een klein beetje anders. Ja, ijsblokjes bij de hand, voetjes in de tel, dat soort dingen. Gewoon goed koelen.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: En als je wilt zwemmen, dat is natuurlijk ook een heel goed idee. Er is een hele mooie site, zwemwater.nl.
0: Oh.
1: En daarop kun je in onze provincie in Utrecht alle plekken zien waar je veilig kunt zwemmen.
0: Heel goed, Margot. En dankjewel. Vanmiddag bij Joost horen wij jou nog uitgebreid terug 2 keer.
1: Zeker.
0: En dan stel je ons weer verder op de hoogte. En ik wens je toch een fijne dag.
1: Hou het hoofd koel.

Gina Carlo uit 88 en Heaven is a place on earth. Wel een beetje warme plek hoor, moet ik zeggen. Zo dadelijk, lekker Nederlandstalige muziek met Menzo Kortland. We gaan hem horen. Hij imiteert Gerard Joling. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. En heel smakelijk eten. Graag tot zo.

0: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
0: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
2: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3,5

0: 100.000 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
4: City Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstylefestival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna een miljard euro. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Radio M Utrecht en bij ons Casper met de hoofdpunten uit het regionieuws. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, het is al code oranje en nu is er ook de hoogste fase voor de kans op natuurbranden. De veiligheidsregio zegt dat je niet mag roken in bepaalde natuurgebieden. Nou, door die hitte gaat van alles niet door. Zo ook de triathlon zondag in Utrecht bijvoorbeeld. Of door de hitte gaan dingen eerder dicht. Zo ook de markt in Zeist. Anders zijn de producten niet meer vers, zegt de gemeente. En het is wel vaker heet geweest. Over een half uur iemand van de Universiteit Utrecht over de allereerste hittegolf.
5: Oh, dat was het.
6: Dat was het.
5: Dan komt toch een quote mee.
6: Nee, straks pas.
5: Dankjewel Casper, gaan we even naar de weg. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maars en knooppunt Oude Rijn. Daar is de vertraging 8 minuten. Even kijken, A12 Den Haag richting Utrecht bij knooppunt Oude Rijn. Na de A2 richting Den Bosch, daar staat een kapotte auto. Ja, dat zal misschien vaker gebeuren vandaag. De verbindingsweg is daar dicht. Het verkeer kan keren bij de volgende afrit. Nieuwegein, afrit 16 is dat. Dan rijden er geen treinen tussen Arkel en Leerdam. Door een kapotte spoorbrug komt dat. Nou, tot zover. We houden je op de hoogte.
7: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
10: Verkeersverwachtingen.nl.
11: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.

0: Ja, het komt uit 1999. Ik weet niet of ik toen met zwangerschapsverlof was of zo, maar ik heb het helemaal gemist, dit hele liedje. Maar het is wel leuk. Ricky Martin en Livin' La Vida Loca, 1999. Je luistert naar Radio Utrecht.
1: Aan tafel.
0: Met je voeten in een bakje water, ijsblokjes in de buurt. Nou, je bent van harte welkom. We duiken dit half uurtje helemaal lekker in de Nederlandstalige muziek. Niet te missen, al helemaal niet tijdens het WK. Gaan we naar IJsselstein. Dat is eigenlijk gewoon het nieuwe Volendam van de provincie Utrecht. Zangeres Melanie Ryan komt er vandaan, country. En dan hebben wij sinds kort nieuwkomer, Menzo Kortland. Tot voor kort of tot een tijdje geleden werkt hij als redacteur en eindredacteur bij Shownieuws. En interviewde hij natuurlijk allerlei artiesten. Inmiddels is het andersom en heeft hij zich helemaal op zijn muziek gestort. Hij heeft zelfs een tweede single. Is gek van Nederlandstalige muziek en dat komt nu heel goed uit met het WK. Menzo, welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Is het raar om geïnterviewd te worden terwijl je altijd andere mensen ging interviewen?
2: Ja, dat is wel een beetje de switch die ik heb gemaakt. Ja, want ik stond eerst aan de andere kant van de microfoon en nu worden de vragen aan mij gesteld. Ja, dus dat is even wennen geweest, maar ik kan het inmiddels, weet ik een beetje hoe het werkt.
0: Niet iedereen die luistert zal jou kennen, heel veel mensen wel. Jij bent heel goed in het imiteren van artiesten, Nederlandse artiesten wel te verstaan. Hoeveel ook alweer?
2: Het zijn er inmiddels, heb ik denk ik 60 of 70 of 80 zijn het er misschien wel. Ik moet ze weer een keertje tellen, imitaties die ik zou kunnen doen. Sommige moet ik zeggen, dan weet ik niet of dat ze nog, zo vers in het geheugen zitten. Die heb ik dan misschien 10 jaar geleden voor het laatst gedaan. Ja. Maar die zou ik weer tevoorschijn kunnen toveren. Maar eigenlijk het vaakst, wat je net zegt, word ik herkend als Gerard Joling, gek genoeg.
0: Nou, we het er toch over hebben, laat me even horen.
3: Ja, natuurlijk! Het is jouw Geer! Laat je lekker voor een keer! Oh, lieve schat, ben je er klaar voor of niet?
4: Goedenavond, zegt u maar.
3: Oh, ik heb er zo geen kracht meer voor. Doe mij maar een wopper. Laat je lekker door het toppen.
4: Wopper of enkele vlees of dubbel vlees?
3: Dubbel vlees, daar houden we wel van, hè? Beetje vlees op de botten. Wat doe je me nu? Laten we dat lekker na het eten doen, nou, trekveer. Waarom moet je het leren?
0: Waar het om gaat, dit had ik even nog vergeten erbij te vertellen. Maar Gerard Joling zogenaamd dan staat in een glitterjasje een bestelling te plaatsen bij een fastfoodketen. Die meneer aan de andere kant die reageert enigszins van, wat is dit nou? Ja, dat is een filmpje op YouTube wat echt 2,5 miljoen keer bekeken is of zoiets dergelijks.
2: Ja, klopt.
0: Hoe kom je daarbij om dit te doen?
2: Ja, ik heb, Gerard Joling doe ik denk ik al. Ik denk dat dat mijn eerste imitatie zo'n beetje was die ik 20 jaar geleden begon te doen van een zanger. En die zit er dus bij mij helemaal in. Ja, en wat je zegt, ja, dit filmpje is nu 2,5 miljoen keer bekeken. Dus tegenwoordig als ik zeg maar ergens ga optreden en ik kom binnen. Bijvoorbeeld bij de toppers was ik zelfs afgelopen weekend dan. Dat ik ook gewoon 5, 6 keer word aangesproken als... Hey, ome Geer, laat je likken. En het is nooit dat ze zeggen, hey, maar, man, zo'n leuk liedje, weet je. Het is altijd, hey, Gerard Joling.
0: Ik zat even te denken van... Hoe is dat gekomen? Ik deed dat als jochie al. Hoe is dat ontstaan?
2: Ja, ik begon eigenlijk gewoon met de buren imiteren, leraren, mijn opa. Daar begon het allemaal een beetje mee. En uiteindelijk zag ik Carlo Bossert op televisie ook BN'ers nadoen. En toen ging ik die in mijn repertoire erbij halen.
0: Heb je een favoriet als het gaat om Nederlandse artiesten?
2: Ja, dan, dan blijft het toch Gerard Joling. Dat is een cliché, omdat ik die het vaakst doe. Maar die vind ik toch wel fantastisch.
0: Ja, die is ook fantastisch. Ik was een beetje flauw om te vragen. Kan je er nog eentje doen, Guus Meeuwis of een andere leuke artiest?
2: Ja, maar ik kan Gerard Joling ook even proberen. Maar mijn stem is alleen een beetje...
0: Maar die hebben we net al gehoord, hè?
2: Ja, dat is waar. Ja, dat is ook weer zo. Nee, Guus Meeuwis, even kijken hoor. Wat ik zeg, mijn stem die was vorige week helemaal weg. En hij is nu herstellende. Maar even kijken of er Guus er zit. Kadangadang, kadangadang, hey ala, hey ala la la, hey ala. Het dondert aan, het bliksemt aan, het regent mij ter speer. Wordt het pompen of verzuipen, dat is de enige manier. Of bijvoorbeeld snolle bolletjes. Ho, ho, ja, no, Radio M, ja.
0: Zo, de speakers slaan hier volledig uit. Hartstikke leuk.
2: Volume zachter, mensen. Volume zachter.
0: Leuk. Ja, nee, maar goed, dat ben je als jongetje al gaan doen. Die kwam elkaar zo, zeg je dat nog iets?
2: Nou, dat is net voor mijn tijd. Maar dat is net voor mijn tijd. Maar daar heb ik wel fragmentjes van op YouTube gekeken.
0: Maar goed, dit is een gigantische hobby. Een beetje uit de hand gelopen. En je had het al over de toppers. Daar was je dus afgelopen zaterdag. Hoe was het?
2: Ja, het was echt briljant. Ik vind dat de allervetste show die er bestaat ter wereld. En ik ga heel graag naar Las Vegas, maar ik vind dit nog vetter. Het was alleen bloedheet.
0: Ja, hadden ze van tevoren ook heel uitgebreid gecommuniceerd. Hè, dat je daar rekening mee moest
2: zeker.
0: Houden.
2: Je mocht een waterflesje mee, noem maar op. Maar ja, het was wel extra spannend. Omdat op die zaterdag waarop ik ging, hadden ze de wedstrijd van Nederland zelf al aanstaan.
0: Ja.
2: Ja, dan werd het gelukkig nog 5-1. Maar stel je voor dat die gasten op moeten komen terwijl je 3-0 verliest. Dan wordt het wel een pijnlijke avond.
0: Dat is wel een risico. Ja, dat snap ik. Maar wat was het meest fantastische eraan voor jou?
2: Ik vond het geweldig op een gegeven moment. Kijk, daar hou ik van bij de toppers. Niet per se dat ze alleen maar Polonaise medleys zo doen. Maar ineens bijvoorbeeld als dan Jan Smit een liedje van Bruno Mars gaat zingen. Of ze doen een medley van Phil Collins tussendoor. En Jenny Lena die deed dan Purple Rain. Echt briljant. Dat vind ik heel vet als dat in een volle arena gebeurt. Tussen de hoenpapa een beetje door.
0: Dat is kwaliteit.
2: 100%, ja zeker.
0: En een gigantische show. Ik zag ze in zo'n soort cirkel of zo staan. Wat was dat, zo'n soort...
2: Zon was daar altijd, stelde dat voor, helemaal het midden. Ja. Dus stonden ze in z'n vieren, kwamen ze daarin op.
0: Maar dat zijn de toppers. Is dat jouw ideaal om dat ooit te bereiken?
2: Ja, natuurlijk. Ja. Ik heb, hoe zeg je dat? Ik probeer altijd niet te veel ambitieus te zijn. Omdat ik dan denk, ja, dan kan ik ook niet teleurgesteld worden. Maar als ik daar ooit iets mag kiezen om te doen, is de toppers wel natuurlijk.
0: Maar de grap is, je hebt journalistiek gestudeerd. Je was eindredacteur en redacteur bij Shownieuws.
2: Ja.
0: Ja, dat is ook een vak. Dat is iets totaal anders. Hoe kwam het erbij? Hoe kwam het zo dat je nu helemaal voor de muziek bent gegaan?
2: Dat kwam eigenlijk een beetje met de loop der jaren. Want ik ben dus gek van Las Vegas. En ik ben heel vaak daar geweest. En daar zag je heel van die gasten die deden bijvoorbeeld One Man, 50 Voices. Er was dan één gast die dan 50 zangers bijvoorbeeld achter elkaar nadeed. Dus dan kon je roepen van oké, doe Elton John, doe Justin Bieber, doe Enrique Iglesias. En dan deed hij de ene na de andere echt briljant na. En toen zag ik dat. Toen dacht ik, ik imiteer ook een beetje. Ik zing alleen nog niet. Is dat niet iets wat ik zelf kan proberen? Dus toen ben ik daar eigenlijk in Nederland steeds vaker gaan proberen. Eerst bij vrienden, familie en noem maar op. Ja, en uiteindelijk groeide mijn eigen zangstem ook wel. En kwam het steeds meer in me op. Moet ik niet zelf muziek gaan maken?
0: Je bent ook lessen gaan nemen, hè?
2: Ja, zeker de laatste jaren in Utrecht bij Ingrid Simons. In de Star Sound Studios. Dus dat helpt zeker.
0: Gek van Las Vegas. Nou, we horen zo nog wat meer. We gaan even iets van jou draaien. Dat is jouw nieuwste single, hè? Toch? Ja, ja, die gaan we even laten horen. Mag je zelf even introduceren. Hoe heet die?
2: Nou, dames en heren, dit is mijn tweede single. Die heet Sukkel in Amsterdam. Hoera!

0: Dat is een titel die veel Utrechters zal aanspreken. Sukkel in Amsterdam. Ja, je moet keihard lachen, Menso.
1: Ja.
0: Menso Kortland, ja, die is hier te gast. Die is tegenwoordig nog maar heel kort zanger, was redacteur, eindredacteur bij Shownieuws. Hadden we het net kort even over. Want je bent ook gewoon opgeleid als journalist. En dan maak je die omkeer om dit te gaan doen. Dit liedje, Sukkel in Amsterdam, waar gaat het over?
1: Nou, eigenlijk is het, wat het, inderdaad, als je alleen de titel hoort, dan denk je van het is een soort hooligan liedje uit Utrecht tegen Ajax of zo, tegen Amsterdam. Dat is het helemaal niet. Dat vind ik juist grappig, dat het een beetje moet triggeren, de titel. Want het is eigenlijk een beetje het verhaal. Stel je nou eens voor dat, je hebt allemaal van die liedjes van Fleming bijvoorbeeld, hè, van Amsterdam. Ga met me mee naar Amsterdam, ik heb het geld, ik heb die dure suite, jouw vriendjes maar doorsnee. Maak het uit met hem, ga met mij mee. Ik dacht, hoe is het nou voor die jongen die dan achterblijft? Dus ik heb het vanuit dat perspectief geschreven. En die ziet die gozer, zeg maar, gewoon zijn vriendin afpakken en mee naar Amsterdam halen. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaaltje. Dus hoe je ex, zeg maar, naar die rijke mafkees in Amsterdam, naar die sukkel in Amsterdam wordt geloerd.
0: Het is je tweede single. Je zei net al van, ik ben eigenlijk pas een half jaar geleden ongeveer weggegaan bij de rubriek als journalist. Het is nogal een keuze, lijkt me dat. Heel spannend, is het ook?
1: Ja, dat was heel spannend. Ja, het is nu ik denk dat het pas 6-7 maanden geleden in mijn hoofd begon te spelen. En ik denk dat ik dan 5 maanden geleden de knoop heb doorgehakt en echt ben gegaan.
0: Wat zeiden je collega's?
1: Ja, die vonden het super jammer. Ja, ik zit er al 13 jaar. Ik hoorde echt bij het meubilair.
0: Dat ook.
1: Dus hoe zeg je dat? Ik vond het nog steeds ook ongelooflijk leuk. Dus er was ook helemaal niks in mij dat zei van je moet daar weggaan of zo. Omdat je aan een nieuwe stap toe bent of whatever. Dat is het helemaal niet geweest. Nee. Het is alleen maar dat ik het gewoon echt niet meer kon combineren. Dat ik daar de hele week mee bezig was. Want ik had ook een verantwoordelijke functie. En dan in de weekenden had ik een paar boekingen per week. En een kindje van inmiddels 1,5 jaar. Dat zijn ook wel een paar uur.
0: Maar je zegt je hebt een paar boekingen. Je gaat ook de vierdaagse optreden als het allemaal doorgaat. Ja. Ik hoop niet dat het te heet wordt. Maar daar gaan we even vanuit. Groot, daar komen ontzettend veel mensen. Hè?
1: Ja,
0: is
1: zeker.
0: Dat spannend?
1: Ja, dat vind ik heel vet. Ja, dat is ook op het Faberplein. Dus dat is een van de grotere plekken daar. Ja, zeker. Ja. Dus dat lijkt me fantastisch.
0: Ik ga hem in principe lopen. Als mijn voet beter is, dan kom ik je misschien nog tegen.
1: Nou, heel veel succes dan. Ik hoop het.
0: Je zei net even tussendoor, ik ben helemaal gek van Las Vegas. Nou komt niet iedereen wekelijks in Las Vegas. Hoe ben je daar terechtgekomen en wat vond je daar dan?
1: Ja, ik heb dat altijd, trok me dat al een beetje. Maar toen was ik er de eerste keer. Nou, dat is dan nu 12 jaar geleden, denk ik. En toen zag je al meteen al die posters, al die billboards van je kan op één avond kan je daar naar Mariah Carey, Elton John, Celine Dion. Inmiddels niet meer, maar toen zeg maar. Nu zijn het dan Bruno Mars, Lady Gaga. Dat soort nieuwe sterren. Maar dat vond ik zoiets vets. Want hier in Nederland heb je af en toe dat je dan in de arena de toppers hebt staan. En daarna staat dan Kiss of zo. Ja, dat is dan misschien 1 keer in het jaar, weet je wel. Dat je echt kan kiezen tussen 2 van die wereldartiesten. Ja, en daar kan dat iedere dag. Dus dat trekt me enorm. En ik vind het fantastisch daar. Als je nou s'nachts om 4 uur wakker wordt en je hebt een jetlag of zo. Je denkt, nou weet je, ik ga maar even de kamer uit of zo. Ja, dan nog steeds loopt alles door in Las Vegas. Je kan nog steeds overal naartoe. Je kan naar een country bar gaan. Je kan, misschien is er nog ergens wel een show bezig. Ik had het casino in. Ja. Ja, ik vind het echt geweldig.
0: Nou zei je net al, ik ben heel druk. Hè? Het was niet meer te combineren met dat werk als redacteur. Schrijf je ook je eigen liedjes?
1: Ja, zeker.
0: Maakt het ook zelf? Hoe doe je dat? Waar doe je dat?
1: Dat is ook wel een beetje Las Vegas gerelateerd. Ik doe dat in het casino. Hè? Dus sommige mensen zullen helemaal gek worden van de prikkels als je er zit. Maar ik ga er heel lekker op. Dus eigenlijk zijn de ideeën voor mijn liedjes, die zijn allemaal ontsprongen in het casino. Dus dan zit ik daartussen de bing, bing, ding, ding, bing, bing, bing. En dan komt er bij mij een ideetje op. En zo ook Sukkel in Amsterdam bijvoorbeeld. En mijn volgende ideeën, mijn volgende liedjes zijn ook daar als idee begonnen. Ja. En uiteindelijk schrijven die er wel met een groep schrijvers dan weer uit. Hè. Dan maak je er daar weer een geheel van. En de melodieën en zo, die worden er weer verzonnen met de producer erbij. Ja. Maar het begint al met casino.
0: Wie zijn jouw grote voorbeelden waarvan je zegt, nou, als ik dat ongeveer kan bereiken met liedjes, dan zou dat leuk zijn?
1: Qua liedjes, ik vind de teksten van Robbie Williams vind ik altijd fantastisch. Omdat daar ook altijd een hele goede zelfspot en ironie in zit. En heel veel prachtig woordspel. Binnen Nederland, dan moet ik eigenlijk zeggen dat ik dat de laatste jaren Nederlandstalige muziek alleen maar beter vind geworden. En dan, er zijn echt heel veel getalenteerde tekstschrijvers die mij kunnen helpen met als ik een gek ideetje heb om daar iets heel moois van te maken. Dus ja, dat zijn dan de onbekendere voorbeelden.
0: Het voordeel van jouw baan is dat je natuurlijk iedereen kent in die wereld.
1: Ja, dat zou je zeggen, maar dat valt eigenlijk best wel mee. Want ik heb bij Shonies inderdaad wel heel veel BN'ers ontmoet. Toch het hele muziekwereldje, de muzikanten, alle mensen die achter de schermen werken aan concerten, aan liedjes en zo. Die heb ik eigenlijk nooit ontmoet, tot nu, tot de laatste jaren.
0: Gebeuren.
1: Ja, dat gebeurt nu allemaal.
0: En je zei net al van, ik word ook bij de toppers al herkend. Je hebt optredens, je wordt dus ook echt geboekt nu.
1: Zeker. Nee, dat was al jaren gelukkig aan de gang, hoor. Dus dat ik daar al
0: grote van inkomen heb gezien. Zullen we er nog eentje draaien? Dan wens ik je heel veel plezier. Ga je een mooie zomer tegemoet, wat dat betreft?
1: Ja, zeker. Ja, een hele drukke zomer. En het liedje wat jullie nu gaan afspelen, dat is een heel zomers liedje.
0: Dat is dus van vorig jaar, hè?
1: Die is van vorig jaar.
0: Hartstikke leuk.
1: Viva Maria.
0: Die gaan we even doen. Hey. Dankjewel.

0: Different Church. Do you wanna dance? Luister naar Radio M Utrecht, zo dadelijk het regionieuws van 1:30. Water, dat hebben we nodig deze tijden. Maar niet overal blijkt dat water even schoon.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: 1:58, tijd voor het regio nieuws met Casper. Ja, en we drinken, beginnen met drinkwater.
10: Ja, dat hebben we goed nodig, hè, drinkwater. Ja, maar ondiep grondwater is op veel plekken meer vervuild dan gedacht. Er zitten stoffen in die er niet in thuis horen. Zoals bestrijdingsmiddelen, medicijnen en PFAS. Het drinkwaterbedrijf is ervan geschrokken. Dat heeft 5 jaar gemeten in verschillende beschermde gebieden. Zo ook bij ons in de provincie. De triathlon Utrecht gaat zondag niet door. Het is te heet, zegt de GGD. Er wordt nog gekeken of de deelnemers hun geld kunnen terugkrijgen. De markt in Zeist is eerder gestopt door de hitte. Rond 1 uur, een half uurtje geleden, is alles opgeruimd. Anders zijn de producten niet meer vers, zegt de gemeente. Het is zo droog dat het risico op natuurbranden groter is. De veiligheidsregio Utrecht staat op scherp met de hoogste risicofase. Dus mag je in natuurgebieden nu niet roken of barbecuen, mocht je dat van plan zijn. En het is niet voor het eerst zo heet. Volgens klimaatwetenschapper Peter Kuipers-Munneke van de Universiteit Utrecht zijn we nu beter voorbereid dan tijdens de allereerste hittegolf in 19... weet jij het nog?
0: 47?
10: 76.
11: Nou, je moet je voorstellen, in die tijd waren de huizen nog slecht geïsoleerd. Vaak eensteens muurtjes met enkel glas. En je kan je dus echt wel voorstellen dat in die tijd, ja, deze hittegolf als heel intense moet zijn ervaren.
10: Ja, de paus die riep zelfs nog op om te bidden voor regen.
0: Serieus?
10: Ja, echt waar. Ja. Dat gebeurde. Nu ook bidden voor regen, want het is heet en vanavond blijft het zeer warm. Er komt een tropennacht aan en ook morgen wordt het zweten. Code oranje blijft staan. Vrijdag wordt de heetste dag van de week tot 37 graden.
0: Nou, en ik had nog even, Casper, ik las vanochtend in de krant ook iets over al die scholen in Nederland. Die zijn allemaal gebouwd in de jaren 60, 70, 80.
10: Ja.
0: Die zijn helemaal niet bestand tegen die hitte.
10: Nee.
0: Die platte daken, allemaal veel grote ramen.
10: Klopt, mijn zoon heeft nu ook tropenrooster.
0: Nou, dat kan me heel goed voorstellen. Hoe laat moest hij dan beginnen?
10: Nou, dat was gewoon om half negen.
0: Oh.
10: Maar dan is de school wel eerder uit.
0: Ja. Oh, dus niet dat hij om 7:30 al moest zijn?
10: Nee, dat is dat niet. Nee, we konden uitslapen.
0: En ben benieuwd hoe het gaat met de markt in Utrecht. Die is ook op vandaag woensdag. Dus ben benieuwd. Nou, dankjewel. Gaan wij even naar de weg. Maar één melding hoor. A27 Gorkum richting Utrecht tussen Houten en knooppunt Rijnsweerd. Daar is een vertraging van 5 minuten. Komt door een kapotte auto. Er zijn 2 rijstroken open.
12: Eindelijk, de zomer komt eraan.
3: En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: In de mooiste Mitchell-Golf-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
13: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
14: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
15: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
16: Doe mee met onze spelletjes en win.
15: Aan tafel met Lisbeth

0: Ook uit diezelfde hete zomer van 1976. Waar we het net over hadden met Margot. Die eerste hittegolf. Kasper had het er ook over. Golden Years. Een van de meest briljante nummers van David Bowie. Op Radio M Utrecht.
1: Aan tafel.
0: Hartelijk welkom en wij spelen zo nog één ronde van de Stem van M. Morgen ook nog twee. Ja, dan maak je natuurlijk kans op die draagbare radio. En twee kaarten voor de fietsboot, de Eemlijn. Nou, dat lijkt me helemaal geen straf met dit meer. Maar eerst nog lekker muziek.

0: Drive Safe, ja, uiteraard. Dat moet je zeker doen. Miles Smith en Niall Horan. En we horen het echt graag. Ja, het is tijd hoor. We gaan even kijken op de klok. Ja.
1: De stem van M.
0: Extra leuk deze week. Met kans op dus kaarten voor de fietsboot. Over de Eemboot moet ik eigenlijk zeggen. Hartstikke leuk. Samen met de Draagbare Radio. Het is een leuke dame. Ze is ook wel heel actueel op dit moment. Ik zou zeggen, luister eens even goed naar haar stem. Hier komt ze.
2: Zuid-Duitsland, in Frankrijk en ook in Spanje en Portugal.
1: De stem van M.
0: Ja, wie zou dat zijn? Als je het weet, mag je mailen naar stemvanhem@rtvutrecht.nl. Stemvanhem@rtvutrecht.nl. En dit is Glenn Gamble.

0: En ze konden nog uren doorgaan. Supertramp en de Logical Song op Radio M Utrecht. Fijn dat je luistert. We gaan even naar onze Facebook-vraag. We hadden natuurlijk net Menzo Kortland te gast. Wie kan je heel goed nadoen? Dat was onze vraag. En hij kan ontzettend goed Gerard Joling nadoen. We hebben nog een paar voorbeeldjes. Reinoud, onze technicus. Doe je wel eens iemand na?
1: Of ik iemand nadoen? Nou, niet specifiek iemand.
0: Nee? Nee. Nou, wij deden vroeger heel veel Dik voor elkaar. Harry Nack, Antenne op mijn dak. Of meneer De Groot.
2: Hallo,
3: meneer De Groot.
0: Pepijn Toos. Ome Joop en Edwin, jij?
2: Nee, ik kan het ook heel slecht altijd. Ja, alleen thuis misschien in de badkamer een keer. Maar je zingt wel eens mee, hè, met een artiest of zo. Of met een liedje. Ja, zo,
1: je doet wel eens andere talen na.
0: Ja, en wij maakten verhoorspelen. Deden we dus de voetbalwedstrijd. En er waren de knikkers in een stalen doos. Waren dan het publiek. Maar goed, we kregen ook reacties van jullie. Maar we gaan ook nog even iets laten horen. Let op.
4: Het is even over 12:30. Hoe heet dat station? Dat is in Hilversum 3 en CRV. Tijd voor...
5: 10 uitjes.
4: Wel, nee, De Groot. Hoe kom je daar nou toch bij? Het is helemaal geen tijd voor 10 nagels. Belachelijk figuur, hè? Gewoon, het is tijd. Je moet tijd zeggen. Het is tijd voor ons.
5: Laat koffie halen.
4: Laat Braak nou even zitten. Het is tijd voor ons. Kom er dan aan, want het is zo 1 uur. Schiet op. Tijd voor...
5: Grietieten.
4: De Dik voor Mekaar Show.
0: Dat was een en al imiteren. En we hadden vanmiddag een gast, die had ook iets leuks. Daar kunnen we nog een klein stukje van terug laten horen.
6: Oh, ja, no, Radio M, ja.
0: Wie is dit dan, Edwin? Kan je dat raden?
2: Is dat die nette gast
0: dan? Menzo Kortland. Ja. En dit is, moet dan Rob Kemps voorstellen. Ja.
2: Oh ja, nee, dat moet ik herkennen.
0: We hebben ook reacties van jullie gehad. Niet iedereen is er enthousiast over. Niet iedereen kan het ook. Eén iemand zegt, ik kan Bob de Rooij goed nadoen. Jeroen Vizé. En beroepsmatig Elton John en minister-president Jan-Peter Balken. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Het is wel leuk.
2: Het is tegenwoordig ook een kunst om jezelf gewoon te blijven.
0: Dat is ook weer zo, Edwin.
2: Oh, dat is een mooie... Mooie afsluiting.
0: Ja, en ik dacht nog wel even na. Je had natuurlijk wel de playback show vroeger aan de mini-playback show. Dat deden mensen natuurlijk ook artiesten na, toch?
2: Maar dan zongen ze nog niet echt in de playback show. Hè? Later gingen ze pas ook.
0: Ja,
2: echt,
0: maar het ging wat nadoen, hè?
2: Ja, nou, ja nou, dat was altijd wel leuk.
0: Maar dan kom jij zo met jouw programma. En dan mag nog reageren op onze app en op onze Facebookpagina. Dan pakt Joost het vanmiddag ook weer op. Edwin. Dus,
2: nou, wij zijn zo meteen lekker in de jaren 60. Prins Bernhard wordt hier in deze krant genoemd. Nou, die kunnen mensen ook wel. Dat kon André van Duin ook heel goed, hè? Prins Bernhard.
0: Pieter.
2: Ja, en verder is het mooi weer ook, zie ik op 24 juni in dit jaar in deze krant. Ergens in de jaren 60, maar niet zo heet als vandaag, hoor. En verder hebben we straks een bijdrage van de Beatles klaarstaan. En ook het nodige aan zomermuziek uit de jaren 60 natuurlijk, want dat hoort er helemaal bij. En in de jukebox 2-jarige Joppen vandaag.
0: Helemaal goed, ben benieuwd wie dat dan zijn. Leven die jarige Joppen nog?
2: Ze zijn al dagje ouder, ja. Rond de 80 zijn ze
0: allebei. Ze zijn er nog wel ook.
2: Ja, dan ga ik ze niet feliciteren.
0: Nou, dat betekent dat aan tafel er bijna op zit en Studio 60's de deur gaat open naar het muziekmuseum, zeiden we vroeger.
2: Ja.
0: En dit zijn de dames van Lois Lane, Fortune Fairy Tales. Ik wens je een fijne middag. Hou het cool met de voetjes in de tuil, de ijsblokjes, de ventilator. Misschien de airco. Hele fijne middag.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Bizar bewakingsbeeld uit Amersfoort, waarop te zien is hoe een man op straat belaagd wordt door twee mannen met een mes. Hij wordt gestoken en moet naar het ziekenhuis. In Meidrecht filmt een oplettende buurtbewoner een man die zich nogal verdacht gedraagt. Die man blijkt een oplichter te zijn en besteelt even later een dame van 78. Ook goed beeld van een man die in Harmelen veel geld opneemt met een gestolen pas. Hij probeert de camera van de pinautomaat af te dekken, maar dat doet hij net iets te laat, waardoor hij er heel mooi op staat.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
2: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht. City Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen.

0: te nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstylefestival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Dat zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan is er verkeersinformatie, want er staan wat files in onze regio gemeld door de ANWB. De A12 van Utrecht naar Den Haag tussen knooppunt Lunetten en de Meren, daar heb je ongeveer 5 minuten vertraging. Dan de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam, die is ongeveer 10 minuten. En ook nog de N201, dat is van Hilversum naar Uithoren tussen de aansluiting met H2 en Vinkeveen, daar heb je ongeveer 10 minuten vertraging ook. Nou, zometeen de jaren 60 en we beginnen lekker zomers.
2: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Komend weekend, Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
4: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursen. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursen op midgetgolftuinen.nl.
5: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
6: De Midget Golftuinen Lage Vuursen zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel!

0: Het komt uit Porky en Bess Summertime. Het luie leventje in deze tijd van het jaar. Maar ja, het is nog geen vakantie.
1: Studio 60's.
0: Dus dan doen we het maar met een tropenrooster op school en op het werk als het eventjes kan. Nou, hier in de studio is het goed toeven met zo ongeveer 21 graden. Dus geen medelijden hier met de mensen van Radio M Utrecht, zou ik zeggen. En dat komt maar goed, dat is maar goed ook, want we hebben hier al die fijne liedjes. En ja, soms zijn die ook wel behoorlijk warm. Als je dat zo ziet, als ik mijn lijstje even erbij pak met al die zomerhits die je klaar hebt staan. Zoals Seasons in the Sun bijvoorbeeld in dit eerste half uurtje. En ook na 2:30 zijn we nog even in het nog veel warmere Frankrijk. Woorden van Stevie Wonder straks. En een leuke bijdrage van de Beatles hebben we ook weer klaarstaan sowieso. En de krant van toen, en ook is het een beetje zomer in Nederland op 24 juni, ergens in de jaren 60, maar een graadje of 25 op dat moment. Misschien is dat dan net even iets fijner. Net als de muziek uit deze.

Nou, ik zei het al, de zomer spat meteen ook weer van de radio. Andy Williams was dit Music to Watch Girls By. Gaan we maar eens even naar de krant die ik hier voor mijn huis heb. Ergens uit de jaren 60, zeg ik dan altijd. Nou, we zijn helemaal aan het begin van die tijd. 24 juni 1960. Toen was het een vrijdag. Utrecht Nieuwsblad. Deze hebben we dus ook bewaard. Lees er even wat berichtjes uit. Ik zie bijvoorbeeld een foto van een lachende Bernard Haitink op de voorpagina. En dat terwijl hij met zijn gezin midden in een zomerse bui terecht was gekomen. De vreugde was er omdat gisteren de eerste grammofoonplaat uitkwam van Haitink. Met het Concertgebouworkest. In zijn huis in Laren waren behalve zijn vrouw en zijn tweejarige dochtertje Marianne. Maar ook muziekrecensenten, journalisten en de Concertgebouwdirectie gezellig bijeen allemaal, dus te zien op deze foto. En ook een tekening en een foto van het nieuwe vliegtuig van het Koninklijk Huis. De Fokker Friendship is dat. Dit toestel zal de regerings-Dakota, die tot nu toe werd gebruikt, vervangen. En we zien hier een mosterdgroene luxe cabine met 6 zitplaatsen, een lounge met banken en ook een statieruimte met 4 zetels, die ook in rustbedden kunnen worden veranderd. Goed nieuws voor prins Bernhard. Het toestel kostte 2 miljoen gulden en kan ook gebruikt worden door de prins dus als hij op jacht gaat. En de voorste luxe cabine kan dan worden omgebouwd tot wapenkamer. Dus er zit van alles in dit nieuwe vliegtuig. De ANWB en de KNAC zijn uitgesproken tegenstander van een algemene snelheidslimiet voor het wegverkeer die minister Korthals wil voorstellen. De bonden die zien eerder een gevaar dan een voordeel in de algemene regeling die voorgesteld is door de Commissie Veiligheid en Wegverkeer. Sommige wegen die hebben namelijk een minder goede ligging of zijn gevoeliger voor weersinvloeden. De ANWB is wel voorstander van een maximum snelheid voor iedere afzonderlijke weg waarvoor dat nodig is. Nou, het is deze vrijdag ook lekker warm, 25 graden in de beeld. En de zon komt morgen op om 4:09. En gaat onder om 9:04, want we hebben geen zomertijd, hè, in 1960. Overigens, koelen kon gisteren aan het Lodewijk-Napoleon-plantsoen op de hoek van de Franse Straat en de Kozakkenweg. Want daar spoot men met grote kracht een waterstraal uit de grond. Een personeelslid van de Utrechtse plantsoenendienst die wilde wat water tappen om de planten water te geven, maar toen schoot door nog onbekende oorzaak de dop van de kraan. En dat leidde dus tot een enorme straal. Nou, dat zullen heel veel mensen niet zo erg gevonden hebben. Hij was wel heel erg krachtig dat hij de plantsoenenmedewerker zelfs omver blies. Omver gooide. Trok heel veel bekijks, zie ik hier ook op deze foto. Dan nog even een leuke tip hier bij de advertenties. Voor wie een kinderverjaardag heeft, neem ze mee naar het Automuseum in Driebergen. Dat kan tot 16 oktober zelfs nog, alle dagen van 9 tot 6. En om 3:00 wordt dan een prachtige kleurenfilm vertoond, getiteld Races in de Alpen. Ja, kleuren is heel bijzonder in 1960. Nou, dat waren de kranten dus van vandaag. In het kort even, 66 jaar geleden. Ik ben even in de Amerikaanse hitparade gedoken. Daarin staat dit instrumentale intermezzo mooi op een 4e plaats. En het wordt gespeeld door Duane Eddy.

0: Misschien ben je in gedachten ook wel weer even lekker in zo'n warme zomer, hoewel er niet zo heel veel waren in de jaren 60. The Fortune, Seasons in the Sun.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: Gaan we snel door naar Liverpool. Elke dag een bijdrage van John, Paul, George en Ringo. En gisteren draaide ik I'll Follow the Sun. Ja, het gaat hier regelmatig over de zon. En dat was eigenlijk vooral een bedenksel van Paul McCartney. Ook het liedje van vandaag komt vooral uit zijn pen. En afkomstig uit de Magical Mystery Tour.

0: Nou, lekker uit de hoogte was het zeker. Del Shannon uit het begin van de jaren 60. Keep Searching, We Follow the Sun. En wij vervolgen zometeen weer met nog een half uurtje Studio 60's. En ik had beloofd, we gaan ook nog even naar het hele warme Frankrijk met Jacques Dutronc bijvoorbeeld direct. En ook straks Stevie Wonder onder de zon. Maar eerst gaan we naar het regionieuws zometeen. De mussen vallen van het dak, maar de gemeente Utrecht kijkt vast naar de winteropvang voor dak- en thuislozen. Dat hoor je zo. En wat hebben we vandaag op de buis?
1: Vandaag in bureau Hengeveld.
2: Bizar bewakingsbeeld uit Amersfoort, waarop te zien is hoe een man op straat belaagd wordt door twee mannen met een mes. Hij wordt gestoken en moet naar het ziekenhuis. In Meidrecht filmt een oplettende buurtbewoner een man die zich nogal verdacht gedraagt. Die man blijkt een oplichter te zijn en bestilt even later een dame van 78. Ook goed beeld van een man die in Harmelen veel geld opneemt met een gestolen pas. Hij probeert de camera van de pinautomaat af te dekken, maar dat doet hij net iets te laat, waardoor hij er heel mooi op staat.
1: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Het nieuws van 14:30 met Casper Kooij. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Wij beginnen even in Woerden, zie ik. Daar is een minderjarige jongen opgepakt.
8: Ja, na twee pogingen tot beroving met een mes.
9: Ik was in slaap gevallen in de trein.
8: Ja, dat was verkeerd. Ik had deze moeten hebben. Het gebeurde gisteren, die beroving met een mes. Kort na elkaar in het centrum en vlak daarbuiten in een woonwijk. Slachtoffers werden op straat bedreigd en daarna achterna gezeten. Maar ze konden gelukkig wegkomen. Het is tropisch warm, maar de gemeente Utrecht kijkt nu al naar de winter. En dan in het bijzonder naar de winteropvang voor dak- en thuislozen. Utrecht vreest dat er binnen 3 jaar niet genoeg plek meer is. Maximaal 225 mensen kunnen in de winter worden opgevangen. Er is meer geld nodig, zegt het gemeentebestuur. Het OV is weer op gang gekomen na de staking tegen de bezuinigingen op sociale zekerheid. En dus was het vanochtend rustig op Centraal Station. Alhoewel, er was toch nog wel iemand.
9: Ik was in slaap gevallen in de trein. En Mattie heeft me niet wakker gemaakt.
8: Nou, volgens de NS kunnen er nog wat vertragingen zijn, al dan niet door de hitte. En vertragingen ook bij de pont. Of eigenlijk helemaal niet, want die pont die gaat niet vanwege de hitte. In ieder geval gaat het om de voetveer tussen Oosterwijk en Heukelum. Maar ook de pontjes tussen Rhenen en Linden en Culemborg-Houten-Everdingen, die gaan niet. Veel bemanningsleden zijn namelijk wat ouder en dus extra kwetsbaar voor de hitte. En in Bunschoten moet je je neus dicht houden, want daar zorgen volle luiercontainers voor flinke stankoverlast. Bij een container naast de supermarkt liggen de zakken en intussen ook naast de container. En dat maakt de geur in deze temperaturen nog erger dan normaal, schrijft de Bunschoter. Het is niet bekend wanneer de bak wordt geleegd. Nou, meer nieuws via onze app en rtvutrecht.nl. Nou, je had dat al door. Het is heet. Vanavond blijft het ook nog warm. Er komt de tropennacht aan en ook morgen wordt het zweten. En vrijdag dan wordt het nog warmer. Dan wordt het 37 graden maximaal.
0: Ja. Niet alleen de stank, ook nog de smok erbij. Dus we hebben het toch wel zwaar deze dagen.
8: Het is afzien daar.
0: Ja. Dankjewel Casper, nog even naar de weg. De A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg heb je ongeveer 10 minuten vertraging. En ook de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en knooppunt Gorkum. Die is ook ongeveer 10 minuten.
10: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburg 7 in Vleuten.
11: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
12: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
13: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
14: Doet u voorzichtig met mijn vader.
15: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
16: Verkeersverwachtingen.nl.
17: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12... tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
16: Verkeersverwachtingen.nl.
18: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
19: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
20: Doe mee met onze spelletjes en win.
19: Studio 60's met Edwin Meerman.
21: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

in La France. En dit ging over het Parijs van de jaren 60 met de stem van Jacques Dutronc. Mm-hmm. Ja, we hebben 2-jarigen vandaag. We beginnen even met leven Colin Blunstone. Die is namelijk 81 geworden. Hij was vooral van de zombies. We hebben deze in de jukebox gestopt.

0: onthoud me eventjes. Keuze 1, She's Not There. En een andere jarige Job van vandaag, 2 jaar jonger, 79. Een van de oprichters van Fleetwood Mac. Toen nog de oude bluesgroep Mick Fleetwood.
1: Because I need your love so bad.
0: En vooral de drummer, hè? Need Your Love So Bad, dat is keuze 2. Nou, welke zullen we doen zometeen even voor 3? Welke wil je graag nog eens even helemaal horen? De Zombies of Fleetwood Mac? Laat het maar even weten in onze app. Of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Alleen het beste onder de zon. Nee, die zit er ook nog even als tiener. Stevie Wonder. Like

Oh, Without Love zit er ook wel een beetje in, hè? De appel viel niet heel ver van de boom. Pito en Gordon waren dat en Nobody I Know. Even een tussenstandje. We hebben dus in onze duwbox tweejarige Colin Blunstone van The Zombies en Mick Fleetwood van Fleetwood Mac. Welk liedje is favorietje, zeg maar? Nou, op dit moment gaat het vooral om Fleetwood Mac, zie ik. Maar het zou nog kunnen veranderen als je nog even meestemt. De komende minuutjes heb je daar nog de tijd voor. Hadden we al Del Shannon? Nou, deze meneer kan ook heel hoog. Frankie Valli. Momenteel ook een hele hoge leeftijd. Hè? Hij is nu 90 plus. En hier met de Four Seasons.

De casuals zijn dat en Jasmine, heerlijk in Studio 60's. 21 graden in de studio. Dan gedijt die jukebox ook altijd goed op. We hebben hem net na een weekje 70's weer helemaal in de olie staan. Dus hij doet het weer perfect. En vandaag mocht je dus kiezen uit tweejarige Joppe. We hadden de Zombies. Colin Blunstone is vandaag 81 geworden. En Mick Fleetwood, 79, nog maar. Je hoort het al welke het geworden is. Joeri in Breukelen, die zit lekker in de tuin met een voetenbadje. Hij schrijft bij als tip, als je je voeten koel houdt, dan blijft je hele lichaam aangenaam. Ziet er leuk uit. Roel zit lekker in de schaduw. Geen shadows vandaag op mijn lijstje overigens, maar je hebt hem toch mooi in de buurt. Wilco Oudhoff, dankjewel voor het reageren. Geri en Jaron Schuurman en alle anderen. Anja ook nog. En vanuit Katwijk, Martin ook nog, dankjewel voor het stemmen. Nou, dit is met 60% dus de winnaar geworden. De jarige Mick Fleetwood. In de blues tijd nog van Fleetwood.

En ook deze Judy Durham kwam best hoog zo, hè? En de Seekers, mooie close harmony blijft het. En dan het slotakkoord van Studio 60's. En het wordt vandaag verzorgd door Manfred Mann. Herinnert u zich If You Gotta Go...

0: Ik zei het al, ze hadden het dus geleend van Bob Dylan. Even hoe de grote meester het zelf deed. Ben ik heel benieuwd, Jos, welke jij nou het leukste vindt?
1: Ja, ik ken deze uitvoering niet van Bob Dylan. Ik heb een groot ontzag voor Bob Dylan, dat wel. Maar ik kies dan toch voor Manfred Mann.
0: Meestal hebben toch de Birds en dan Manfred Mann in dit geval een groter succes gehad dan Bob Dylan zelf, hè, met die liedjes. Ja. Nou, ik ga er vandoor, helaas. Het is heerlijk, 20 graden hier in de studio.
1: Nou, ga je nu al?
0: Ik wil eigenlijk niet weg, maar... Jij bent aan de beurt zo.
1: Ja, en ik heb iets heel simpels, maar ook iets heel ingewikkelds tegelijk. Want ik vraag platen die je huis misschien wat koeler kunnen maken. Koele platen over ijsjes, over koel water.
0: Cool Jerk. Heb je ook nog een
1: Cool Jerk, ja.
0: Leuk liedje.
1: Ja, dat gaat over... over mij, niet over jou.
0: Nee, zeker niet.
1: Dus ja, welke platen zullen we draaien in de hoop dat het een beetje koeler gaat worden? Alle beetjes helpen zullen we dan eens doen. Nee?
0: Lekker luisteren dus zometeen waar je ook bent. Geniet van Jos en de muziek.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunetten blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Sidney. Nou, hier in Utrecht stad, in de Hengeveldstraat, is het 35 graden. Ja, hier zijn de files. Ik hoop dat je rustig aandoet en veel drinkt. Dit zijn de files van de ANWB. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 6 minuten. A2 Utrecht naar het zuiden tussen knooppunt Oudenrijn en Everdingen 7 minuten. A27 nog Utrecht-Breda. Een kwartier tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. Komt door een ongeluk. De weg is dicht. Gebruik de rechter parallel rijbaan daar. Zometeen de heetste plaat die we hier hebben.
2: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
3: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
5: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
6: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
7: De zomer vier je bij ons.
8: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Goedemiddag, met Jos van Heerden.
1: Ik zeg, goedemiddag.

Dexter, Buster Poindexter. Ja, had de heetste plaat die we hebben kunnen vinden. Ik hoop dat je je een beetje kan redden, dat het allemaal goed gaat. En anders kun je altijd iemand bellen die een beetje koud water voor je inschikt of zo. Ja, ik hoop dat het goed gaat. Ik hoop dat je stem het goed blijft doen. Ja, soms doet je stem het wat minder natuurlijk. Hè. Zo, ik doe altijd het raam open. Dat mag 5 seconden, want de airco brandt, hè. 7, 2, 3, 4, 5. Zo, en nu is het dat over. Klaar. Hans Oosterling die reageert via Facebook. Hallo Jos, bij mij is het in huis 24 graden, goed uit te houden. Buiten onder het zonnescherm is het nu 31 graden. Het zal een tijdje geleden gepost, dus het zal nu wel 35 zijn. Ik blijf lekker binnen. Zou het doen. Wil je deze draaien?

0: De vraag is, hoe warm is het bij jou? Wat is de temperatuur? Laat even weten, stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. En we hebben deze conclusie.
1: Het is hier binnen beter dan buiten. Goedemiddag.
0: 3 voor 4 straks. En nu 3 plaatsen.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Je weet niet wat je mist van Samantha Steendijk.
2: Je weet niet wat je mist, je moet steeds weten hoe het ook kan zijn.
0: De Nationale Nieuwe
1: bij Radio M Utrecht.

Ja, ja, dat is toch wat, hè? George Baker Selection. En dat was alweer lang geleden, jaren 70. Radio M Utrecht proberen we het een beetje cooler te krijgen bij jou. En dat doen we dan met muziek. En ook misschien, ja, geen idee. Eigen en een tip, hè?

0: Goedemiddag, Jos.
1: Ik ben heel nieuwsgierig hoe warm het is bij onze luisteraars. Vertel eens.
0: Nou, beneden is het heerlijk. Mm-hmm. Ik heb weinig om het lijf, dat moet ik wel zeggen.
1: Oh.
0: Nu even, want ik zou net even een voetenbadje gaan nemen buiten onder de pruimenboom.
1: Ja.
0: Met de Radio Utrecht zoeken aan.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik heb geen Facebook, dus jullie anderen kunnen het niet zien. Maar daarentegen boven was ik net en heb ik dus even een foto gemaakt. Dan is de temperatuur 36,3.
1: Ja, die heb je geappt.
0: Op mijn slaapkamer.
1: 36,3 in je slaapkamer, dat is niet normaal. Mm. En beneden, waar je nu bent...
0: Ja, daar is een gedeelte geïsoleerd.
1: Okay.
0: Maar boven dus niet. Daar lig ik dus onder het dak, zeg maar gewoon. Oh. Onder de dakpannen.
1: Ja.
0: Want het is een boerderijtje en dat is niet geïsoleerd boven.
1: Oh, ja.
0: Maar beneden dus wel. En dan lig ik lekker met in een matras, heb ik op de grond gelegd.
1: Wow.
0: In de achterkant in een kamertje, want ik wil niet bij mijn man slapen.
1: En daar is het 25 graden beneden.
0: Helemaal niet.
1: En dat vind je... Ja.
0: En dan heb ik een matras op de grond gelegd. Het is niet zo comfortabel, maar het is heerlijk. Want ik loop er nu naartoe. Nou, het is net een koelcel. Het is 23 graden hier.
1: Oh, dat is netjes. Dus je bent je slaapkamer ontvlucht. Ik heb Christian aan de lijn. Christian, goedemiddag. Je bent ergens onderweg, hè? Hallo, Christian.
2: Goeiedag, hallo.
1: Hoi. Ik hoor allemaal geruizen en gereutel. Waar ben je? Waar rij je?
2: Ik rijd 100 kilometer onder Bordeaux. Dan is het 40 graden momenteel.
1: 40 graden Bordeaux. Tjonge, jonge. Je rijdt in je vrachtwagen, neem ik aan.
2: Ja, klopt. Ik heb anderhalf uur geleden een vrachtverpakking gelaten voor Nederland.
1: Mm-hmm.
2: En ik heb nou nog 1200 kilometer te gaan. Dus ik kan voorlopig lekker bij de airco zitten.
1: En lekker via de app van RTV Utrecht luisteren in Bordeaux in Frankrijk.
2: Jazeker.
1: Nou, in je cabine heb je natuurlijk een airco. Wat is een goede temperatuur voor in de auto, Christian?
2: Ja, ik heb hem op 24 graden staan.
1: Oké, okay, nou, dat is keurig. Ik heb wel eens mensen die dan kom ik in hun auto en dan hebben ze het 18 graden. Dat moet je niet doen, hè? Het is te koud.
2: Nee, je moet wel, als je dan even gauw de auto uit zou krijgen, dan is het gewoon een klap voor je kop natuurlijk.
1: Ja, een klap voor je kanus, ja, dat kan me voorstellen.
2: Ja, ik wou het netjes zeggen, Jos, maar ik ben inderdaad nooit eens in Amsterdam geboren. Het lag op mijn lip, maar ik denk, ah, laat ik het niet doen. Hé,
1: hey Christian, je rijdt door Bordeaux, 40 graden. Ik wens je heel veel sterkte, man.
2: Dankjewel, bedankt voor het bellen en iedereen in Nederland ook succes, hè.
1: Ik heb het plan om jullie een beetje koeler te laten zijn. Foreigner.
2: Oké, okay,
1: hoi. Rij voorzichtig. Boog voor jou.

0: Ja, lekker. IJsblokjes. Je kan beter niet dansen. Ik zeg het wel, als je, er mag gedanst worden. Ik zou het niet doen, hè, Casper?
1: Nee, het is veel te warm om te dansen.
0: Ja. Ik hoef niet te vragen, Casper Kooi, waar jij het over gaat hebben zo meteen.
1: Nee, ik vrees het ook niet. Hitte. En ik heb ook nog een weerbericht.
0: Ja, en we hebben één conclusie.
2: Het is hier binnen beter dan buiten.
3: Vandaag in bureau Hengeveld.
4: Bizar bewakingsbeeld uit Amersfoort, waarop te zien is hoe een man op straat belaagd wordt door twee mannen met een mes. Hij wordt gestoken en moet naar het ziekenhuis. In Meidrecht filmt een oplettende buurtbewoner een man die zich nogal verdacht gedraagt. Die man blijkt een oplichter te zijn en besteelt even later een dame van 78. Ook goed beeld van een man die in Harmelen veel geld opneemt met een gestolen pas. Hij probeert de camera van de pinautomaat af te dekken, maar dat doet hij net iets te laat, waardoor hij er heel mooi op staat.
3: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Het regio-nieuws, Casper. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hij werd al voor gewaarschuwd vandaag.
1: Ja, en daar was hij dan. Een natuurbrand.
0: Een natuurbrand.
1: Ja, in het bosgebied Dentreek bij Leusden, daar was hij. En die is nu onder controle trouwens. Het vuur zorgde wel voor veel rook en er was veel brandweer bij. Maar er is nog veel meer hittenieuws. Want ook Rijkswaterstaat heeft nu overal een hitteprotocol.
11: Dat hitteprotocol houdt in dat wij gestrande automobilisten eerder en sneller naar een plek met voorzieningen brengen, zodat ze niet te lang in de hitte hoeven te staan.
1: Nou, ga je met de auto, neem dan genoeg drinken mee, is het advies. De triathlon in Utrecht gaat zondag niet door. Het is daar veel te warm, zegt de GGD. Er wordt gekeken of deelnemers hun geld kunnen terugkrijgen. En het afstudeersfestival van de kunstopleiding in Utrecht is aangepast door de hitte. Activiteiten overdag die vervallen of verschuiven naar de avond vanaf 6 uur. Wie erheen gaat, doet er wel voor verstandig om vooraf even de laatste updates te checken. En ik weet niet of jij van plan bent om nog van de glijbaan af te gaan.
0: Ik had niet dat idee, nee.
1: Okay, nou ja, in Utrecht zijn enkele speeltuinen dicht. Het is te warm en te gevaarlijk. Ja. Die speeltoestellen, ja, je kan het je voorstellen, koppeltje duikelen, je pakt die stang vast. Ja. Blaren op je handen, dat wil je niet hebben natuurlijk. En ook in het zand zitten is niet prettig.
0: Dus hartstikke heet. Nou is het zo dat ik denk van, oh, de triathlon Utrecht gaat niet door. Maar wie zou daar nog zin in hebben met die bloedhitte? Dat heb je toch geen zin meer in?
1: He? Ja, maar ik weet van hardlopers dat als ze eenmaal willen, dan zijn ze ook moeilijk te stoppen, hoor. Dat is wel een dingetje.
0: Ja.
1: Dan nog het weer. Ja, het is heet. Vanavond blijft het ook nog warm en er komt een tropennacht aan. En ook morgen wordt het zweten. Vrijdag wordt het allerwarmst, dan maximaal 37 graden.
0: Oeh, jongens, niet normaal. Weet je wat ik zag op tv? Een klein filmpje. Een fles die haal je uit de koelkast.
1: Ja?
0: Een fles water. En doe je je arm naar achter en dan leg je die in je nek even.
1: Oh, dat is lekker.
0: Dat is lekker, man.
1: Goed idee.
0: Of een perenijsje weer hier op de redactie. Kunnen we ook wel eens vragen of ze dat
1: willen. Ik wil zeggen, want ik heb geen perenijs gezien.
0: Nee, gisteren, toen was je er niet.
1: Oh, dat zou je net zien.
0: Hey, tot over een uurtje.
1: Zo.
0: Zijn de files nu gemeld door de ANWB? Op de A12 is een file Arnhem naar Utrecht. Kapotte auto daar, rechterrijstrook dicht bij Driebergen. De A27 Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Daar zijn wegwerkzaamheden. Die weg is dicht. Duurt nog een hele tijd, dat weten we inmiddels. A27 Utrecht Breda tussen Lexmond en knooppunt Gorkum 12 minuten. De weg is dicht door een ongeluk. Gebruik de rechter parallelbaan is het advies. A28 Utrecht Amersfoort tussen Den Dolder en Soesterberg een paar minuten door een ongeluk. De afrit hebben ze dicht gedaan. Amersfoort-Zwolle bij knooppunt Hoevelaken naar de A1. Daar is een afgevallen lading en ze hebben de verbindingsweg dicht gedaan. Nou, heel veel sterkte daar. Hou het cool. We hebben zometeen Joe Cocker. Hij zingt over de zomer. En daarna het spelletje. Ik heb 3 platen uitgezocht. En dan vind ik het leuk als je de overeenkomst gaat zoeken.
12: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
13: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburg 7 in Vleuten.
14: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
15: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
17: Doe mee met onze spelletjes en win.
16: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

De zomer is in de stad weer heel anders dan in een dorpje. Dat zul je weten. Misschien luister je wel in een dorpje of in de stad. Nou, je bent allemaal welkom bij Radio M Utrecht. Dankjewel, Mr. Joe Cocker. Het is tijd voor het spelletje. Ik heb 3 platen en er is een overeenkomst. Ja, het kan een woordje zijn in de titels. Het kan zijn dat alle 3 de platen hetzelfde onderwerp hebben. Het kan ook zijn dat er iets in de namen van de artiest...

80. Ik draai de plaatjes vanaf de Noordzee. En ik heb deze ook vaak gedraaid. En dan krijg je het weer warm. Want het was volgens mij ook een behoorlijk warme zomer. Dit was aanwijzing 1 in de 3 voor 4. En zometeen dan heb ik er nog 1. Dan heb ik er 3. 3 voor 4. Laat even weten wat de overeenkomst is. Stuur een berichtje via...

Ik krijg een vraag van Jos, is het niet te warm voor een spelletje? Dan zeg ik nee, natuurlijk niet. Nee, dit was nummer 2 van de 3 voor 4 en er is er dus nog 1. Laat even weten als je de overeenkomst ziet. Soms komt hij gewoon naar boven via de app van RTV Utrecht. Dit is een winterplaat, daar word je cool van. Dream Academy aan.

0: Deze plaat was in de winter een hit. Dus misschien helpt dat een beetje met de temperaturen in acht te houden. Radio M Utrecht, leuk dat je luistert. Waar ook in de wereld, via de app van RTV Utrecht kun je ons gewoon overal ontvangen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk.
1: En nu, Manfred.
0: Manfred, Jos, hier bij Radio M Utrecht. Hallo man.
1: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het ermee?
1: Goed.
0: Ja,
1: binnen lekker cool.
0: Ben je cool?
1: Kijk, binnen is het lekker cool.
0: Binnen. Dan ben ik heel nieuwsgierig vandaag naar de temperaturen van de luisteraars. Hoe warm, hoe koud, hoe warm is het bij jou?
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Je houdt het niet bij, geloof
1: ik.
0: Nee. Maar er wordt wel aangeraden, blijf. Dat, is, dat wordt gezegd, je gaat niet voor je lol nu in de zon bakken. Hoewel je hebt er koekenbakkers bij die dat wel doen, hè?
1: Er zijn mensen die het lekker vinden, ja. Die temperaturen.
0: Hoe is dat met jou?
1: Ik vind binnen lekkerder dan buiten.
0: Ja, daarom. Daar hebben we ook weer... Dat is toch dat plaatje?
1: Ja. Het is hier binnen beter dan buiten.
0: Manfred in Nieuwegein, het spelletje, wat is je oplossing? Wat is de overeenkomst die je gevonden hebt?
1: Dream.
0: Dream. Even uitleggen, we hadden Around My Dream van Silver Pot Sally. We hadden Dreams Are Ten a Penny van Kincaid. En we hadden de Dream Academy met Life in a Northern Town. De Dream Academy is dan weer die naam, hè? Manfred, het is goed geantwoord, man.
1: Ja.
0: Wat wil je bij ons winnen? Een koeltasje?
1: Wat heb je allemaal in de aanbieding?
0: Ik heb een shopper, een puzzelboekje, een notitieboekje of een rugtas. Of natuurlijk dat koeltasje is hartstikke lekker. Nu morgen heb je hem in huis.
1: Notitieboekje.
0: Notitieboekje. Ga je je memoires schrijven? Of zo?
1: Ja, daar ga ik mijn gedachten in opschrijven.
0: Ja, goed. Misschien ga je nog eens een heel mooi gedicht schrijven.
1: Ja, dat zou een wonder zijn.
0: Dankjewel voor het meedoen. Hè. Tot de volgende keer, man. En hou het koel, hè.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: nu even niet in met deze temperaturen. Spencer Davis Group zit ook in de reclame heel veel. Wat doen we zo meteen? Dames Meewoed, die horen erbij als de temperaturen goed zijn. Blijf lekker luisteren. Guus Meeuwis, de Beach Boys, natuurlijk ook en nog veel meer bij deze zender. Blijf luisteren.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
7: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de belangenorganisatie van

0: middelbare scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Door hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet, ook vandaag. Het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Sydney. Ja, het asfalt wordt te heet. Soms wordt het gewoon te heet onder je voeten. Dit zijn de files van de ANWB. Op de A12 Arnhem naar Utrecht. Daar moet je rekening houden met een dichte rechte rijstrook. Dat is bij Driebergen staat een kapotte auto. A12 Arnhem naar Utrecht tussen Lunette en Oude Rijn, 13 minuten. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Knooppunt-Gorkum, 4 minuten door het ongeluk. De weg is daar dicht. Gebruik dan de rechte parallelrijbaan. En na A28 nog Amersfoort-Zwolle bij Knooppunt-Hoevelaken naar de A1. Daar is een afgevallen lading. Daar hebben ze de verbindingsweg dicht gedaan. Nou, zonnebril op en lekker op de dekken doorrijden. We hebben meewoed zometeen.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
4: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
5: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam. Jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
6: De zomer vier je bij ons.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Goedemiddag, met Jos van Meerden.
9: Ik zeg goed.

Als ik nou aan je vraag hoe warm is het? Het is bij ons nu 36 graden. 36 graden in Utrecht stad. Het is echt ongelofelijk, hè?

Kan rond een uur of één was het in de schaduw 29,8 graden. Dat is daar nu ook flink boven de 30, hoor. Gerda in Wijk bij Duurstede, 25 graden in huis met de airco aan. Zo, Marion in Houten, door de airco is het 21 graden. Dat is wel koud, hoor.

Ja. Gerards die zegt, ik heb de tijd om de dingen te verzinnen om lekker koel te blijven. Johanna, beneden 25 graden, boven 28 graden. Yvonne de Vries heeft een hoge esdoorn in de tuin en die houdt de zon tegen. Het is nu nog maar 27 graden. Kijk even op de Facebookpagina van Radio M Utrecht en zet hem erbij. En dit zijn de Beach Boys die nog steeds beweren...

Sera die heeft haar foto van haar temperatuur gemaild. 35 graden. Onder het zonnescherm. Ja, niet te geloven. Ellen die waarschuwt mij. Die zegt, Jos, als jij straks naar buiten gaat... dan krijg je een klap van de warmte. Dat is inderdaad waar. Dat is het nadeel van die airco. Jacqueline heeft ook een foto van haar veerstation opgestuurd. Ik heb hier staan 48 graden, jongens. Dat kan toch niet? Het zal wel in de zon zijn dan, denk ik. Ja, dat lijkt me ongelooflijk. Ja, dat zijn dan de temperaturen in de regio. Dorothea stuurt een foto van haar bed. Die heeft ze in de koelkast gezet. Ja, het zal wel AI zijn, denk ik. 26 graden, maar dat is al wel even geleden gepost. Arja Kop zegt, binnen is het 27,5 graden. En hoe het nu buiten is, daar wil ik het niet eens over hebben. Anneke, 26 graden, dan hebben we het over Meidrecht. Maartje Weda in de woonkamer, 25 graden. Dat vind ik heel netjes, ja. Ruud Corporaal, Utrecht, 29,6 graden in huis. Ja, en het Radio M Utrecht weerstation zie ik hier blij. Ja, dat, en die foto. Ina Gaasbeek, in huis 26 graden en buiten 32,8. Hoe warm is het bij jou? Laat even weten. Stuur een appje via de app van RTV Utrecht. Het wordt tijd voor een siesta. Ja. Julio, die weet er alles van. We draaien hem nog een keer.

0: proberen zo cool mogelijke platen te draaien. Ik vind deze ook redelijk cool, hè? Train and Drive By. Hey Casper, ik lees dat op meerdere plekken in het zuiden van ons land is het hittekracht 10. Dat is heel warm natuurlijk, hè? Wacht even hoor, je moet eventjes je microfoontje weer herstellen. Dat komt dan helemaal goed. Hittekracht 10, wat houdt dat in?
1: Ja, dat is uitzonderlijke hittebelasting, zie ik hier op de website. Mm-hmm. En het is niet alleen in het zuiden, want je hebt het over Eindhoven en Tilburg en Maastricht en Nijmegen. Ja? Maar ook precies in het midden van het land, in Amersfoort, staat ook zo'n bolletje met 10. Zie ik hier op de website. Oh, het is nu veranderd in 9. Nog steeds wel. Okay. Ja.
0: Het koelt af. Hittekracht 10. Ik ben eens op vakantie geweest in Marokko. En daar was het 40, 42 graden.
1: Oh,
0: en ik weet nog dat ik voor mezelf een doel had gesteld. Ik zou 30 seconden in de zon blijven staan. En dat heb ik gefilmd. Zoals een selfie. Zo van heb ik op Facebook gezet. Mensen, ik ben in Marokko. Ik ga 30 seconden in de zon staan.
1: En
0: 28 seconden, 29 seconden, ik was helemaal kapot. Volgens mij was dat hittekracht 11.
1: Lekker zweten als kaas.
0: Lekker zweten. We gaan het hebben over stinkende luiers. Daar kunnen ze in Bunschoten over meepraten. Zometeen meer.
2: Radio M Utrecht presenteert...
3: De avond van de nostalgie.
4: Everybody's talking at me.
2: Het gouden geluid van toen.
3: Voor thuis, op het werk of in de auto.
2: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
3: De avond van de nostalgie.

0: avond van een nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Het is 16:30. Casper Kooi, de hitte domineert het nieuws.
10: Ja, dat kan je stellen. Maar ik probeer het ook over iets anders te hebben.
9: Als het... Dat is wel mooi.
10: Ja, dat zou mooi zijn. Mijn geluidjes doet het niet, klopt dat?
9: Oké, nee.
10: Nee, druk op een knopje, maar er komt niks. Okay. Nee, dat doen we zonder geluidjes.
9: Ping.
10: Ja, dan mag jij de ping doen. Een man krijgt in hoger beroep 1,5 jaar celstraf voor een moord in 1996 in Amersfoort. Het slachtoffer werd doodgeschoten na ruzie over handel in gestolen spullen. De zaak werd pas jaren later opgelost na een getuige en een bekentenis bij geheime agenten. In Utrecht zijn 7 studenten uit Gaza aangekomen voor een studie aan de universiteit. Ze gaan aan de slag met een studie die past bij hun vooropleiding. Ze krijgen geld en hulp met wonen. Er zouden eigenlijk 9 komen, maar door persoonlijke omstandigheden zijn het er nu 2 minder. In Woerden is een minderjarige jongen opgepakt na 2 pogingen tot beroving met een mes. Dat gebeurde gisteravond kort na elkaar in het centrum en vlak daarbuiten in een woonwijk. Slachtoffers werden op straat bedreigd en daarna achterna gezeten. Ze konden wegkomen. Nou, dan toch nog even over de hitte. Je zou denken, misschien moeten we een duik nemen in het bosbad in Amersfoort. Nou, dat gaat niet lukken als je geen kaartje hebt tenminste, want alle tickets die zijn namelijk uitverkocht. En in Bunschoten zorgen volle luiercontainers voor flink wat stankoverlast. Bij een container bij een supermarkt liggen de zakken er intussen ook naast. En dat maakt de geur met deze temperaturen alleen maar erger dan normaal, schrijft de Bunschoter. Het is niet bekend wanneer de bak wordt geleegd.
9: Jij zal ook wel eens in je leven, je hebt een zoon, je hebt ook wel eens luiers verschoond, hè?
10: Zeker, zeker. Meerdere malen, ja.
9: Ja, ik heb een zoon en een dochter, die zijn al heel, lang volwassen. Maar ik weet wel, ik heb ze ook verschoond. En ik weet wel hoe dat ruikt. En als je dan een hele container vol hebt met volle, vuile luiers, jongens, blijf daar weg.
10: Ja, bij de plaatselijke, bij het plaatselijke kinderdagverblijf, ja. Dan nog het weer. Het is officieel de warmste 24 juni sinds begin van de metingen. De temperatuur in de beeld vanmiddag is gestegen naar, hou je vast, 32,8 graden.
9: Wow.
10: We hebben trouwens meer over het weer en de hitte in ons liveblog op rtvutrecht.nl en in de app. Nou, vanavond dan blijft het zeer warm. Er komt een tropennacht aan, lekker plakken. En morgen wordt het ook zweten. Sterker nog, code oranje blijft. Vrijdag wordt de heetste dag met maximaal 37 graden.
9: Het is niet te geloven. Weet je hoe warm het op dit moment is hier in Utrecht stad?
10: Ik ga nu heel gauw kijken.
9: 36 graden.
10: 36, ja.
9: Gaat eens nou googlen. 36, het is ongelooflijk. Sterkte daarbij. En je pingeltje deed het niet. Ik heb wel een ander pingeltje. Deze. Nee, dat zijn allemaal de verkeerde pingels. We gaan het allemaal refereren. Hey, dankjewel Casper. Over een half uur schrijf je aan bij Joost.
10: Dan met geluidjes.
9: Ja, met geluidjes, pingeltjes. Dit zijn de files nu van de ANWB. Op de A27, daar zijn wegwerkzaamheden. De weg van Breda richting Utrecht is dicht bij knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten, een file van 11 minuten. A27 Utrecht-Breda, 15 minuten vertraging tussen Lexmond en knooppunt Gorkum. Komt door een ongeluk, de weg is daar dicht en je kan over de rechte parallelrijbaan. A28 nog Amersfoort-Zwolle bij knooppunt Hoevelaken naar de A1. Er is een afgevallen lading. De verbindingsweg is dicht. Nou, sterkte in de file. Ik hoop dat je een airco hoort, want een arco is ook niet lekker. De trams, dat wordt dansen.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
12: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
14: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
15: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
16: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
17: Doe mee met onze spelletjes en win.
16: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: Ik vraag me dan wel af of er mensen echt aan het dansen zijn, ondanks de hitte. Wat denk jij, Joost? Denk je echt dat er mensen aan het dansen zijn nu?
1: Ja, dat zou. Nou ja, met dit weer. Dat is een beetje. Ja. In de airco misschien, ja.
0: Nou, kunnen. Ik zag gisteren of eergisteren met die bloedhitte zag ik een stel, een ouder setje, ja. Helmpjes op. En die dachten van jongens, het is 30, 31 graden. We gaan eens even lekker een lange fietstocht maken. En ik had bijna gezegd, jongens, doe het nou niet.
1: Ik vind het ook altijd zo frappant dat je soms in warme landen, en die mensen zijn al lang gewend aan de temperatuur, en die lopen daar gewoon in stropdas en colbertjes. En ja, ik heb het snel warm. Misschien dat het aan mij ligt, hoor. Maar, ja.
0: Snel warm, ja. In ieder geval, we hebben al tipjes gegeven. Dus elk jaar gebeurt het weer dat je zegt een fles in je nek. Even je polsen onder de koude kraan. En geen heel koud water drinken. Wat ook gezegd, niet heel koud. Want dan krijg je even binnen een...
1: Klopt. En ook niet te veel. Ja, ook weer niet, dat hoorde ik gisteren dan weer. Ook weer niet liters water in één keer naar binnen werken. Nee. Dat schijnt dan weer slecht te zijn voor je nieren of zo.
0: Dit is, dat heb ik met mijn moeder. Die vergeet, zoals veel, zij is echt oud. En zij vergeet wel eens water te drinken. Omdat als je wat ouder bent, heb je geen dorstprikkel.
1: Oh.
0: Zoals wij hebben. Wij kunnen nog dorst krijgen. Dan gaan we onder de kraan hangen. Ja. Echt oudere mensen, die hebben geen dorst meer. En dan wordt ze echt opgedragen. Ga nou drinken. Al is het af en toe een slokje heel belangrijk. Anders dan val je in slaap.
1: Oh, ja. Nou ja, mijn dochter drinkt wel, hoor. Maar ja, die is nog niet oud. Dus,
0: nee.
1: Of ja, wat is oud tegenwoordig, hè? Dus,
0: Nou, een paar maanden is ze, geloof ik, hè?
1: Ja, ze is 4 maanden, ja. Ja. Ruim 4 maanden.
0: Ja. Ja. Jij gaat het hebben over het nadoen van mensen, imitatoren.
1: Ja, dat klopt. En dan met name, kan jij zelf iemand nadoen? En dan bedoel ik met je stem, of met je lichaam, of met je mimiek of zo. Hè? Het kan op allerlei manieren. Of denk je van, ik heb er niks mee. Ik doe helemaal niemand na, nooit gedaan. Kan ook, hè?
0: Ja, ik heb heel lang de verborgen telefoon gedaan. Ja. Vroeger op de zender. En dan had ik de gewoonte om Joop Braakhekken na te doen. Ik heb het heel lang niet meer gedaan. Maar dan gaat je stem zo naar beneden. En dan zeg ik, nou, mijn naam is... Joop Braakhekken. Ik heb een restaurant in Amsterdam. Ja, Hugo, doe er nog maar even een uitje bij. En nu jij weer.
1: En mensen geloofden dat ook echt.
0: Ja, dat is wel leuk.
1: Ik ben zelf niet... Ja, ik doe wel eens typetje, maar dat zijn dan typetjes die niet bestaan. Dan zet ik gewoon een gek stemmetje op. En dan is het gewoon grappig, weet je wel. Maar niet dat het per se iemand is.
0: Maar we willen het wel horen, Joost. Nu!
1: Kun je mag ik dat voor straks bewaren?
0: Ja, dat mag ook. Dat mag ook, ja, zeker. Ja. Ja.
1: Hallo, okay. Hallo. Ja, nee.
0: Dus kun je iemand nadoen, een stemmetje, of je schoonmoeder of zo? Laat even
1: mag mee. Ook, hè? Iemand uit de familie? Ja, dat mag ook.
0: Tuurlijk.
1: Hè,
0: stuur even een berichtje via de app van RTV Utrecht. En misschien haal je diegene wel in de uitzending. Hè?
1: Zou ik leuk vinden om dat dan ook echt te horen natuurlijk. Ja. Het is radio, hè?
0: Ja, ja. Hey, dat allemaal na vijven. Een man die geweldig kon imiteren, dat is Robert Paul.
1: Ja.
0: Ja, en die ga ik nu even draaien. Het kan vriezen, het kan dooien. Hij doet heel veel mensen na. Toi, toi, toi, straks Joost.
2: Dank je.

dus Marco Bakker, waarvan een roddelblad beweert dat hij de vader zou zijn van Herman Brood, maar dat blad is getroubleerd. Want Brood rijdt in een Capri en niet in een Kadett. Geloof me, Marco zingt alleen met Willeke een duet. Hihi, van 5 naar 4 gestegen, de zangeres zonder naam. Als zij de hoge zee zingt,

Deze muziek die past wel bij de temperaturen. We zoeken ze uit, hè? Ja. Dan ben je er ook wel aan. Het went wel, vind ik, die temperaturen. Boney M is dit. En zo heette hij, Radio M Utrecht. Ik vroeg om coole platen. Alfred, die gaat voor een oudje van de Chico's.

0: Regina de Jong binnen 27 graden en buiten is het 35. Ze vinden het te warm. Ja, wij vinden het. Ja, stiekem vind ik het ook wel te warm, hoor. Kees Willemsen die zet op het terras is het 40 graden. 40 graden. Ja, terras op het zuiden. Nicoline die is maar gaan puzzelen. Het is te warm buiten, zegt ze. 24 graden binnen en buiten 37,7. Ja, jongen. Dat zijn temperaturen. Sera die zegt toch even een warme thee drinken. Dat schijnt goed te zijn. Doen ze ook in de tropen. Oké, dan weet je dat ook weer. Warme thee. Ik vind het... dat heet wel wat, ja. Marga, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ook in Utrechtstad, Overvecht. Hoe warm is het bij jou?
1: Wij in de keuken is het bijna 33 graden.
0: Hoe krijg je het zo warm in je keuken?
1: Ja, maar het is overal warm, hè. Ik zit in de keuken en dan zit ik met mijn voeten in een lekker koud tuiltje met water. Dat koelt ook wel een beetje af.
0: Dat is wel lekker.
1: Ja, is wel lekker.
0: Ik weet niet of je die andere luisteraar heeft gehoord. Het was te heet in de slaapkamer en die heeft in haar kantoortje een matrasje op de grond gelegd. En daar is ze maar gaan slapen vannacht.
1: Oké, ja, je zoekt de koelste plek op, hè?
0: Ja.
1: Sommige mensen gaan wel eens op een kont slapen. Dat heb ik ook wel eens gehoord.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, goed.
0: Nou is er het hitteplan en dat houdt ook in dat je eigenlijk een beetje voor andere mensen zou kunnen zorgen. Mensen die oud zijn, mensen die zichzelf niet zo goed kunnen helpen. Om die eens op te bellen, nu met die hitte, of er even langs te gaan en te vragen, joh, gaat het wel?
1: Ja, dat is een goed plan, ja.
0: Het hitteplan, ja, dat is
1: het. Het hitteplan, ja.
0: Dat is het hitteplan. Inderdaad, kun je je voorstellen dat je in moeilijkheden zou kunnen komen met die hitte?
1: Ja, je weet het niet, hè. Mm-hmm. Ik red me eigen goed, ik ben 72. Mm-hmm. En ik red mezelf wel.
0: Ja.
1: Dat wel, maar ja, je weet nooit wat er kan gebeuren, hè.
0: Nee,
1: als het in één keer zo waren. Maar...
0: Ja, dat heb ik wel met... ik had het over mijn moeder, die moet ik steeds aansporen. Mam, je moet drinken, want die heeft geen dorst gevoeld.
1: Ja, dat zegt mijn zoon ook elke keer.
0: Drinken, zet een flesje neer en zorg dat je er 3-4 van opdrinkt gedurende de dag. Neem steeds een slokje, ook al heb je geen dorst. Want als je niet drinkt met deze temperaturen, dan val je in slaap, dus niet gezond.
1: Dat is niet gezond. Nee. Laat het maar gauw voorbij zijn.
0: Zeker.
1: Je hoge temperatuur.
0: Ja, maar ik vind het wel lekker, Marga. Ik weet niet of je dat ook hebt gedaan om vroeg op te staan morgenochtend. En dan doe je je deur open, dan ga je een stukje wandelen. En dan ga je op je balkon of in je tuin. En dan snuif je die een beetje frisse lucht op. Dat is wel lekker, hè?
1: Ja, ik ben niet zo vroeg of overal.
0: Oké. Hey, tussen de groetjes en overvechten.
1: Ja, goede uitzending, Aartje. Dankjewel.
0: Hoi. Nou, helemaal volgens het hitteplan. I'll be there for you. Dit is al de Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter. Dit zijn de Rembrandts.

0: primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Vijf uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden... en daarmee was het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden... en op veel plaatsen is het nog warmer. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die het dossier in de zaak rond de vermoorde Lisa uit Apkoude hadden bekeken, hoewel ze niet aan die zaak werkten. De rechter besliste vandaag dat extra onderzoek niet nodig is. Het OM kwam eerder al tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens het OM heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen, zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. Ruim driekwart van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. En dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat vanwege mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet. Het is maximaal 36 graden. Vannacht is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen wordt het 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
12: Nou, dan ga ik daar maar naartoe. Radio M Utrecht, een nieuwe Utrecht komt thuis met de regio nieuws hoofdpunten. Kasper, goedemiddag.
13: Goedemiddag, de provincie Utrecht krijgt minder geld van het Rijk. Het gaat om 27 miljoen euro minder en dat geld dat gaat nu naar andere provincies. In Meidrecht is een automobilist een tuincentrum binnengereden. De ravage is enorm, enkel bloemen zijn geknakt, er raakte niemand gewond. En het is warm en daar hoor je straks meer over.
12: Klopt helemaal, de verkeerscheck op de A27...

0: Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd, 17 minuten extra. En de A28, daar is het ook raak richting Utrecht tussen afrit Den Donder en Utrecht zelf. 20 minuten oponthoud.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
5: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburgt 7 in Vleuten.
6: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.

0: Yeah, die mooie saxofoon solo aan het begin van weer een nieuwe
1: Utrecht komt thuis.
0: Joost Brouwer hier tot aan 7 uur. Dit is er in het nieuws. Defensie wil de Leusterheide vaker inzetten als oefenterrein. Betekent vaker knallen en vaker ook helikopters die lager overvliegen. Meer dan 3000 vluchten per jaar. Zo. En ik doe even net alsof het 24 juni 1982 is. Een agent maakte toen een einde aan het leven van een mus in een supermarkt. Niet bij ons in de provincie, maar dat was in Drenthe het geval, in Assen. Tegen sluitingstijd vloog die vogel de winkel binnen. Best lastig als je het alarm er dan op wil zetten. Nou, wat deed een politieagent? Die pakte een luchtbux, laadde dat ding door. Happatee. Ja, en wat gebeurde er toen? Nou, toen werd die mus gewoon doodgeschoten. Hoppatee. Goed, wij gaan geen einde aan het leven maken van iemand. Wees maar niet bang. We gaan een gezellige uitzending met elkaar beleven. Het gaat over imiteren. Kan jij iemand heel goed nadoen? Hoor ik dat sowieso van je. En we gaan het hoofd een beetje koel houden, want het is code oranje in Utrecht komt thuis. Blijf erbij. En ook Blue Mink. Good morning, freedom.

0: Crisscross Amsterdam. Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. En Matthijs hoort ook bij ons. Code oranje. Temperaturen die opliepen tot ruim boven de 30 graden. En dan moet het ergste nog komen. Het is heet. Ja, dat zal je niet ontgaan zijn. Verslaggever Matthijs Nieuwenhuis die is op pad gegaan en is bij de Maarseveense Plassen. Matthijs, goeiedag.
1: Hey, hallo.
0: Ja, en die temperatuur bij jou? 34, 35 graden op dit moment? Ja,
1: 34 graden toen ik voor het laatst keek. Dus ik moet eerlijk toegeven dat ik het best wel warm heb.
0: Ja, maar mensen houden...
1: Omdat ik bij het water ben.
0: Zeker, mensen houden dat toch vol daar, hè, bij jou.
1: Ja, maar dat zijn omstandigheden natuurlijk eigenlijk ook wel goed voor lekker in het gras. Iedereen heeft lekker een kleedje, drinken, wat snacks mee. En je kan hier natuurlijk zwemmen en verkoeling zoeken. Nee, dus iedereen heeft het hier fantastisch naar zijn zin.
0: Nou, mooi. Je hebt ook even wat reacties gepeld. Eventjes luisteren.
2: Het is wel erg warm. Ja, warmer dan de andere dagen.
3: Thuis heb ik één ventilator, maar die blaast, daar voel je helemaal niks van.
4: Even zwemmen met de kleinkinderen. Even opzoeken.
1: Maar je gaat zelf ook even het water in?
4: Ja, ik ga er zeker even in, ja.
3: Het water is lekker koud. En als je een lekker koud blikje erbij hebt, dan gaat het helemaal mooi.
1: Waarom toch even hierheen gegaan vandaag?
5: Oh, lekker afkoelen. En zij wou heel graag zwemmen. Zij is gek om zwemmen, dus lekker zwemmen, lekker afkoelen.
6: 36 graden ongeveer.
1: Hou je het een beetje uit?
5: Ik vind het heerlijk.
1: Waarom dan? Want normaal is het natuurlijk
5: ook normaal heb ik klachten, chronische klachten, weet je. Maar met dit allemaal weer, dan voelt alles soepeltjes aan. Ja. Ik ben ook in de warmte geboren. Dus ja,
0: in de warmte geboren. Respect voor al die mensen die dat toch maar eventjes doen. Want je moet wel rekening houden met dingen in de weer, denk ik, hè?
1: Ja, tuurlijk. Dus sowieso zorgen dat je niet te heet krijgt. En dat je dus verkoeling gaat opzoeken. En dat zal de komende dagen ook nog wel moeten. Want het wordt hartstikke heet. Vrijdag kan het zelfs zo'n 38 graden worden. Het KNMI heeft ook code oranje afgekondigd. Dus dat betekent dat je goed op mensen moet gaan letten. En dat het weer zelfs gevaarlijk kan zijn. Of dat zaterdag ook nog zo is, dat weten ze nog niet. Dat wordt pas 48 uur van tevoren bekend. Maar ik sprak het KNMI en die zeiden wel dat je in ieder geval rekening mee moet houden dat dat zaterdag zo gaat zijn. Dat geldt niet alleen voor overdag, ook 's nachts. Want ondanks dat het misschien 's nachts een beetje afkoelt, blijft de temperatuur nog steeds heel erg hoog.
0: Lone mokkenstorm.
7: Er komt heel weinig af 's nachts. We zien echt wel nachten van met een minimumtemperatuur van meer dan 20 graden. Dat kan heel zwaar zijn, want dan betekent ook dat je lichaam niet goed kan herstellen van de hitte van de dag ervoor.
0: Het voordeel is wel dat mensen al een beetje gewend zijn, denk ik, de afgelopen dagen in die temperatuur. Hè? Dat we gewoon echt in een hittegolf ook zitten binnenkort.
1: Ja, dat is zo. Dus de temperaturen zijn echt tropisch, noemen boven de 30 graden. En de komende tijd is het dus veel verkoeling zoeken, op elkaar letten. En als je dan naar buiten gaat, dan misschien toch even een verfrissende duik. Al is het maar om een beetje gevoel van koelte te hebben.
0: Ja, en goed insmeren wel en zo. Jij hebt verder geen gekke dingen gezien daar. Iedereen die is vrolijk en geniet van het water.
1: Ja, en iedereen heeft goed op zichzelf, let goed op zichzelf. En weet je, als je toch op het water bent, maak er dan ook wat leuks van. Dus gezellig een drankje, wat te eten mee. Er werden veel zwemdieren opgeblazen. Een grote zwembad, opblaasschildpad lag er in het water. Dus nee, mensen maken er het beste van.
0: Oké, nou, jij kan ook lekker een duik nemen nu, want je dienst zit erop volgens mij.
1: Ga ik doen.
0: Hoi, hoi.

0: De zomer vier je bij ons met de Time Bandits. I'm Specialized in You, Radio M Utrecht. En Leslie Gore ook nog. It's My Party. Daar aan het water waar verslaggever Matthijs was voor de verkoeling. En code oranje in de provincie. En wie kan jij heel goed imiteren? Wie kan jij heel goed nadoen? Met je stem bijvoorbeeld. Ik ben benieuwd. In aan tafel was vandaag Menzo Kortland te gast. Uit IJsselstein. En die heeft zijn baan opgezegd om echt verder te gaan met, ja, met het imiteren van artiesten en ook zijn zangcarrière wat meer kleur geven.
1: Oh, ja, nou, Radio M, ja!
0: Dat is hem dan. Dat is dan niet hoe die echt klinkt, maar hij deed hier snolle bolletjes. Ja, dan weet je dat. Dat is ook. Maar kun jij dit beter trouwens? Of misschien kan jij Bob de Roy wel nadoen, of Kwik, Kwek en Kwak, of Loekie de Leeuw, of, nou ja, laat het maar weten. Ik had bij Jos beloofd dat ik ook nog even een duit in het zakje zou doen. Zal ik nou gewoon als Herman van Veen Emmylou Harris aankondigen? Dat zou natuurlijk. Hilversum 3 bestond nog niet. Ik doe net alsof Herman van Veen dan de radiopresentator is, ja? Dus. Hier is Emmylou Harris met C'est la vie op Radio en Utrecht. Oh.

0: was echt slecht, mijn Herman van Veen imitatie. Excuses daarvoor. Hamelou Harris en Celeb. Nee, ik kan het gewoon echt niet goed. Jij kan het vast beter. Stuur mij een mail, studio@rtvutrecht.nl. Of even appen, dat is het snelst, via het spraakwolkje bovenaan in de app van RTV Utrecht. Wie kan je nadoen? Je mag het ook gewoon vertellen als je het niet durft na te doen op de radio. Maar ook dan verzinnen we daar wel een list voor. Komt allemaal goed. Zometeen hoor je alles over de hitte van Casper.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
0: 17:30 geworden op Radio M Utrecht. Casper is hier met het regio nieuws. Het nieuws begint met centjes.
9: Ja, we krijgen minder uit Den Haag. De provincie Utrecht loopt vanaf nu elk jaar 27 miljoen euro mis... en dat komt door nieuwe afspraken over de verdeling van geld tussen provincies. Utrecht hield hier al rekening mee en wil daarom minder gaan uitgeven. Het is vandaag officieel de warmste 24 juni sinds de begin van de metingen. De temperatuur in de beeld was vanmiddag 32,8 graden. En door die hitte reden sommige treinen niet.
10: Omdat als er zulke hoge temperaturen zijn, kunnen onderdelen van treinen te heet worden.
9: In het bosgebied Den Treek bij Leusden was even een natuurbrand. Nou, die is onder controle. Het vuur zorgde wel voor veel rook en er was veel brandweer bij. Door de warmte gaan sommige evenementen de komende tijd niet door. Zoals in Utrecht de triathlon, zondag. 24 uur sporten voor Ronald McDonaldhuizen. En het NK junioren atletiek, ook die gaan niet door. En Valley Run in Veenendaal wordt verplaatst tot na de zomer. Nou, in Utrecht zitten de terrassen vol, maar de speeltuinen die zijn leeg. Veel zijn dicht. Speeltoestellen zijn namelijk te warm om aan te raken. En dan denk je, nou, dan gaan we het zwembad in. Nou, dat gaat niet. In ieder geval niet in het bosbad in Amersfoort, want alle kaartjes zijn daar uitverkocht. En in Bunschoten zorgen volle luiencontainers voor stank. Het is niet te harde, zeggen voorbijgangers bij de lokale krant. Zakken liggen nu naast de container in de volle zon. En ja, dat stinkt. De politie is nog altijd op zoek naar de man die vorige week twee vrouwen van hun fiets trok en mishandelde. De politie baalt ervan dat de man nog altijd vrij rondloopt.
11: We zijn al een tijdje naar hem op zoek, helaas nog zonder resultaten. Maar niemand aangehouden nog dus. En dat is wel echt hard nodig, dat moet veranderen.
9: Er zijn tot nu toe 5 tips binnengekomen met het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. En in Meidrecht is een automobilist een tuincentrum binnengereden. De bestuurder reed vanaf de parkeerplaats daar naar binnen, ramde stellages met planten en bloemen. Er is veel schade ook aan de auto, maar de bestuurder die kwam met de schrik vrij. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Nou, vanavond blijft het warm. Er komt een tropennacht aan en ook morgen wordt het zweten. Het wordt vrijdag de heetste dag. Dan wordt het maximaal 37 graden.
0: Dankjewel, Casper. Met het nieuws was dat straks weer een update. Nu de weg even inspecteren. Nou, dat heeft de ANWB gedaan. Door de A27 richting Breda tussen Noorderloos en knooppunt Gorkum. 10 minuten op het hout door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Gebruik de rechter parallelrijbaan. Dat is dan het advies. En de A28 een cijfertje verder. Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht zelf. 20 minuten langer onderweg.
12: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
13: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12... tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
14: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
15: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
17: Doe mee met onze spelletjes en win.
16: Utrecht komt thuis met Joost Brouw.

0: Jij bent het zonnetje in huis. Tenzij je wederhelft helemaal gek wordt van iemand die jij imiteert in huis. Dat zou bijvoorbeeld Bob de Rooij kunnen zijn. Jeroen, goeiedag.
1: Ja, papa, daar
0: zijn we. Jeetje, Mine, zeg. Goeiedag dan. Rustig aan, hè. Het is Radio M Utrecht.
1: Ja.
0: Nog hele één keer kort, want ik herken het niet helemaal.
1: Nou, wij luisteren, we zijn met Brummerberg gestraald. Waar die daar een keer een programma gedaan heeft. Zeg, nou, wij luisteren, dat gaat opnieuw worden, hoor.
0: Oké, prima, genoeg, Jeroen. Dankjewel. jij hoorde mij ook Herman van Veen doen?
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja, maar dat klopt helemaal. Okay, helemaal niks van.
0: Ja, dat zit wel een beetje in dat... En hoe is jouw fascinatie begonnen voor die stemmetjes en daar iets mee te doen?
2: Weet niet, gewoon van nature een keer mee begonnen. En ja, gewoon uiteindelijk ben ik op televisiewerk gaan doen. Maar ja, dat is meer omdat het er toevallig ingerold is.
0: Ja, en zo kom je toch wel bij die beroepsmatig. Heb je ook Elton John en minister-president Jan-Peter Balkenende gedaan?
2: Ja, gewoon de achtste dag minister-president Balkenende. Ja. Maar ja, het was 40 kilo lichter. En Elton John inderdaad, voor mogelijke duetten.
0: Ja, oké. Okay. Maar qua stem heb je echt Bob de Rooij. Dat is meer iets van jezelf.
2: Ja, balkende, weet je. Ik heb het lang geleden eens gedaan, maar op zich had ik zijn stem ook wel. Maar weet je, dat is best een tijd geleden. Dus dan had ik er eerst even in moeten studeren. Dan had ik het wel weer opgepakt. Ja. Maar Elton John was vooral acteerwerk. Maar als mensen het leuk vinden om te kijken, dan moeten ze maar eens een keer op mijn eigen kanaal kijken. Daar staan die filmpjes op.
0: Oké. Okay. Hey, jij kent Michael ook, hè?
2: Ja, heel goed. Wij hebben bij elkaar op school gezeten, zijn broer en ik. En wij zitten een beetje hetzelfde vak. We hebben samen in, hoe het zou kunnen zijn, de Utrechtse film gespeeld.
0: Ja, want die reageerde ook op de vraag van de dag. Michael, goeiedag.
3: Goedenavond.
0: Ja. Joost. En jij kan Donald Duck?
3: Ja, zeker weten.
0: En hoe klinkt dat dan? Ja. Oké, okay, ja. En Loekie de Leeuw?
3: Ja, die ook.
0: Ja? Oh ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, toch grappig dat je daarmee bezig bent. En dat je met je stem zo zulke gekke dingen kan doen. Hè?
3: Ja, soms is het af en toe tussendoor ergens apart bent. Of gewoon op het werk ineens. Om dat te doen ook. En dan is het wel grappig ook tussendoor.
0: Ja. Schrikken mensen daarvan dan?
3: Nee, dan vinden ze onverwachts heel leuk dan spontaan ineens dat zeggen ook.
0: Oh ja, oké. En ze rennen niet weg dan?
3: Nee.
0: Dat kan. Ja. Hey, en jullie hebben dus samen met elkaar ook in een film gespeeld, begrijp ik?
2: Ja, films, reclames, van alles.
3: Ja,
2: doen we regelmatig. Ja. Zelfs met z'n tweeën in het buitenland gezeten voor een rol.
0: Yeah.
3: Dat ook. We hebben ook Klokhuis een keer gedaan samen.
2: Ja, recentelijk, ja. We hebben met z'n tweeën in Duitsland gezeten voor een speelfilm.
3: Ook af en toe reclamespotjes en zo.
0: Nou, mooi. Hey, ga er vooral mee door, zou ik zeggen. En fijn dat we eventjes die stemmen van jullie gehoord hebben hier in Utrecht Komt Thuis.
3: Is helemaal goed weer.
2: Hey, fijne avond.
0: Hoi, hoi.

0: Emma Heesters, waar ga je heen? Ze zingt de titel van de plaat zelf, Julien Clerc. Dat gebeurt bij de meeste artiesten trouwens. Eigenlijk ben ik niet nodig, jawel, voor de gezelligheid, toch? Radio M Utrecht. Zometeen de weersverwachting voor de komende uren en de komende dagen. Nou ja, code oranje in de provincie. Na de searchers hoor je dat. En we gaan de provincie ook nog wat veiliger maken. Deze Utrecht komt thuis.
1: Vandaag in bureau Hengeveld.
2: Bizar bewakingsbeeld uit Amersfoort, waarop te zien is hoe een man op straat belaagd wordt door twee mannen met een mes. Hij wordt gestoken en moet naar het ziekenhuis. In Meidrecht filmt een oplettende buurtbewoner een man die zich nogal verdacht gedraagt. Die man blijkt een oplichter te zijn en besteelt even later een dame van 78. Ook goed beeld van een man die in Harmelen veel geld opneemt met een gestolen pas. Hij probeert de camera van de pinautomaat af te dekken, maar dat doet hij net iets te laat, waardoor hij er heel mooi op staat.
1: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.

0: Sugar and Spice, The Surges. Ja, het weer is ook een beetje peperig. Zou je kunnen, als je het zou kunnen vergelijken met peper en zout. En peper hoort dan bij de hoge temperaturen. Dan is het heel peperig nu, Margot Ribbering.
1: Heel pittig, ja. Ja,
0: ja, en dat blijft nog wel even zo, hè?
1: Ja, we hebben vandaag een dagrecord gehad. Ja. Nog nooit was het zo warm op 23 juni. Het oude record in de beeld stond op naam van 1941. Toen werd het 32,5 graden. En wat is het vandaag geworden? 33,7. Dus dat is een behoorlijke verbetering. En ik zag ook plekken in onze provincie waar die temperatuur nog wat hoger is uitgekomen. Bijvoorbeeld bij Piet van der Mel in Kamerik, 34,5 graden. Dus het was vandaag inderdaad gewoon een hele hete dag. Niet voor niets code oranje betekent dat iedereen het even rustig aan moet gaan doen. En dat blijft nog inderdaad zo eventjes.
0: Ja, Jos die kreeg een reactie ook binnen eerder vandaag. 37 graden, weerstation Schalkwijk van iemand. Ja, oei. Dat zijn toch de temperaturen. Ja.
1: Dat zijn hele hoge temperaturen natuurlijk voor deze tijd van het jaar. Normaal wordt het zo'n 3, 24 graden. En dat is het zelfs vanavond niet. Want tot een uurtje of 8 blijft het tropisch warm. Boven de 30 graden. Daarna gaan we langzaam ietsjes zakken. En de laagste temperatuur wordt morgen na zonsopkomst gemeten. Dat is rond een uurtje of 6. Dan is het nog steeds 21 graden. En als die temperatuur, Joost, boven de 20 graden blijft in de nacht, dan noemen we dat in de meteorologie een tropennacht. Maar ik zeg gewoon een plaknacht. Want het is natuurlijk een hele warme nacht. En we krijgen er nog een paar. Eerst maar even de dag van morgen. Morgen is het ook weer zonnig en het wordt heet. Maar waarschijnlijk een halve graad tot een graad minder heet dan vandaag. Dus vandaag werd het 34, 35 graden. En morgen wordt het zo'n 33, 34 graden. En dat komt mede omdat de wind uit het noordoosten gaat waaien. En 's middags een beetje gaat aantrekken. Windkrachtje 3. Dus wat dat betreft is het morgen net een tikkie minder warm dan vandaag. Maar ja, 3, 34 graden is nog steeds hartstikke heet.
0: Zeker. Tropen. Nacht, hittegolf, dat zijn allemaal mooi. Ik had het er gisteren met Gita ook over. Mooie woorden voor Scrabble op zich. Alleen, ze leveren niet zoveel punten op. Het zijn relatief korte woorden voor Scrabble. Dan zou je eigenlijk woorden met een X moeten hebben of een Z. Maar ja, verzin maar eens weer woorden met een X en een Z. Gita en ik kwamen er nog niet helemaal uit.
1: Dus even over nadenken hoor, ja.
0: Het is eigenlijk te warm om daarover na te denken, Margot.
1: Dus, dat is het ook zo, ja.
0: Oké. Okay. Hey, ik spreek je gewoon over een uurtje weer even.
1: Zeker, gaan we doen.

0: huis kunnen blijven wonen? Dicht bij ons en de kleinkinderen?
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Unibed-centrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier in de provincie Utrecht geldt code oranje al. De regio nieuws hoofdpunten. Casper, goedenavond.
4: Goedenavond. In Oudewater is een zwemmer om het leven gekomen. Hulpdiensten hebben nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In een sporthal in Wijk bij Duurstede is de noodopvang voor asielzoekers geopend. Daar verblijven tijdelijk 75 mannen. En 7 studenten uit Gaza die zijn aangekomen voor een studie hier aan de Universiteit Utrecht.
3: Radio M Utrecht. Met de verkeerscheck op de A28. 1 melding richting Utrecht dus. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht zelf. Nou, heel vaak Utrecht, maar dat maakt niet uit. Wij houden van Utrecht hier. 12 minuten.
5: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander.

0: Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
9: De zomer vier je bij ons.
10: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Utrecht komt thuis met Joost Brouwer.

0: schuilt overal wel een apart stemmetje in je. Want ja, je gaat het ook met aan- en afkondiging van platen doen. Raar praten. Lou en de Hollywood Bananas. Kingston, Kingston. Je gaat toch een beetje... En voor je het weet, ben je een stereotype of ben je een discrimineren. Nee, zo erg.
1: Utrecht komt thuis.
0: Welkom, ik heb je ongemerkt van de middag naar de avond gebracht. Joost hier, met veel plezier. Tot 7 nog. En het leek wel een filmscène. Twee messentrekkers die toeslaan in Amersfoort. En meer zaken in Bureau Hengeveld toeslaan. Nou ja, ze hebben het al gedaan in het opsporingsprogramma van RTV Utrecht. Je hoort de details van de presentator van het programma, Sagar Koboeren. Zometeen na Bluf en Gijke Arnaerts. Dit is Zoute Landen.

0: suf en gekke Arnhart en zoute landen. Het is tijd om de provincie weer een stuk veiliger te maken. Heb je criminele intenties? Pas dan op, want voor je het weet ben je gesnapt door ons. Zagarko Broeren, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Weer een nieuwe bureau Hengeveld met zaken die hopelijk weer opgelost worden. Of waar tips op binnenkomen na de uitzending. Onder andere iemand die wordt aangevallen door twee messentrekkers.
1: Ja, het is een bizar bewakingsbeeld dat we laten zien. Het gebeurde op de Terpijnplaats in Amersfoort. En dat was dinsdag 9 juni. Een jongen die fietst daar dan over de Paladijnweg. En een jongen op een fatbike komt hem dan tegemoet. Nou, ze kijken elkaar aan. En die jongen op die fatbike die roept dan van... Hey, wat moet je? Of iets in die trant. Nou, beide mannen keren dan. En ontstaat een woordenwisseling op de stoep. En dat ontaart op een gegeven moment in een hele nare situatie. Want die fatbiker trekt een enorm mes. Zo'n Rambo-mes wordt het ook wel genoemd. Met die karteltjes aan de zijkant.
0: Wat je in de films ziet.
1: Ja. Nou ja, daar probeert hij dus die fietser mee te steken. Nou, die kan dat nog net ontwijken. Dan komt er nog een andere jongen bij. Met ook zo'n mes. Die probeert hem ook te steken. Dus hij wordt belaagd door twee mannen met een mes. En dan rent hij naar een school, een nabijgelegen school. En daar krijgt hij dan hulp van iemand. Maar ze weten hem toch te steken. En hij moet naar het ziekenhuis. En die twee mannen, die zoeken we dus.
0: Oké, en er is bewakingsbeeld.
1: Ja, dat is een heel goed beeld van waarop alles te zien is.
0: Ja. Dan een buurtbewoner en die filmt precies op het goede moment eigenlijk.
1: Ja, dat is waanzinnig. Hè? Hartstikke goed, zo'n buurman. Hij zit in de auto en hij ziet dan een jongen al een hele tijd op de hoek van de straat staan. En die denkt van, dit klopt gewoon niet helemaal. Het gebeurde in Meidrecht. En dan besluit hij om vanuit de auto die jongen maar eens even te filmen. Want hij denkt van, dat filmmateriaal dat kan best wel eens van waarde zijn later. En hij heeft helemaal gelijk gehad, want die jongen stond daar op het punt om een oudere dame op te lichten, moet ik zeggen. En dat gebeurt ook voor een hoop geld. Maar goed, we hebben nu dus, dankzij die oplettende buurtbewoner, een beeld van deze man.
0: Oké, allemaal te zien dus. Ja. En de laatste zaak die ik nog even eruit wil lichten is... dat gebeurt ook vaker, hè? Mensen die geld pinnen met gestolen pinpas.
1: Ja, dat gebeurde ook in de vorige zaak. Want die jongen wist dus de pas met pincode te krijgen van die vrouw uit Meidrecht. Deze zaak speelt zich af in Harmelen. Een dame van 73 is hier het slachtoffer. Ja, die wordt ook voor de gek gehouden telefonisch. En dan komt er iemand langs en die neemt dan de pinpas mee met de code. En pint best wel weer veel geld. En het mooie is, je ziet hem dus naar de pinautomaat toe lopen en hij dekt dan op een gegeven moment het cameraatje van die pinautomaat af. Maar dat doet hij net te laat eigenlijk, want we zien hem nog even goed. Dus we zetten het beeld ook even stil en dan zie je eigenlijk zijn gezicht hartstikke goed. Daar heeft hij vast geen rekening mee gehouden en hopelijk gaat het leiden tot de oplossing van de zaak.
0: Oké, hij wordt ook beroemd na vandaag, maar dan op een verkeerde manier.
1: Nou, precies.
0: Dankjewel, Sarko.

0: Anita Meijer, Why Tell Me Why. We hadden hier bij Radio M Utrecht Menso Kortlam te gast. Middag bij Lisbeth in Aan Tafel. Hij komt uit IJsselstein. Hij kan meer dan 50 artiesten imiteren. En de imitaties, die komen vervolgens binnen via reactie op de Facebookpagina natuurlijk. In de mail, maar ook door middel van audio-appjes. Michel die heeft dat gedaan, Michel Nieuwpoort.
1: Als je op jacht gaat en konijnen schieten terug. Als je je snijdt bij het scheren in je rug.
0: Oh, ja, dat is volgens mij André van Duin, of niet?

konijnen schieten terug. Als je je snijdt bij het scheren.

0: Tracy, Lay Your Love On Me. Straks nog Gordon & Replay, Bob Seger en Peter Allen op Radio 1 Utrecht. En het regionieuws zometeen. Casper Kooi praat je bij. Protesten hebben niet geholpen. In wijk bij Duurstede zitten vanaf nu 75 asielzoekers.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
7: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Bijna 6:30. Radio M Utrecht, nieuws met Casper. In wijk bij Duurstede is een noodopvang voor asielzoekers geopend.
8: Ja, en ze zitten in een sporthal. Er verblijven daar tijdelijk 75 mannen. Er was nergens anders plek. De komst zorgde eerder voor onrust. Maar de gemeente belooft veiligheid. In Oudewater is een zwemmer overleden. Omstanders haalden het slachtoffer uit het water. Hulpdiensten hebben nog gereanimeerd, maar het mocht niet baten. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Utrecht zijn 7 studenten uit Gaza aangekomen voor een studie aan de universiteit. Ze gaan aan de slag met een studie die past bij hun vooropleiding. Ze krijgen geld en hulp bij wonen. Eigenlijk zouden er 9 komen, maar door persoonlijke omstandigheden zijn het er nu 2 minder. Het was warm vandaag, overal, ook op de weg. Het hete asfalt kon soms wel boven de 50 graden zijn. En dat is voor mensen niet goed, maar ook zeker niet voor de auto, zegt de wegenwacht.
9: Auto's hebben dat gewoon een stuk zwaarder met deze temperaturen. Koelsysteem die goed moet werken. Banden. Als het buiten een graad of 30, 35 is, ja, dan mag je rekening houden dat de asfalttemperatuur bijna een keer zo hoog is.
8: Nou, meer over de hitte in onze live blog op rtvutrecht.nl of in de app. Om het dan helemaal compleet te maken, dan nog het weer. Vanavond blijft het zeer warm en er komt een tropennacht aan. Lekker plakken en morgen wordt het ook zweten. Code oranje blijft. Vrijdag wordt het heetst dan tot maximaal 37 graden.
0: En zo ben je weer bij in een paar minuten. De verkeerscheck nog. Eén melding die ertoe doet op de A12 richting Utrecht tussen Gouda en Reewijk. 14 minuten daar. Net een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht.
2: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
10: Verkeersverwachtingen.nl.
11: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
10: Verkeersverwachtingen.nl.
12: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
13: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
14: Deze week
10: elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
14: Doe mee met onze spelletjes en win.
10: Utrecht komt thuis met Joost Brouwer.

0: Peter Allen, Go to Rio. I Go to Rio is de officiële titel. Bijna 6:55. We hebben het over mensen nadoen, over imiteren. Jaap, die reageerde nog op de vraag heel vroeg al vandaag, die we op Facebook hebben gepubliceerd. Eerder vandaag dus. Goedemorgen, Bob, Margreet, Lisbeth en Joost. Het hele team van Radio M Utrecht wordt genoemd. Het doet mij denken aan dat ik vroeger met mijn buurjongen onze eigen dik voor mekaar shows maakte. Met 2 cassetterecorders waren we dan uren druk met allemaal typetjes nadoen en het allemaal over elkaar heen opnemen. Ik moet die cassettebandjes nog ergens hebben. Nou, en zeg je dik voor mekaar, dan zeg je André van Duin. En dan kom je uit bij het audio-appje dat Michel stuurde. Goeiedag.
1: Hi, hallo Joost. Hey.
0: Jouw André van Duin imitatie. Nog even luisteren hoor. Als je het niet erg vindt.
2: Als je op jacht gaat en konijnen schieten terug. Als je je snijdt bij het scheren.
0: Ik dacht echt, op jacht konijnen. Ik moest echt even denken, welke tekst was dat ook alweer? Oh ja, André van Duin, Als je huilt. Fan van hem?
1: Ja. Nou, ik ben er al een beetje mee opgegroeid van vroeger inderdaad. Dus ik deed hem wel vaker na, zeg maar. Ja, ik doe ook wel pim, bom van de nee, jullie moeten bommen. Weet je wel, dat ik geef toch een teken als jullie moeten bommen. Zo, weet je wel.
0: Het is een beetje als kind deed je dat dus al.
1: Ja. Wij hadden vroeger LP'tjes LP's van André van Duin. En die probeerde ik dan af en toe een beetje na te doen. Maar ik doe wel andere dingen ook wel eens na. Maar dat lukt niet altijd meer zo even goed. Maar André van Duin, ik zat in de auto, ik hoorde je oproepen. Ik dacht, ja. Ik zal dat eens eventjes doen.
0: En dan kom je toch uit. Eigenlijk kom je altijd bij André van Duin uit als het om imiteren. Gebruik je het ook gewoon in het dagelijks leven? Dat je dan bijvoorbeeld iets thuis of tegen je familie iets zegt, à la André van Duin? Of?
1: Goeie vraag. Volgens mij niet zozeer. Nee. Ik wil wel eens huilen als André van Duin. Zo. Oh. Zo, dat hoort eigenlijk ook bij dat stukje van net, hè?
0: Ja.
1: Maar als ik heel verdrietig ben, doe ik dat. Maar volgens mij gebruik ik dat niet zoveel meer. Nee.
0: Ja, dat is ook een beetje Bassie van Adriaan, hè? Die kan ook zo'n
1: mini. Ja, oh ja. Hey, Adriaantje!
0: Oh, nou, je kan ze allemaal. Nou, het is toch lekker hoor.
1: Ja, ik zat er vroeger aardig in het nadoen van mensen. Vroeger kon ik ook Gerard Joling heel goed, maar daar moet je wel even goed in zitten.
0: Okay.
1: Bee Gees, ja.
0: Kun jij dan, want ik ga André vandaag gewoon even draaien. Dat moet gewoon, als je huilt, ga ik nu in de start. Kun jij dan als Bassie André vandaan als je huilt aankondigen?
1: Even kijken, als Bassie. Nou, welkom mensen. Dan gaan we nu luisteren naar André van Duin met het liedje Als je huilt.

Gordon en Replay. En ook aan André van Duin. Aan Bob de Roy. Aan Bassie. Wie hebben we nog allemaal meer gehoord, joh? Oh ja, we hebben nog Alfred Jodocus Kwak gehoord. Zo, die zijn allemaal voorbijgekomen in deze uitzending. En André van Duin uiteraard, ja. Dat zei ik. Bob Seger had ik beloofd. Die kan ik niet nadoen. Nee, daar ga ik niet aan zitten. Nee.

0: Jimmy Neal en Ain't No Doubt en Bob Seger dus. Still the same. Margo, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, we hebben het de hele dag over imiteren en nadoen gehad. Ik ga jou niet vragen om iemand na te doen, maar ik ga je wel vragen of iemand jou wel eens nagedaan heeft.
1: Oeh, dat is een hele goeie. Nou, ik geloof het niet, nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nou, en zou je dat leuk vinden als iemand dat toch doet? Of, ja. Je hebt ook tv-dingen gedaan, toch?
1: Ik heb ook tv-dingen gedaan, maar ik weet niet of ik iemand ben die zoveel karakteristieken heeft dat dat opvalt. En dat dat wellicht dan de aanleiding geeft tot mij imiteren. Weet ik niet, hoor.
0: Nee, oké. Okay. Nee, ik weet sowieso niet hoe dat met meer... Misschien dat er best wel eens wat weer mannen en weer vrouwen uit Nederland zijn nagedaan. Dat zou zomaar
1: zeker
0: kunnen.
1: Zeker. Peter Timofee.
0: Oh ja, die is ja, met die snor.
1: Dat was een hele leuke.
0: Karakteristiek natuurlijk altijd. Heel herkenbaar was hij. Ja, ja. Margo, het weer van dit moment. Code oranje. Heetst.
1: Ja.
0: Nogmaals.
1: Een dagrecord, hè. Op 24 juni werd het 32,6 in 2005. En vanmiddag is het 34,0 geworden in De Bilt. Dus een verbreking van het dagrecord. En op dit moment is het buiten nog steeds heel erg warm. Het gaat heel langzaam maar afkoelen. Op dit moment is het nog steeds 33,5 graad in De Bilt. En het is onbewolkt bij een zwak oostelijk windje. En nou, in ieder geval tot een uurtje of 10 blijven die temperaturen nog wel boven die 30 graden. Daarna gaat het langzaam afkoelen, maar kouder dan een graadje of 20, 21 morgenochtend om 6 uur wordt het niet. Dus het wordt een plaknacht. En dan volgt morgen opnieuw een zonnige en hete dag. Ik denk dat op de thermometer de temperatuur net ietsjes lager uitkomt. 33, 34 graden. Maar dat is dus altijd nog hartstikke heet. Het gaat 's middag wel een beetje waaien uit het noordoosten. Dus dat is een pluspuntje. Dan kan het misschien nog een klein beetje verdraaglijk zijn. Maar de nacht naar vrijdag, dat is een hele warme. Dan wordt het 22 graden en niet kouder. En vrijdag overdag, dat is echt de piek van deze hittegolf met temperaturen ook in onze provincie oplopend naar zo'n 36 tot 37 graden.
0: Ja, en blijven we dat dan een beetje aanhouden nog? Of komt er wat...
1: Nou, in het weekend komt de omslag, ja. Het is zo dat zaterdag ook nog een hele warme dag wordt met 34, 35 graden. Maar later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. En in de avond en dag naar zondag, dan kunnen er ook een paar onweersbuien vallen. Zondag overdag, dat is nog een beetje onzeker hoe dat precies gaat verlopen. Waarschijnlijk is dat ook nog een hele plakkerige dag met wolken, zon. Misschien kans op regen of onweersbuien. Nog steeds vrij hoge temperaturen, iets onder de 30 graden weliswaar. 28, 29. Na het weekend, vanaf maandag, lijkt de hitte voorbij. Dan gaan we naar een weekje met 24 graden. Lekker comfortabel. Met een mix van wolken, zon en een enkele bui.
0: Oh, wat

Make a dream come true. We hebben dromen weer een beetje laten uitkomen in het programma waarin ik je weer ongemerkt van de middag naar de avond heb gebracht. Marvin Gaye en Kim Weston, dank voor alle reacties vandaag, voor het meepraten. Dank aan Casper voor het brengen van het nieuws. Morgenochtend om 6 uur sharp. Bob en Margreet weer in een nieuwe Utrecht is wakker. En dan ben ik er, voor je het weet, om 5 uur weer. En al die mooie programma's daartussen natuurlijk. Met, nou ja, de Hits uit Holland bijvoorbeeld, hè, om er wat te noemen. En ook nog de avond van de nostalgie. Nou, het kan niet op, joh. Geniet hier bij Radio M Utrecht. Fijne avond.

Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie.

0: Superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering onder leiding van premier Babiš wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
8: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. En daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
7: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
9: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
10: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel!

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
2: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
1: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Show.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een hogere kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
1: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
0: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van der Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd als secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Kallas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vier je bij ons.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Bizar bewakingsbeeld uit Amersfoort, waarop te zien is hoe een man op straat belaagd wordt door twee mannen met een mes. Hij wordt gestoken en moet naar het ziekenhuis. In Meidrecht filmt een oplettende buurtbewoner een man die zich nogal verdacht gedraagt. Die man blijkt een oplichter te zijn en besteelt even later een dame van 78. Ook goed beeld van een man die in Harmelen veel geld opneemt met een gestolen pas. Hij probeert de camera van de pinautomaat af te dekken, maar dat doet hij net iets te laat, waardoor hij er heel mooi op staat.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
3: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan

0: door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere 2 tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
3: Just you.

We begonnen de liefdesreis die je tussen 10 en 11 uur 's avonds gaat maken op Radio M Utrecht. Met True Love Ways van Peter en Gordon. Hartelijk goedenavond en wat fijn dat je erbij bent.

Geen enkele vraag over mogelijk of het de Cats moest draaien vanavond. Met liefde voor jou gedaan, je hoorde Why. Lieve mensen, mag ik applaus voor Eric Clapton?

nog steeds een verkouden neus. Alsof ik een potje heb zitten huilen. Maar dat heb ik niet gedaan hoor. Ik heb gewoon lekker geluisterd naar de Rolling Stones. En As Tears Go By. Fijn dat je luistert naar Radio M Utrecht. Dit is de plek waar je even kan ontspannen. Waar je even helemaal niks hoeft. Dat waarschijnlijk ongeveer laatste uurtje van de dag voor jou. Het enige wat je hoeft te doen is je oren openzetten. En genieten van die mooie liedjes die ik voor je heb meegenomen. Zoals deze. Jason Mraz. When I look into your eyes.

topper René Vroger. Ook hem hoor je hier op Radio in Utrecht tussen 10 en 11 uur 's avonds. Even wat vrouwen bij elkaar. Barbra Streisand zometeen en nu Cilla.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Photograph. Ed Sheeran op Radio in Utrecht. Een geheugensteuntje. Om soms de liefde weer te kunnen voelen als je kijkt naar die ene foto waar je met z'n tweeën zo liefdevol op staat. Muziek van Foreigner komt er straks aan, maar eerst mag je nog genieten van een epos van Procol Harum. Dit is A Wider Shade of Pale.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorold Negens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeel.

0: Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1.

0: moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: echt iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Je weet niet wat je mist. Van Samantha Steendijk.
2: Je weet niet wat je mist. Je moet steeds weten hoe het ook kan zijn.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.